0: of it.
1: Greetings, I want to greet you all in the divine name of Lord God and Savior Jesus Christ, who have in this day revealed himself unto us through the wonderful and real personality, that of his imperial majesty Emperor Eliai, King Selassie the First, well conquering my land of a tribe of Judea, elect of God, true light of this world, earth, rightful ruler, and defender of the Orthodox Christian faith. And so about Lubik Matoyota Studio for Lim FM. And it's now you Iggy I Reggae Jam with Brian Man in the building. Whenever you there. En ik wil de groetjes sturen aan een ieder. Aan de verschillende buurten in Big City, Paramaribo. En de verschillende districten in Kondre, Nomoa, my country, Suriname. Oloba Kondre dis, jongen, Oloba Kondre dis. En als je abon sang vier, we feliciteren hier bij Makande Yune vier, zo boon vooral de one in de zieke inrichting. We wensen de beterschap toe. En als je abon lassie in een familie, we condoleren hierbij en we wensen je veel, veel sterkte toe. It's all about reggae music tonight. En dat kan gebeuren, maar ik sta vandaag met Robert Nestor Marley. Do you remember this one?

En dan net die bij mag genieten van The Burning Spear. Geboren als Winston Rodney. Estimate Profit. And this one is Try Again from the original Israel Vibration.

En Suriname staat 2-1 achter. Tegen Honduras, ja.

so much trouble in the world. The world is in fire right now. Als je mij vraagt, no, holy pot trouble in the world. Toepasselijk, ja. En Suriname, Honduras. Rus 2-2. Geweldig. Meneer Latour Schuber. Groetjes, groetjes.

0: FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Masansa langa, noka sweetie. En masansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Zo, wat vliegen de dagen voorbij. Het is vandaag al vrijdag 25 september. Goedenavond, lieve luisteraars. Het is vrijdag en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd. Ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. De vakantie zit er bijna op en vanaf 1 oktober is het weer lekker knallen op school. We doen de Phenomenal Top 10 en in dit programma laat ik jullie de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang horen. Als je net hebt aangeschakeld, welkom erbij. Luister je via het internet, dan duurt dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. De hele week door horen jullie de recap van de top 10 op Lim. Maar voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van onze top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 hun doen en laten van Abtij. Die kwam nieuw binnen. Op nummer 9 kwam ook nieuw binnen Pluman van Psycho. Op nummer 8 stond Pareltje met Crazy For You. Op nummer 7 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 6 hadden we Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 5 stonden Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 4 hadden we Brady van Enver. Michiko van DJ Goya stond op nummer 3. Op nummer 2 hadden we Doe Normaal van Psycho. En onze nummer 1 van de vorige week was Ma van Pa van Sankofa.

0: Radio.
1: Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: We hebben genoeg gebabbeld. Ik denk dat het nu echt tijd is om te beginnen met de top 10 van deze week. We starten zoals altijd met plekje nummer 10 en deze week hebben wij ook een nieuwe pokoe op de lijst. Het is een lied met een heerlijke beat, geen onbekende beat als je het aan mij vraagt. Het is eentje van Floyd Menor, hij doet het samen met Oscar Maiden en het heet Pastellitas de Color.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week nieuw op de lijst. Pastellitas de Color van Floy Menor featuring Oscar Maiden. Abtijd kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 9 met hun doen en laten.

0: deze week op nummer 8 met Brady.
1: Nummer 8.

0: music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week, Brady van Enver. Stationair op nummer 7 deze week, Nico en Vince met Let's Rewind.

0: is onze nummer 7 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert nog naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Psycho maakt een mooie sprong vooruit. Hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat 3 plekken vooruit en staat deze week op nummer 6 met Pluman.
2: Boy, boy, fire boy.
3: Zes.

van deze week Pluman van Psycho. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie gaat één plekje vooruit deze week en staat op nummer 5.

is onze nummer 5 van deze week. Rude Boy en Sarkodie met Blessed and Alive. Ook Kenny B en Benjamin Faya gaan deze week een plekje vooruit en staan op nummer 4 met Lobby Baka.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Guys, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we nu op de lijst Pastellitas de Color van Floyd Menor featuring Oscar Maiden. Op nummer 9 staat Op Tijd met Hun Doen en Laten. Op nummer 8 Brady van Enver. Op nummer 7 hebben we Nico en Vince met Let's Rewind. Op nummer 6 hebben we Pluman van Psycho. Rootboy en Sarko die staan op nummer 5 met Blessed and Alive. En op nummer 4 hebben we Lobby Baka van Benjamin Faya en Kenny B.
0: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Zo, onze nummer 1 van de vorige week, die is verslagen. 3 weken lang stonden ze op nummer 1. Helaas, deze week moesten ze plaatsmaken. Op nummer 3 deze week, Ma van Pa van Sankofa.

0: wil je een sausje bij?
1: Dat is onze nummer 3 van deze week, Ma van Pa van Sankofa.
2: Hit music belongs here, on your number one station.
1: Een plekje vooruit voor Michiko van DJ Goya, ze staan deze week op nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Michiko van DJ Goya. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste pokoe op dit moment op Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim op de Phenomenal Top 10. Psycho met Doe Normaal.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

7 deze week een nieuwe nummer 1 en dat is Psycho met Doe Normaal. Een nieuw lied op de lijst wil zeggen dat er ook eentje uit de lijst is. Crazy For You van Pareltje is eruit. Ze stond in totaal 8 weken op de lijst, waarvan 1 week op nummer 1. Guys, ik zei het al eerder dat de vakantie er bijna op zit. Je kan nog genieten van de komende dagen, maar geniet op een verantwoorde manier. De meeste scholen starten op 1 oktober. Doe vanaf het begin hard je best en maak jezelf en de mensen om je heen trots. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Lukt dat je niet, dan kan je dat morgen om 1 uur doen. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.

Yeah.

0: Pump it up together.
1: Hek ha!
2: 91.7. Oké.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
1: 91.7

0: God zegen.
1: Kram tangi masyarakat fudiu giu piking aokasi disi kucarna bosko pukong ena bosko putakso inet rehsal van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is het programma Word of God via Lim FM en ik ben apostel Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. We danken de Heer voor zoveel genade, voor zoveel liefde. We danken hem voor zijn goedheid en voor zijn trouw. U merkt het, deze ochtend ben ik begonnen met twee liederen. Het eerste lied, Masrami want napu na ini yuliba. Mino want napu tena mi futu wawang. Mananga mi heri abrami ide. Mi want yu yeye meri mi. Weet u, dat is een lied gezongen om het verlangen dat in ons is kenbaar te maken aan de Allerhoogste God. Dat we met hem, samen met hem, doordrenkt willen zijn van hem. En u mag weten, lieve mensen, God heeft ons reeds gegeven wat we nodig hebben. Maar u misschien, die denkt dat de Heer ver weg is van u, weet dat de Heer slechts een bede verwijderd is. Weet dat hij slechts een roep verwijderd is. Weet dat hij slechts, als we hier deze ochtend bij elkaar zitten, om naar zijn woord te luisteren, dat hij slechts een gebed verwijderd is. Christus heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft de prijs betaald. We zijn vrij in hem. Het enige wat hij vraagt van ons, is dat we in het geloof tot hem komen. In het geloof tot hem naderen. En tegen hem zeggen, Abba Vader, u bent God. Ik heb u nodig. Zonder u kan ik niet leven. Wilt u in mijn leven komen en mij een kind van u maken? That's all it takes. Want weet u, lieve mensen, het andere lied dat ik op mijn hart kreeg om te zingen, God van trouw. Hij is werkelijk een God van trouw. En hij verandert nooit. Hij verandert niet, lieve mensen. God is trouw dwars door alle zaken heen. Door alle situaties heen in ons leven. Als u nou in blijdschap bent, als u nou door een crisis gaat, als u nou misschien met de rug tegen de muur geplaatst bent, als er een situatie is waarvan u het licht in de tunnel niet ziet, een onoverkomelijke situatie, misschien bent u een geliefde kwijt, of is er iets anders waarvan u zegt, God, ik heb u nodig in dit uur. Dan is dit lied bestemd voor die mensen die op dit moment door misschien een zware pijn, een frustratie gaan, of iets dat onmogelijk lijkt. Misschien een verdrietig moment, misschien heeft u een geliefde verloren, of wat. Voor die mensen is het woord God van trouw. God is trouw dwars door alles heen. Hij is een rots in de branding. Weet u, in de Bijbel staat er een verhaal van een man die zijn huis bouwde op zand en één bouwde zijn huis op een rots. De Bijbel zegt, toen de winden kwamen, sloegen ze tegen dat huis dat op het zand gebouwd was. En alles viel om, alles ging kapot. Maar diezelfde winden sloegen tegen dat ander huis dat op die rots gebouwd was. En die rots is Christus Jezus. Maar dat huis bleef staan. Als u kijkt tegenwoordig naar de beelden van CNN, Wereldnieuws in beeld, dan zien we hoe harde winden, orkanen er zijn. Die letterlijk de huizen, de bomen ontwortelen. En hoe waterstromen alles meenemen. Dat is wanneer, geestelijk gezien, wanneer we ons huis gebouwd hebben op zand. Zand wil zeggen, het fundament van ons is heel brokkelig. Het is niet vast, het is niet rotsvast. Het is onstabiel. Maar die andere persoon die zijn huis gebouwd heeft op de rots, u ziet het, de mountains, die kunnen niet verschoven worden.
Je hebt een aardbeving ervoor nodig om, hoe zal ik het zeggen, bergen te splijten. Maar Christus is onze rots. Hij wil onze rots zijn. Zodat wanneer de stormen van het leven komen en we gaan wankelen, dan weten we hebben een houvast in hem. Hij is het anker, lieve mensen. We weten dat wanneer er een schip op zee is, in die woeste stormen, dan zien we gegeven moment hoe het anker wordt uitgegooid. Zodat wanneer het anker de bodem raakt, dat het kan haken en dat het schip niet zal kapseizen. Wel, Christus is meer dan het anker. Want wanneer we aan hem vasthouden, wanneer we tot hem roepen, wanneer we hem in ons leven hebben, dan mogen we weten dat welke storm er ook komt, hij is het anker. Hij brengt ons dwars door de stormen heen. We weten één ding, lieve mensen. We zijn hier op aarde, maar we blijven niet op aarde. Er is een lied dat zegt, we zijn een pelgrim op reis naar een ver land. De dagen dat we hier op aarde zijn, zijn dagen waarin we tot het besef moeten komen, zeg. God heeft ons geschapen. Christus heeft ons vrijgekocht van de zonde. Hij heeft zijn leven en zijn geest gegeven als onderpand, opdat wij mensen vrij kunnen zijn. Maar niet gewoon vrij, maar dat de bestemming, de roeping waarmee de God ons geroepen heeft, dat we die roeping zullen volmaken. Maar daarvoor moeten we gegrondvest zijn op de rots Christus Jezus. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we beseffen in deze tijd dat we niet alleen gevuld moeten zijn tot onze voeten, maar dat we letterlijk moeten zwemmen in de genade van God. Maar ook dat wanneer er stormen komen, welke storm ook in ons leven komt, welke crisissituatie er ook komt, Christus is het anker. Laat uw huis gebouwd zijn op de rots Christus Jezus. Dan zal wat er ook komt, u zal een anker hebben, te midden van de storm, die u uit de storm haalt, dwars door de storm brengt, u sterker maakt en u de overwinning geeft. En daarom kunnen we zeggen, God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u onze vredevorst, want te midden van de crisis kan de vrede Gods ons omarmen. En mogen we weten dat we wel bewaard zijn. Mag ik met u bidden? Vader, we danken u deze ochtend, o mijn God, voor wie u bent. Waarlijk, u bent een God van trouw. Dwars door de crisis, dwars door situaties heen, bent u het anker. Heer, ik bid dat dit woord haar weerslag zal vinden in de harten van uw volk, van de luisteraars. Omdat zij die misschien bedroefd zijn, zij die in een crisis zijn, mogen weten dat u het anker bent. U verandert nooit. Te midden van de storm doet u zich kennen. En daarom dank ik u dat u zich ook zal openbaren deze dagen. Te midden van de stormen, te midden van de crisissen, te midden van het leven, dat u zich zal openbaren aan een ieder wiens hart naar u uitgaat. En daarvoor wil ik u danken. Ik zegen uw volk, ik zegen de natie Suriname en ik zegen ook Lim FM en onze regeerders. In Jezus naam. Amen. Geliefden, ik groet u. Ik ben apostel Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

0: Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan. Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Hier hoor je het anders en beter.

0: Ibibib.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Umbikamang.
1: Oh, in umbikamang.
2: Fai umbikamang. Ruwakadabe, ay, go. Ay, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan. Ay, wakti. Muku wanta ku dabe. Okay, Arkino, taye back. Wat ik mee?
1: Ja, want daar kwam voor mij te kussen.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat zijn, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 26 september, snert met zoutvlees en kip, gevulde sopropo rund en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
4: Lim. FM.
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable.
7: Number one.
8: Number one.

0: tengo sangre. Dímelo, Jay.
1: Quiero darle, baby.
2: Voy, voy. Vaya, voy.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 26 september, snert met zoutvlees en kip, gevulde sopropos rund en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Radio Venue met Big Time, Jonkosje, Corona Band, Kenny B en natuurlijk de jarige Nax Kaseko, Kawina Loco, Pompley. Dit is na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwdraver, Gabian Treffer, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of WhatsApp voor meer informatie met 061.

0: Goedemorgen vanuit de Maikoestraat. Het is zaterdagmorgen en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van het jongerenprogramma Gen Today. In dit programma leggen we de focus op zaken die ons als jongeren van belang is. Mijn naam is Richelle McDonald en ik ben uw presentator voor vandaag. Ik zit vandaag in een andere hoedanigheid. U heeft me weliswaar vaker in het programma gezien, maar ik zit vandaag als omroeper. Het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben is jongeren en het slavernijverleden. Ik zit er niet alleen. Ik zit er met twee mensen waarmee we het onderwerp gaan doorfixen. Mijn eerste gast, Vergie, hoe gaat het met je?
1: Prima, dankjewel. Goedemorgen. Ik maak het goed. Het is warm buiten, maar het is gezond. Dus
0: binnen is het cool.
1: Dus ik maak het fijn, dank je.
0: Wie is Vergie? Wat doet Vergie allemaal?
1: Vergie. Dus Vergie is, en ik noem mezelf een jongere jeugdvertegenwoordiger. Ik zit in verschillende jeugdplatformen, verschillende platformen waar ik het belang van jongeren belicht. Ja. Namens jongeren mag spreken, jongeren vertegenwoordig en inspraak van jongeren wil bevorderen. Ik ben voorzitter van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging aan het Adekus. Ik doe rechten, toevallig ook aan het Adekus. Ik ben verbonden bij Stichting Lobby, ik doe seksuele gezondheid, SRHR. Ik richt me daarbij op jongerenbeleid in het geheel binnen CCM. Is er ook zo'n platform die zich, CCM staat voor Country Coordinating Mechanism. Dat is zo'n platform tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en Global Fund. Ja. En zij richten zich op de HIV en Malaria Grant. En daar heb je dus een platform van verschillende CSO-NGO's waar ik dus mensen vertegenwoordig als het gaat om het preventie van HIV-AIDS. En ik zit nog in enkele andere organisaties, dat zij als projectcoördinator. Ik doe MC-werk graag en dat is het zo'n beetje. En recentelijk richt ik me ook heel serieus op het slavernijverleden. En kijk ik graag naar die rol die weggelegd moet worden voor jongeren in het geheel.
0: Ja, mooi. Daar heb ik je ook leren kennen, toch? Bij de jongerendialoog omtrent het slavernijverleden. We gaan dadelijk daarop in. Onze tweede studiogast, als je het over een bepaald onderwerp hebt, moet je wel iemand hebben die er weet van heeft. Iemand die er kaas van gegeten heeft. Iemand die weet waar ze over praat. Mevrouw Mildred Caprino, de dame altijd met haar mooie filt. Hoe gaat het met u?
2: Nee, is het keurig.
0: Wie heeft nog geen les gehad van u op het IOL?
2: En andere opleidingen.
0: Stelt u zichzelf voor?
2: Ja, ik ben Mildred Caprino en ik ben van huis uit ben ik publieksherinneraar. En publieksherinneraar geeft aan dat ik met mensen, het publiek, bezig ben om ze met name te confronteren met hun verleden. En dan is het vrij breed uitgemeten. Het is niet alleen het afro-verleden, maar zeg maar als je uitgaat van wat er aan bevolking in dit land leeft, aangekomen is en zich manifesteert, dan denk ik dat ik een goede job kan doen om met ze erover te praten en anderen te informeren. Dus het is niet uitsluitend dat ik een afro-achtergrond heb en afro-geschiedenis spreken, maar vraag me iets over de jaw en ik kan het ook.
0: Mooi, een bijdrage kan leveren en daarom zit u vandaag hier. Ja, mevrouw Mildred Caprino, als we het hebben over jongeren en het slavernijverleden, waaraan moeten we precies denken? Wat moeten we ons zich voorstellen?
2: Heel mooie vraag, bedankt voor die vraag. Dan gaan we eerst even fruiken. Hè?
0: Ja.
2: Als je zegt, of als u zegt, jongeren, dan is het altijd goed om aan te geven van wat bedoel je eigenlijk? Bedoel je heel jong, jong, iets jonger, veel jonger, iets ouder, veel ouder. Dat kan allemaal in het concept jongeren vallen.
0: Ja.
2: Ja? Dus als we gaan praten over jongeren en notabene verbindt u het aan het slavernijverleden, dan kan ik u zeggen dat als, indien wanneer je kijkt naar het instituut van slavernij, jongeren heel breed uitgemeten is. Hmm. Vanaf zuigeling, let wel, vanaf zuigeling, dus jong, tot het moment wanneer die jongeling klaargestoomd is om arbeid te verrichten, het zij op het veld of elders. Dus als je praat over het instituut slavernij en je wil de jongeren daarbij betrekken, dan kan je al heel, heel vroeg beginnen. Want voor het instituut slavernij, daar hebben de machthebbers er lang over voorgedacht. Alles is tot in de puntjes geregeld, vergeet dat niet.
0: Ja.
2: Wij denken na, zij hebben voorgedacht. En voor elk van deze patronen, voor elk van deze groepen, had men voorgedacht. Wat wilde men met ze? Wat wilde men met de zuigeling? Of laten we beginnen bij de geboorte, dus de baby, de zuigeling. Hoe moest die behandeld worden? Als die kleuter is, hoe moest die behandeld worden? Als die tiener is, totdat die eigenlijk een volwaardig volwassen mens wordt om te kunnen functioneren binnen het systeem.
0: Okay. U heeft iets moois aangehaald van het instituut. Mm-hmm. Moeten we daarbij verstaan dat er, wat moeten we daarbij verstaan? Is er een bepaald instituut opgericht waar men letterlijk alle facetten omschreven heeft, hoe men het slavernijverleden wilt inrichten? Vertel, wat moeten we ons daarbij?
2: Jawel, je hebt dus aan de ene kant de machthebbers, zij die plannen willen uitvoeren, maar zelf hun vinger niet in de grond gaan steken. Mm-hmm. Daar heb je mensen voor nodig. En die mensen moet je mobiliseren. En je mobiliseert ze middels een systeem. En een systeem kan zijn slavernij. Een ander systeem kan natuurlijk ook zijn dat je mensen betaalt. Hè? Maar daar hebben we het even niet over. Maar we hebben het over een systeem waarbij je economisch gezien plantages wil gaan beginnen. Notabene buiten jouw eigen invloedssfeer. Dan heb ik het even over Europa, die buiten Europa in het tropisch gedeelte van de wereld heel hadden gezien om landbouw uit te oefenen. Maar die Europeaan zelf niet van plan was om er zelf tegenaan te gaan. Daar had je mensen voor nodig. Ja. En die mensen heeft men gerecruiteerd.
0: Fergie, jij en ik zijn de jongeren in dit programma. Mevrouw Mildred Caprino is, laten we zeggen, onze mentor, de oude persoon hier zo vandaag in ons midden. Maar als ik me nog goed kan herinneren, ik was altijd goed in geschiedenis, dus ik kan me nog goed herinneren. Ik zal gecorrigeerd worden als ik het fout heb. Het begrip jongeren is in feite ontstaan door de industriële revolutie. Want vroeger had je het begrip jongeren niet. Toch, het is ontstaan door de socialisten, want tijdens de industriële revolutie, want men vond van dat er een onderscheid moet zijn tussen jongeren en volwassenen, want jongeren kunnen niet tot laat werken in de fabrieken. Enzovoorts.
2: Nou, dan moet ik wel even inkomen. Ja. Want het is juist die industriële revolutie. Mm-hmm. Die er toe over is gegaan om jongeren uit te buiten. Zij konden in de mijnen kruipen.
0: Ja, maar de socialisten die...
2: Die zijn er tegen aangegaan om aan te geven. Van zeg, luister, de mens kan je niet op die manier uitbuiten.
0: Oké. Okay. Fergie, jongeren, waar stel je zich voor? Wie behoort tot jongeren?
1: Nou, het klinkt alsof juist met die industriële revolutie er een duidelijker onderscheid, of men is heeft getracht een duidelijker onderscheid te maken tussen wat nou we definiëren als ze zijn jongeren en volwassenen. Maar voor mij zijn jongeren, het verschilt, het hangt ervan af, het is contextgebonden. Als we bijvoorbeeld praten over SRHR en we praten over jongeren, dan hebben we het over de leeftijd zoals wettelijk is vastgesteld voor het hebben van seksuele handelingen, eigenlijk vanaf 16 jaar.
0: Volgens mij is door de Verenigde Naties de grens verlegd van 15 tot 28, die behoort tot jongeren. Ja, dus volgens de precies. Verenigde Natie.
1: Maar landen bepalen ook zelf
0: klopt.
1: Wat voor hun geld en hebben dus eigenlijk die vrijheid eigenlijk. Maar het is contextgebonden, maar in het, als we praten over slavernij, verleden en jongeren, dan leg ik niet per se een vaste definitie aan het geheel. Ik denk meer aan jongeren als ze zijn het toekomstig kader die ervoor moet zorgen dat de zaken die we de overblijfselen van het slavernijverleden, dat ze daar correct mee omgaan. En als ik denk aan jongeren en slavernijverleden, denk ik aan verschillende dingen. Ik denk in de eerste plaats binnen het onderwijs dat er misschien hiaten zijn. Als we het hebben over slavernij, dan wordt er meer verteld wat er is. Er wordt onderwezen, er wordt aan ons verteld wat het is. Die kennis krijgen we. Maar het slavernijverleden is meer dan alleen kennis. Het slavernijverleden heeft gevolgen gehad die onder andere van invloed zijn geweest op de identiteit van mensen, van gemeenschappen. Er is zoveel ontwrichting geweest. Het heeft overblijfselen gehad en die overblijfselen zijn nog steeds voelbaar in onze sociale structuren. En jongeren maken daar onderdeel van. Als ik denk aan het slavernijverleden, denk ik ook aan dat erfgoed dat het voor ons heeft achtergelaten. Dat zo breed is. En er wordt heel vaak verteld dat ons erfgoed vergaat. Ons erfgoed moet behouden worden. We moeten het gaan behouden. Ook de UNESCO heeft zich recentelijk uitgelaten over de manier waarop Suriname omgaat met het erfgoed in Paramaribo. Als erfgoed behouden moet worden, speelt daarbij dan een belangrijke rol het toekomstig kader. Zij gaan uiteindelijk gaan bepalen van hey, wat gaan we wel behouden, op welke manier gaan we het behouden en waarom gaan we het behouden. En dat gaat effectief en gezond zijn als jongeren al vroeg bij de discussie worden betrokken. Zo heb je dus verschillende onderdelen waaraan ik denk, of zaken die in me opkomen als ik denk aan jongeren en slavernijverleden. Kennis op school, dat is meer dan dat. Het draagt bij aan identiteitvorming, dat erfgoed dat er is. Ga zo maar verder.
0: Je hebt twee dingen aangehaald. De slavernij gezorgd heeft voor identiteitverbreking en invloeden die er nog steeds bestaan. Ja. En als we dat gedeelte van jongeren ermee koppelen, welke identiteitverbreking van de slavernijverleden, mevrouw Mildred, u mag ook inkomen hoor, is nog steeds merkbaar, heeft invloed op deze generatie? En welke slavernij-invloeden zijn er nog in deze generatie onder wij als jongeren?
1: Iets dat direct in me opkomt, en omdat we er recentelijk een discussie over hebben gehad, is bijvoorbeeld taal. Taal.
2: Mm-hmm.
1: Er is dus vervreemding geweest van gemeenschappen, hun taal, meer dan alleen taal. Hun tradities, hun normen en waarden, hun way of life, hun ideologie is allemaal
0: Ja, manier van denken. Het is een jongerenprogramma, dus vandaar dat ik...
1: Die vertaalslag. Dus jongeren moeten vooral begrijpen waar het om gaat. Maar de manier van omgaan met elkaar. Verschillende gemeenschappen hebben hun eigen tradities, normen en waarden en hun manier van omgaan. En in het slavernijverleden heb je dus die vervreemding gehad. Weet je, mensen werden gescheiden van hun families, hun gezinnen, noem maar op. Zijn nieuwe normen en waarden opgelegd, noem maar op. Voor jongeren heeft dat invloed op hun identiteitsvorming. Jongeren bevinden zich in een fase waarbij ze heel gevoelig zijn, heel kwetsbaar zijn. En ze eigenlijk hun identiteit aan het ontdekken zijn, aan het vormen zijn. En het is afhankelijk van een heleboel externe factoren. En als je op de een of andere manier niet een gedegen of gezonde overdracht hebt van cultuur, traditie, normen en waarden, dan gaan jongeren eigenlijk zelf gaan plukken, zelf gaan voelen wat voor hun, of ze gaan meegaan met de stroom. En dan kan dat verschillende gevolgen hebben natuurlijk. Maar het brengt ook met zich mee dat je dan vervaging hebt van eigenlijk die oorspronkelijke identiteit. En voor jongeren is het belangrijk omdat ze dan context kunnen vinden, woorden kunnen vinden en context kunnen geven aan die realiteit waarin ze leven.
0: Lief.
1: Zo belangrijk vind ik het slavernijverleden op de identiteit, op de vorming van identiteit van jongeren. Er is ook een auteur die daarover heeft geschreven. Ik geloof meneer Alex Stripriaan heeft daarover geschreven. Hij kijkt naar de vorming of de invloed van het slavernijverleden op de identiteit van Afro-Surinamers. En dan zie je dat er dus verschillende factoren zijn die een rol kunnen spelen. Maar Ik zou het fijn vinden. Persoonlijk, als je dus die overdracht zou hebben gehad van cultuur. Weet je, het is zo mooi om te zien hoe al andere gemeenschappen zo trots en omgaan met hun cultuur. Niet bang zijn om dat te uiten. Voor jongeren zo, van vooral Afro-Surinaamse afkomst, zou dat ook zo fijn zijn geweest. Maar het is niet, ik zou zeggen dat het niet is wat het moet zijn, omdat we eigenlijk. Het lijkt me meer alsof ik nu pas een introductie krijg, weet je, ja. Op een gelegen manier kennis maak met die traditie, die oorspronkelijke cultuur en tradities, normen en waarden. En het zou fijn zijn omdat een heleboel jongeren zoeken naar identiteit. Proberen te ontdekken waar ze thuis horen. En ik denk dat ze misschien onderweg geholpen zou kunnen hebben om tenminste context te kunnen geven in die realiteit waarin ze leven.
0: Mevrouw Mildred.
2: Daarom zou een insteek. Met betrekking tot hoe komt het dat men zich zo gedraagt of zo ernaar kijkt.
0: Hoe gedrag?
2: Op zoek gaat naar
0: hun identiteit.
2: Ja, precies. Dan zou je eigenlijk de achtergronden moeten weten. Hoe komt het dat men het niet weet?
0: We luisteren.
2: En als je weet dat het jaren, honderden jaren eigenlijk verdrukt, gedrukt en verborgen moest zijn. Dan kun je begrijpen dat er een achterstand is die je moet inlopen om die kennis op te doen, om te weten van wat was er. Ja. Als je niet weet van wat er was, ga je ook niet kunnen begrijpen waarom je op een bepaalde manier zaken aanpakt.
0: Ja.
2: En ik denk dat het goed zou zijn dat jongeren zich niet alleen inlezen, ja, u hebt het over school en zo, niet alleen inlezen, maar ook luisteren naar ouderen van hoe zij dat hebben ervaren en hoe zij uit die verdrukking zijn gekomen. Want dat u praat over taal en dat wij nu rijkelijk kunnen beschikken en praten over Sranang, is niet in één dag gekomen.
0: Ja.
2: Zij die erover begonnen, die waren zo verdrukt in hun voor die tijd progressieve ideeën, dat het heel langzaam gegaan is. Dus wat wij nu kennen, naar Bonteng zou je kunnen zeggen.
0: Ja, in vergelijking,
2: met het verleden. Dus anderen kunnen hebben, maar die zijn met hun rugzak gekomen.
0: Ja.
2: Afro-Surinamers zijn met de blote ballen gekomen en niets anders. Wat ze hadden was in hun hoofd. Een rugzak hadden ze niet. Bekijk gewoon de plaatjes die je normaliter in geschiedenisboeken tegenkomt. Als men van de boot kwam, had men of een koffer of een emmer, noem maar op.
1: Ja.
2: Maar die Afro, die had het in zijn hoofd.
0: Ja.
2: Het is, behalve dat hij het in zijn hoofd had, moest hij proberen dat ook te consolideren, te onthouden. Om aan de kleinere, de jongeren, te vertellen. Op gezette tijden, want het mocht ook niet zomaar. Dus er zijn, de een heeft een andere fase meegemaakt dan de andere, om te zeggen van ja, die bekijkt het heel ruim en die is trots op de achtergrond en dergelijke. Het zijn verschillende invalshoeken, het zijn verschillende momenten van starten om te komen tot die identiteit waar u het over hebt. En omdat die identiteit onderhevig is geweest aan, hoe zou je het kunnen noemen, verschillende boze invloeden. Dat mocht niet, dat mocht niet, dat mocht niet. Dat is lelijk, dat was afgoderij, noem maar op. Moet je eerst van die zaken af. Je moet het eerst begrijpen. En wanneer je dan tot het besef komt, zeg je, nomana, asanastrevi. Maar ze hebben mij het andere geleerd. Dan gaat dus die identiteit groeien. En dan kan het van verschillende kanten komen. Dat heb ik gezegd. Je kan het halen uit de literatuur. U noemde een naam. Ik weet niet of dat het is. Het is ook een bepaalde invalshoek. Ja. Maar van onze ouderen. We zouden waarschijnlijk dichter bij hun moeten zitten. Om te praten over de zaken. Want zij hebben het meegemaakt. En ik denk dat heel vaak ze bereid zijn om over te gaan tot die discussie van waarom hebben we zo gehandeld? Ja. Waarom is er in het verleden zo geslagen? Ik kan u zeggen, in het verleden om 6:00 middags huilde heel Paramaribo. Want dan kreeg iedereen een pak slagen. Want dan was de vader thuis gekomen.
0: Ook de jongeren?
2: Jawel.
1: In het bijzonder.
2: En er werd geslagen.
0: Ja.
2: waarom werd er geslagen? Vandaag aan de dag zien we dat door het ter discussie te stellen, dat wij zeggen van nonaki mataki. Kijk, het is een transformatie die men meemaakt. Maar even in een sap abakagrong, waarom deed men dat? Hoe is het gekomen? Dan ga je het ook
0: niet. Nonaki mataki, we komen.
2: Nonaki mataki.
0: Yeah. We komen dadelijk daarop terug. Maar u haalde iets aan van taal.
2: Ja.
0: Saranatongo.
2: Saranang. We zeggen geen Engelse taal, we zeggen gewoon Engels.
0: Ja.
2: Dus wanneer je zegt Saranang, dan is het goed genoeg.
0: Ja. De Saranang. Ik vind dat toch een belangrijk punt. Omdat vroeger had je het veel, nu niet meer zoveel. Het is een beetje gaan vervagen, dat achterbaksgedrag, die taboe. Een jong persoon mag geen Surinaams thuis praten. Of er werd geen Surinaams thuis gesproken. Brengt u me terug naar de tijd op de plantage tussen de jongeren en hun taal. Wat voor taal spraken ze? Hoe communiceerden ze? En dan koppelt u dat met nu. Want wat we nu zien gebeuren. Vroeger zag je vaker dat Afro-Surinamers, Surinamers en andere mensen van andere bevolkingsgroepen de taal Saranang spraken. Maar het was meer onder de Afro-Surinamers. Maar nu, wat je nu opmerkt, het valt me wel op alsof alle bevolkingsgroepen, de doorsnee Surinamer, die Saranatongo begint te waarderen van dit is ons taal.
2: Omdat we met die taal elkaar begrijpen. Ja. Tenminste, het dichtbij staan. Om het zo. Je moet trouwens ook vragen horen wat men bedoelt. Want niet altijd is de betekenis van wat de ene jou wil vertellen, hetzelfde. Okay, dus vraag, je kan doorvragen om te zeggen van wat bedoel je precies? Dan kom je dichter bij een waarheid. Ja. Maar met betrekking tot de taal op de plantages gaat je ervan uit dat het Saranang was. Het is heel lang geleden begonnen met een mix van zeg maar Engels,
0: Spaans,
2: een
0: beetje Frans,
2: Frans en misschien Hebreeuwse woorden ertussen en zo. En dat is op een gegeven moment zich gaan vormen tot een taal die over het algemeen door de plantagemensen verstaanbaar was. Want u moet ook begrijpen dat niet continu, maar zeker op gezette tijden er een nieuwe instroom was van mensen met een weer totaal andere taal. Want ze kwamen uit Afrika, toch? En er werd gedaan aan upgrading van het aantal slaafgemaakten op de plantages. Dus er kwamen een nieuwe stroom kwam binnen. En die moesten dan de taal leren. En welke taal was het makkelijkst wat al gebruikelijk was? En het was zeg maar het begin van die Saranatongo die zich, wat u zegt, Saranatongo, Saranang, Tongo, Atongo, die de Taknasernaam, vandaag zeggen we Saranang, die zich ging ontwikkelen. Maar dan krijg je op een gegeven moment dat op die plantages de mogelijkheid werd geschapen, of later de toegang tot een andere taal werd geboden en dat was het Nederlands. De zendelingen die hebben uiteraard vreselijk hun best gedaan hoor, om het Saranatongo of het Saranang gangbaar te maken. Maar men begreep ook bliksemschoep op een gegeven moment dat om verschillende zaken te kunnen doen, je het Nederlands moest beheersen. En dan komen we op een stuk van gevoeligheid, dat op die plantages, je moet begrijpen dat je verschillende categorieën had. Je had zwarte mensen, minder zwarte mensen, je had mulatten, ja, en die hadden totaal een ander concept van bewonen, van leven en werken. Die gekleurde mensen bijvoorbeeld, die gingen meer naar die blanke groep toe, die witte groep toe. En men zorgde ervoor dat behalve het Saranang, zij ook Nederlands leerden, want zij waren voorbestemd om de hogere functies op de plantage of in het land te gaan uitvoeren. Dus het was noodzakelijk. En dan neem ik u heel snel mee naar eind 19e, 20e eeuw, waarbij inderdaad het Nederlands heel erg in zwang kwam. Vooral voor die gekleurde groep. dat zij dat moesten leren, omdat zij op een gegeven moment de bestuurlijke taken zouden overnemen. En die bestuurlijke taken, dus om het land te besturen, was vanwege die koloniale overheid. En dat was niet in het Suriname. Dat was in het Nederlands.
1: Klopt.
2: Dus als op een gegeven moment men besluit, het moederland besluit, dat het een Nederlands georiënteerde kolonie moet worden, dan wordt het Suriname eigenlijk verboden.
0: En hoe gingen jongeren in die tijd ermee om?
2: Overwegen bij als de ouderen merken dat je toch nog Suriname sprak.
0: Ja.
2: Of op school. Want men ging naar het Nederlands toe. Dus die transformatie, dan moest je als jongere inkomen. En zorg ervoor dat men niet snapt, dat men niet hoort dat je Suriname gebruikt.
0: En wat deed de koloniale, koloniale machthebber om dit systeem in stand te houden?
2: Wel, in ieder geval, dat de zendelingen die zijn oorspronkelijk begonnen om in het Suriname les te geven, de scholing te geven. En de scholen die opgericht werden door die zendingsgenootschappen, met name de EWG en zo, die hanteerden ook het Suriname. En wat doet die koloniale overheid op een gegeven moment? Van zich luister, als je niet overgaat op het Nederlands, ga ik de subsidie, zie je wel, de subsidie die ik geef aan de scholen, ga ik intrekken.
0: Ja.
2: Dus, als je wilde of niet, je moest overschakelen, noem het onder dwang,
1: ja,
2: naar het Nederlands. Met als gevolg dat het Suriname op de achtergrond raakte. Maar gelukkig dat je een aantal nationalisten had.
1: Ja.
2: Die zeiden van zich, luister, oké, als je dat doet, zal ik toch nog proberen mijn uiterste best doen. Om door middel van krantjes, dan denk ik aan Koenders onder andere.
1: Ja, gesprekavonden.
2: Precies, gesprekavonden te organiseren.
0: Ja.
2: Waarbij het Suriname gebruikt werd.
1: Ja.
2: En dan krijg je natuurlijk, dan gaan we veel later in de geschiedenis, wanneer Biegisani, de bevolking, of de achterban Nederland gaat wezen. Van zegt, luister, het Suriname, dat is van ons, dat moeten we proberen te behouden.
0: We komen dadelijk daarop terug, hou je punt even. Vergi, wij zijn de generatie van nu. Hoe keek je persoonlijk naar, als we zo naar mevrouw Mildred Caprino geluisterd hebben, waar die taal is ontstaan? En, ze heeft ons teruggebracht, natuurlijk, ja. Want we wisten, maar ze heeft ons teruggebracht naar die tijd. Hoe keek jij als jong persoon ernaar om die meerwaarde te gaan hechten aan die Suriname? Wanneer ik zeg meerwaarde te hechten, dan heb ik het ook over de mensen die van mening zijn dat we meer met de taal moeten gaan doen. Dat we het bijvoorbeeld moeten introduceren op school. Dat we het meer moeten gaan omarmen. Hoe keek jij ernaar?
1: Ik denk dat het introduceren binnen het onderwijs een kans is of een strategie is. Maar ik denk dat nu het Suriname als taal een beetje in gevaar is in Suriname.
0: Waarom?
1: Nog steeds worden kinderen thuis verboden om Suriname te spreken. Je moet durven.
0: Maar wel in mindere mate dan toen.
1: Vind ik niet.
0: Mevrouw Mildred, wat vindt u persoonlijk ervan? In vergelijking met toen is het nu wel veel beter.
2: Want vroeger moest je echt je tanden gaan poetsen of je mond gaan spoelen.
0: Precies, dat heb ik ook meegemaakt. En niet thuis bij mij.
2: Maar luister, rustig aan. Het hangt ervan af. Kijk, het is nog steeds een samenleving waar je kan zeggen, er zijn lijnen.
0: Ja.
2: De deftige mensen, die willen dat niet.
0: Ja.
2: Ik leg het eventjes heel simpel uit. Die willen dat niet. Want ze bereiden hun kinderen voor Nederland voor. Mm. En in Nederland, ja.
1: Dat is het gevaar waar ik het over en aan wil hebben. Ik heb ook in mijn opvoeding, is het me verboden. En kijk, wanneer ik bedoel, in de 2000 ben ik een beetje grootgebracht. Nog steeds word ik grootgebracht. Is het me ook verboden om Surinaams thuis te spreken, Suranang te spreken. Het was mijn broer niet meer. Ja. Weet je, vanwege die taal onder jongeren, weet je, op straat. Daar alleen merk ik nog dat jongeren Suranang spreken.
0: Leek meer op een straattaal.
1: Precies, en eigenlijk wordt het ook zo een beetje
2: ervaren.
0: Vooral in Nederland.
2: Ja, kijk, het hangt er vanaf hoe je dat benadert nogmaals. Hè? Kijk, als ik aan mijn studenten vraag van je taal, dan antwoorden ze zelden boem.
1: Ja.
2: Dan zeggen ze goed. Ik zeg, ja, maar ik heb jullie wat gevraagd in het Sranang. Dat mag bij mij wel. En het is ook ter discussie. Maar het volgende, daar ben ik een voorstander van. Net zoals er in het Nederlands een, men zegt, algemeen beschaafd. Ik wil niet eens daarop vallen, maar, verzorgd. Algemeen verzorgd Nederlands, zou er ook algemeen verzorgd Sranang moeten zijn. Want wat je de laatste tijd ook hoort, en u sprak even over de straattaal, is ook niet maals, ja. Is ook niet netjes.
1: Klopt,
2: en daar maak ik me wel zorgen over. Want woorden, gezegden, die eigenlijk helemaal niet in het jargon passen, hoor je dagelijks over de radio.
0: Ja.
2: Nou, hoe wil je het over de radio?
0: Ja.
2: Nou, hoe wil je dan die jongeren algemeen verzorgd Sranang leren?
0: Dus

0: wat deze taal, wat de toegevoegde waarde is van deze taal. Wij weten dat het Sranang deel is van ons erfgoed, het is identiteit, ga zomaar door. Maar jongeren moeten we niet alleen maar gaan zeggen, maar gaan laten zien dat het Sranang meer is. Op school, de school is of het onderwijs is meestal gericht op ons tool, skills en kennis bijbrengen om daar economisch voordeel mee te kunnen gaan genieten. Dat moet ook met het Sranang gaan gebeuren. Jongeren moeten gaan kunnen zien dat ze met het Sranang ook een bestaan kunnen hebben. Entertainment, dat ze er ook geld mee kunnen verdienen. Dan zeg ik niet dat het alleen daarop gericht moet zijn. Maar jongeren moeten gaan begrijpen dat het Sranang niet alleen iets is dat uit het verleden komt en dan ook gewoon zo behandeld moet worden. Dat zijn vragen die jongeren stellen. Ja. Dat is wat we willen weten. Want overal, elke studie die ik wil gaan doen, moet ik alles behalve het Sranang sterk zijn. Weet je, sterk in zijn. Ja. Dus wij moeten goed gaan nadenken. Het is belangrijk dat we jongeren daarbij meenemen om te gaan kijken hoe we ervoor zorgen dat het Sranang die waarde krijgt die het verdient. Weet je, Jules Koenders heeft zo hard gevochten ervoor, of gestreden ervoor. En als we hem de vraag zouden stellen, wat vindt hij van de manier waarop we omgaan met het Sranang, denk ik dat hij diep teleurgesteld zou zijn.
1: Ja, ik denk persoonlijk ook van als je vele Surinamers, maar in het bijzonder de jongeren, die weten de emotionele waarde van de taal, de manier van ontstaan, wat voor emotie eraan is. Want geloof me, de taal Sranang, je kan je emotie echt goed uiten ermee als we denken.
0: Ja, wordt heel vaak gezegd dat normaliter wanneer je zou bidden in het Nederlands, in tegenstelling tot bidden in het Sranang, ervaart men dat hij beter aankomt, ja, dat hij effectiever is. Maar ook als mensen aan het ruzien zijn bijvoorbeeld.
1: Ook poëzies. Kijk bijvoorbeeld naar Suripop. Suripop heeft bewezen dat we met het Sranang mooie Surinaamse nummers, popsongs kunnen maken. Dus de emotionele waarde, die moet men gaan begrijpen. En men moet gaan begrijpen dat het Wisani is en dat je er heel veel mee kunt doen.
2: Ja. We hebben het. Ik heb een opmerking hierover.
1: Ja.
2: En dan wil ik aansluiten op wat u hebt gezegd over. U zegt het, in het bidden, hè? Ja, dus komen tot spirituele kracht en zo. Dan geef ik alleen maar een voorbeeld met het nummer van God van Trouw, wat zo populair is. Maar hebt u wel eens naar die Sranang-tekst geluisterd? En het wordt zo weinig gedraaid. Ja. Het komt wel voor hoor, maar men kiest eerder voor die Nederlandse. Terwijl als zij die voorgaan, het zouden promoten om die Sranang-tekst te zingen, dan dringt het inderdaad tot je door. En dan gaat men dat ook, net zoals die Nederlandse tekst, helemaal uit het hoofd kennen.
1: Mooi. We hebben gesproken over de taal en onderwijs. Als we terugkijken naar de slavernijverleden, dan heb je een moment gehad waarbij leerplicht kwam door de toenmalige koloniale machthebbers. Mevrouw Mildred.
2: Ja, toen was het moment om Nederlands te leren.
1: Ja.
2: Sranang moest eruit. Kijk, op een gegeven moment kan je als bestuur van het land een radicaal besluit nemen. Radicaal in die voegen van zich, luister, wij breken met het koloniaal verleden. En het gedoe van het Nederlands willen we niet, net zoals Nederlands Oost-Indië dat gedaan heeft, wat wij tegenwoordig kennen als Indonesië. Ja. Op een gegeven moment, toen zij onafhankelijk werden, hebben ze het resoluut besluit genomen van zich, luister, Nederlands eruit en we gaan het doen met Bahasa. We gaan het leren.
1: Ja.
2: We gaan ons trainen in onze een eigen taal ontwikkelen. Nou, als je op een gegeven moment dat besluit neemt, wil dat zeggen het totale volk, laat me zeggen homogeen, dat wil zeggen het is één, staat ervoor in. In Suriname heeft de KOM zelf aangegeven dat dat een beetje moeilijker kan gaan.
1: Ja.
2: Omdat we verschillende groepen hebben, met verschillende belangen. Dus het promoten van het Nederlands gaat op een andere manier moeten gebeuren. Men gaat er warm voor gemaakt moeten worden, door scheidslijnen heen.
1: Ja.
2: En dan pas zouden we kunnen zeggen van, luister, Sranang is een lingua franca, we staan elkaar, we gebruiken het enzovoort. En we gaan het standaardiseren.
1: Dus niet alleen de taal hoor, als ik wil meer horen op het gebied toen leerplicht kwam.

0: Wat voor toekomstperspectief hadden de jongeren in de slavernijverleden toen? Dus in general, niet alleen
1: op
0: taalgebied, maar ook op een toekomstgericht carrière maken. Hoe waren de jongeren van toen?
1: Kijk, ik heb wel aangegeven, van slavernij was gestructureerd. Ja. Er was voorgedacht wat er moet gebeuren met die jongeling. Of hij nou zwart of rood is, wat gaat met hem gebeuren?
0: Ja.
1: Wie leed je op? Op die plantages had je verschillende beroepen. Ja. En men zorgde ervoor dat, u sprak, dacht ik, van follow-up of toekomstgericht. In ieder geval dat de timmerlieden jongelingen bij zich hadden die ze opleiden om ook timmerman te worden.
2: Ja. Dus het was meer gericht op continuïteit van je werk.
1: Absoluut. En men had erover voorgedacht.
0: Vandaar dat men bepaalde mensen ook vinden. Je hoort het nu, en ik ben vaak tussen de jongeren, doe ik vaak aan de maatschappelijk werk onder jongeren. En wat me opvalt, is dat de jongeren van nu vinden dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmethode is. Vergie, ervaar je dat ook? Het is wel een trend onder de jongeren, hoor. Het is nu wel merkbaar. De jongeren van nu zeggen gewoon dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmodel is. Is het ook onderdeel van het systeem die de koloniale machthebbers toen hebben bedacht?
2: Als je kijkt naar hoe dat toen was, zoals mevrouw Caprino dat heeft aangehaald, dan is er ook inderdaad aan ons voorbedacht wat we moeten leren, wat aan ons onderwezen zou moeten worden. En dan kan het inderdaad zo worden aangemerkt, weet je, want je zag heel tegenwoordig kennen we dat mensen verschillende behoeftes hebben. Mensen willen verschillende richtingen op. Hun toekomstperspectief, dat is persoonsgebonden.
0: Ja.
2: En het huidige onderwijssysteem lijkt inderdaad alsof het vooraf heeft bepaald van jouw toekomstperspectief moet er zo uitzien. Je gaat via dat en je moet dat leren en dat leren en dan moet je gaan kijken waar je, dan kan je daar passen, daarbij horen, noem maar op. Maar de jongeren van tegenwoordig zijn zo, er zijn zoveel externe factoren die ons zo westers hebben gemaakt, dat we zoveel vrijheden genieten en mensenrechten genieten, dat we vinden dat we eigenlijk zelf richting mogen geven aan ons onderwijs. En je hebt zoveel verschillende talenten. Jongeren zijn zo talentvol. En het is heel vaak dat de school of het onderwijssysteem dat we hebben, jongeren dwingen om het onderwijssysteem te doorlopen die ze eigenlijk niet willen. En je hebt soms ook dat thuis het een beetje wordt gedwongen of aangedwongen of aangeleerd van je moet dat doen en dat doen en als je papieren hebt dan gaat je leven er sterk voor staan. Maar we weten zelf dat een heleboel jongeren met een heleboel talenten niet door ons onderwijssysteem heen kunnen, gewoon omdat zij andere behoeftes en talenten hebben die elders aangestuurd moeten worden. Dus ik denk dat vandaar veel jongeren nog steeds het onderwijssysteem ervaren als een soort
0: nieuwe slavernijsysteem.
1: Ik denk dat het te ver gaat om het zo te zeggen, hoor. Want de basisvaardigheden van lezen en schrijven en begrijpend lezen moet je wel kennen.
0: Precies, dat vind ik.
1: Dus daar moet ik niet van.
2: Dat moet niet ontbreken.
0: Dat vind ik ook, hoor.
1: Maar dat er mogelijkheden zijn om
0: te ondernemen. Ja.
1: Dat is zeker, want dat is de laatste tijd de trendsetter. Ja. Je moet kunnen ondernemen. Akkoord. Maar luister, als je niet goed kan rekenen,
0: niet kan lezen,
1: of je kunt niet goed communiceren, jouw taal naar de ander toe is
0: de basisvaardigheden moet je wel
1: weten. Ja, verdienen. Dus ik denk dat, scherp gezegd, onderwijs is slavernij. Ik denk dat je het niet zo moet zien. En als jongeren bezig zijn onder elkaar dat te vertellen, dat we ze ervan af moeten halen.
0: Klopt.
1: En juist moeten zeggen, van is het luister, een stuk algemene vorming moet er zeker zijn. Maar zeg dan wat je wil. Wil je een hamer van een beitel kunnen onderscheiden? Of wil je muziek gaan doen?
0: Dat is ook.
1: Maar dan vraag ik ook van zeg luister, ik vroeg laatst nog aan een bandleider. Ik zeg van luister nou, jullie trainen die mensen niet jullie nemen ze niet mee om te blazen. Ik hou van blazeninstrumenten.
0: Mooi.
1: En weet je wat je tegen me zegt? Van nou man, die mannen willen niet leren, ze willen gelijk zingen.
0: Ah.
1: Ziet u? Ze willen wel rennen, Maar het zijn de ouderen die toch het voorbeeld geven.
0: U haalt iets moois aan ze willen gelijk.
1: Ja.
0: In het top zijn. Denk u dat dat het probleem is dat een jongere van nu vinden dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmethode is? Want de jongeren van nu, die willen direct fast money.
2: Daarom zei ik, er zijn zoveel externe factoren. Social media speelt een faciliterende rol in het geheel. Die jongeren een vertekend beeld geven
0: over het leven.
2: Over het leven en dat alles
1: heel snel,
2: heel snel veel geld verdienen is. En we weten dat dat eigenlijk heel vaak een ongezonde realiteit is, of wanneer je dat waagt, dat je heel snel kan zien hoe dat averechts kan.
0: Social media is fake life.
2: Het is persoonsgebonden. Ja. Weet je, je hebt mensen die er, hoe noem je dat, verantwoordelijk mee kunnen omgaan. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar gezag thuis. Ouderen die jongeren moeten klaarstomen. Waar is het gezag, waar is die grip op jongeren om ze te leiden in het proces? Heel vaak zien we dat thuis veel mensen te druk zijn om eindjes bij elkaar te krijgen. En dat er heel weinig tijd is om jongeren op te voeden. Wel jongeren te voeden, maar jongeren op te voeden. Waardoor jongeren gauw geneigd zijn hun opvoeding te nemen van social media, mee te gaan met de stroom. En dan kan peer pressure een hele goede rol daarin nemen. En dan begin je al deze dingen te horen, komen er een heleboel gedragingen naar boven en dan vragen we ons af. Van waar komt dit gedrag van jongeren? Wat gebeurt er met onze jongeren? Is dit onze toekomst? Maar we moeten ook heel eerlijk zijn dat er thuis ook een heleboel gebeurt die eigenlijk niet door de beugel kan. En het is jammer. Ik denk dat jongeren dat sowieso de basis moeten krijgen. Algemene vorming. Je moet kunnen omgaan met mensen. Ja. Je moet tot mensen kunnen praten. Zelfrespect, noem maar op. Maar dat inderdaad de mogelijkheid er moet zijn voor ze om aan de hand van hun talenten, hun behoeftes, hun interesses, een onderwijssysteem te doorlopen. Maar als alles inderdaad alleen maar gericht is op snel geld verdienen en we daarop grip verliezen, weet je, en ze maar laten gaan, dan gaat dat ook gewoon worden gezien als een realiteit en als een basis.
0: Ja, dus ik haalde aan van fake, met fake bedoelde ik, je hebt een social media kan invloed en heeft invloed op mensen, maar in het bijzonder jongeren.
2: Ja.
0: En je hebt veel mensen met een groot bereik die invloed kunnen uitoefenen op anderen, die video's maken van laat de school, dit is de manier hoe je snel geld kan maken. Dus dat gedeelte hebben we afgesloten. Jongeren moeten begrijpen van dat het onderwijs belangrijk is om een basis te leggen. Want je moet kunnen communiceren.
1: De algemene vorming, ja.
0: Je moet kunnen rekenen. Je moet kunnen lezen. Want
1: je moet
0: als
1: manieren hebben.
0: Precies, want als je onderneemt en je niet kan lezen, ga je ook gewoon aan een papier tekenen waar je bedrijf overdraagt aan iemand.
1: Klopt,
0: als je niet kan lezen.
1: Ja.
0: Maar
1: ik wil even inkomen hiermee, bij dit punt, dat ik hou van het woord voorleven.
0: Ja.
1: Als die jongeren niet het goede voorbeeld zien thuis en in hun omgeving, dan denken ze dat het onbeschoft gedrag normaal is. Als ze luisteren naar muziek waar er van alles wordt gezongen tot de lelijkste woorden die in het verleden werden gebruikt. Als iemand zegt van je bent voor de gallig, in het Suriname zou men zeggen bongo pita. Dat zingt men.
0: Maar dat zij ook uitgeld worden in het Surinaams.
1: Jawel.
0: Bongrobita.
1: Bongrobita. Bongrobita. Dat wil zeggen, je bent voor de gallig.
0: Ja.
1: En een van de raarste dingen die je kon krijgen, of een van de moeilijkste zaken waarover slaafgemaakten konden vallen, om het zo te zeggen, is als je ze beledigde. Als je deze woorden tegen ze zei. En er zijn verhalen bekend houders, plantagehouders of mensen die macht hadden, deze woorden tegen die slaafgemaakten gebruikt. Dat ze zo van de kaart raakten, zo van de kaart, emotioneel zo gekwetst werden, dat ze het leven niet meer aankonden.
0: U heeft iets moois aangehaald van slaafgemaakte. Omdat de mensen tot slaafgemaakt zijn. Ze waren geen slaaf. Ik was een keertje in het Nationaal Archief Suriname. En een bekende, een hoe zal ik de persoon roepen? Historicus, onderzoeker. De persoon die op onderzoek uitgaat over het verleden. En die zei van, Richenel, ik ben niet eens met het woord slaafgemaakte. Dat woord moet niet aangeleerd worden aan jongeren. Omdat je dat alles gaat moeten koppelen met slaafgemaakte. Want dan ga je moeten zeggen, jongeren tot slaafgemaakte, boot tot slaafgemaakte, boot van de tot slaafgemaakte periode, huis van de tot slaafgemaakte periode. Hoe kijkt u persoonlijk daarna en wat moeten wij als jongeren ons daarbij voorstellen? Moeten we gewoon zeggen, de slavernijverleden, de slaven van toen, of zegt u van nee, het is tot slaafgemaakte, maar de mensen waren geen slaven?
1: Ja, kijk, het heeft te maken met voortschrijdende inzichten. Ja, voortschrijdende inzichten dat men vroeger slaaf gebruikte. En dat was algemeen. Maar door de nieuwe inzichten, door studie onder andere, ja. En dan is het niet maar één uit boeken en dergelijke, maar ik heb hier een fotoboek van Benoit meegenomen.
0: U mag het openmaken hoor.
1: Ja, waar onder andere het fenomeen jongeren steeds werd aangehaald door middel van prenten, want je herinnert, wanneer je onderzoek gaat doen, moet je niet alleen maar uitgaan van geschreven bronnen.
0: Ja.
1: Je kunt natuurlijk, ik sprak ook over met de ouders praten en dergelijke, orale bronnen. Maar ja. Prenten, tekeningen of schilderijen, die vertellen ook heel veel.
0: Je hebt verschillende bronsoorten in de geschiedenis, toch?
1: Uiteraard.
0: Orale bron, en muziek, poëma kan ook een bron zijn.
1: Precies, en ja, deze, al deze ja. bronnen zorgen ervoor dat je dichter bij een waarheid komt. Ja. Dus als die meneer zegt van...
0: Het was nee, een dame hoor.
1: Als die dan zegt van zeg, je moet zo'n jargon niet gebruiken, is een inzicht waarmee die vindt dat je dichter bij een waarheid komt. En dat is nou wetenschap. Het wetenschap ja. is niet afsluitend.
0: Ja,
1: het, is niet, het breidt zich steeds uit. Er komen steeds meer inzichten. En dan moet jij met de inzichten die jij hebt proberen jouw achterban zo ver te krijgen dat ze gaan snappen wat je bedoelt.
0: Ja. Ja. Fergie, je studeert, je bent rechtenstudent. En we hebben onlangs de nieuwsites gevolgd, nieuwsberichten gevolgd vanuit het Westen, Europa. De toenmalige slavernij en koloniale machthebbers, heersers. Ze hebben in de Europese Unie, voor de jongeren thuis, onder ons, dat is een vereniging, een organisatie van landen, lidstaten van Europa, die een organisatie vormen met verschillende landen erin. Nederland is onderdeel ook lid van de Europese Unie. De voorzitter van de Europese, de secretaris-generaal van de Europese Unie, heeft bekendgemaakt dat er een Europese wet is aangenomen dat jongeren van de leeftijd 0 tot en met 13 geen social media mag gebruiken. En van 13 tot 15 mag het wel, maar dan onder strenge controle van de ouders. We hebben gesproken over de invloed die social media heeft op jongeren, waarbij dat van de slavernijverleden ook speelt op social media. Hoe zou jij als rechtenstudent kijken naar ons als land Suriname, maar in het bijzonder het Caribisch gebied, waarbij de Europese landen ons moederland zijn geweest? Hoe kijk je naar Suriname in het bijzonder? Moeten we ook zoiets nemen om onze jongeren, zo'n wet aan te nemen, om onze jongeren te beschermen tegen de invloeden van social media die we niet willen?
2: Suriname, tenminste we houden ervan om heel vaak te copy-pasten. Ook ons juridisch, onze wetgeving is allemaal concordantie, gekopieerd vanuit Nederland.
0: Ook die nieuwe BW hè, is letterlijk gekopieerd.
1: Ook de grondwet toch?
2: Ja, dus het zou niet raar zijn als ook zo, want het lijkt me een radicale beslissing. Zo, ik bedoel, ze weten precies. Die systemen die er daar zijn op social media, welke invloed ze hebben op jongeren. En het lijkt meer een radicaal besluit om ervoor te zorgen van, hey, het gaat averechts, we moeten onze jongeren beschermen, dus we gaan het op deze manier proberen te doen. En er zal waarschijnlijk voldoende onderzoek zijn gedaan om te kunnen staven waarom het wel gaat helpen of waarom het effectief gaat zijn. Maar dat is een ander continent, is een andere bevolking. Voor Suriname zou er eerst, denk ik, als we zoiets zouden gaan implementeren, zou er ook eerst onderzocht moeten worden. De effecten daarvan, de gevolgen
0: binnen onze
2: daarvan.
0: Maatschappij.
2: Precies, want we zijn een andere samenleving, ja. We hebben andere behoeftes, noem maar op. En we houden ervan om te kijken naar wat ze doen in het Westen. Dus we moeten zelf gaan kijken wat voor ons gaat werken. Maar als zo'n besluit niet van toepassing zal zijn op Suriname, zijn er wel andere manieren om ervoor te kunnen zorgen dat je een beetje dat je jongeren kan beschermen tegen een negatieve of ongezonde social media invloeden. Door onder andere thuis te kunnen beginnen, om ouders te leren hoe om te gaan met hun jongeren en social media. Want we moeten niet ervan uitgaan dat ouders het weten, of dat gezag thuis het weten, ze hebben het ook niet gehad. En heel vaak hoor ik mensen wel zeggen, ouders tegenwoordig moeten opnieuw opgevoed worden, om te weten hoe om te gaan met kinderen. Je zou moet het weer beperkingen kunnen zetten op bepaalde websites. Dat kan. Een heleboel landen doen dat. Dat zou ook gewoon kunnen werken op Suriname. Je zou verschillende verificatie-initiatieven kunnen implementeren. Noem maar op. Er zijn verschillende manieren om daar mee om te gaan. Maar zo'n radicale beslissing, ik bedoel, het zou ook gewoon kunnen werken in Suriname, ja, denk ik.
0: Kijk, mevrouw Mildred, ik wil u triggeren.
1: West-Europa is de kluts kwijt.
0: Ja,
1: dus.
0: Even. Mevrouw Mildred, ik wil u triggeren. Fergie heeft aangehaald, we hebben een andere samenleving. Mm-hmm. Onze maatschappij is anders. Wanneer je iets overneemt van het buitenland, zul je het natuurlijk moeten gaan aanpassen dat het toegankelijk is binnen onze maatschappij, dat onze samenleving. Ik zeg altijd, niet klakkeloos overnemen, maar je gaat hem Surinamiseren. Ik wil u triggeren, hij zegt, we zijn een andere samenleving, maar als iemand zegt van nee, de jongeren van Suriname, die zijn gewoon westers. Hoe zou u daarop reageren?
1: Ja, kijk, ik zei het al, Europa, de opvoeding in Europa is, daar weten ze ook geen raad mee. Het is, het is uit, het is
0: waarom zegt u dat?
1: Ze weten het ook niet meer. Want je moest hebben een vrije opvoeding.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja precies. Ja. De kinderrechten, ze mochten niet een tik krijgen. Maar dan konden ze al naar de politie of zo.
0: Maar in de slavernijverleden gaven ze die jongeren...
1: Pak slaag. Ja, pak slaag. En dat is toen gaan nuchteren. Weet je, het is anders geworden. Taki, nonaki. En op een gegeven moment zien we dat... Ja, ouders steeds jonger worden. Dat is ook een punt. Jonge ouders, die weten het ook niet allemaal.
2: Kinderen
1: precies.
2: Worden ouders.
1: Ja, precies. En dat geeft ook een probleem. Ik heb het al gehad over het voorleven. Zien die kinderen dat de ouders 's morgens opstaan, zich klaarmaken om te gaan werken? Zien ze dat? Ja. Wordt ze geleerd van dat regelmatig werken ook kan zorgen voor een goed inkomen in het gezin, enzovoort, enzovoort. Waarom neem je die kinderen eens een keertje niet mee naar je werk? Laat ze zien waarmee je bezig bent. Het heeft allemaal met opvoeding te maken, maar is dat er nog? Ja. Jonge ouders tegenwoordig, die zijn vrijer. En als je ze met kinderen ziet, zijn die kinderen onopgevoed, ze zijn druk. Waarom? Omdat ze thuis niet wordt geleerd van hoe ze zich moeten gedragen als ze ergens zijn. Ziet u dus, er zijn een aantal facetten waarvan we zeggen van mobilisatie van jonge ouders, of zo je wilt, volksopvoeding. Zou een onderdeel moeten zijn van het herinrichten van die samenleving. En nogmaals, ik wijs op het voorbeeld. Jongeren hebben goede voorbeelden nodig.
2: We hebben rolmodellen.
1: Rolmodellen. Als wanneer Suriname kiest om in het onderwijs haar kinderen te laten opvoeden door overwegend vrouwen, want dat gedoe hoor je steeds. Vandaar zijn weinig mannen in het onderwijs. Geef me een grote break. Als we op een gegeven moment besluiten onze kinderen te laten opvoeden door vrouwen, dan moeten we die vrouwen sterk maken. Ja. Dan moeten we hun aangeven, van zeg, luister, we gaan voor zo'n samenleving, zorg ervoor dat vanaf Bleus Josies, want dat gebeurde in de periode van de slavernij ook, dat je die Criollo-mama had,
2: klopt.
1: Die normen en waarden, zij het natuurlijk in een totaal andere context.
0: Nee, Criollo-mama.
1: Ja, precies.
0: Klopt.
1: moest gedragen. Maar de kinderen hadden tenminste manieren. Vandaag aan de dag zien we ze tot heel laat op straat. Hebben die kinderen geen ouders?
2: Asociaal gedrag en dat asociaal gedrag hoort.
1: Ziet u? Dus we moeten met elkaar gaan voordenken, gaan brainstormen, breed in de
0: discussie brengen. Maatschappelijk dialoog.
1: Ja, precies. Van hoe gaan we dat aanpakken? Want het heeft aanpak nodig. Ja. Absoluut. En de jongerendialoog was het.
0: Ja, we komen dadelijk daarop terug.
1: Oké, maar dat is een initiatief.
0: Een initiatief. We komen dadelijk op dat van het jongerendialoog die er is geweest. Voor de mensen die ietsje later hebben ingeschakeld, u bent afgestemd op Lim FM. Dit is het jongerenprogramma Gen Today. De stem van deze generatie. Mevrouw Mildred Caprino, u heeft twee dingen aangehaald. We hebben eerst gesproken over gezin, ouders. Dat valt onder gezin, want we hebben gesproken, we hebben gepraat over de kinderen en ouders, gezin. En u haalde iets aan van jongens op school. Dan wil ik u één ding vragen. Eén oudergezin, slavernijverleden.
1: Het is het systeem dat het in de mode gebracht heeft. Want op een gegeven moment werden de gezinnen uit elkaar gerukt. Omdat de man nodig was op een andere plantage. Omdat hij geschoold was.
0: Maar voor de jongeren thuis, wat moeten ze...
1: Dus luister, rustig aan. Wij kennen, of tenminste wat ze ons leren, is, die, is het fenomeen vader, moeder, kinderen.
0: Ja.
1: Dat zou het ideaal moeten zijn. Maar dat hoeft niet. Als je mij vraagt, als je een sterke persoonlijkheid hebt als moeder, die durft met haar kinderen te praten, van zeg luister, er is geen vader in huis, maar je hebt een oom, want zo werkt dat ding, waarop we altijd kunnen terugvallen als het gaat om discipline. Om discipline kan die altijd worden ingeschakeld, dat is één. Punt twee, als die vaders vinden dat ze niet moeten blijven, moeten ze wel een dubbeltje bijdragen. Zodat de moeder niet naar drie kanten moet om te werken, maar precies, desnoods twee, omdat het ene dubbeltje ook meehelpt. Dus als deze dialoogvormen met elkaar worden besproken, van ama igwe, want hij houdt niet meer van die vrouw, maar hij heeft wel kinderen.
0: Ja.
1: En hij moet ook instaan voor de opvoeding van de kinderen. En de vrouw omgekeerd, al is het een dubbeltje, moet je nemen. Je moet niet zeggen, minowana zijn ze.
0: Dat heb ik gisteren nog aan een vrouw gezegd. U had iets moois aan. Gisteren nog sprak ik met een dame. Ze heeft een relatie gehad met de heer. En ze heeft een kind met die heer. En ze zegt van, ja, minodanga mamoro. En ik heb hem gezegd, hij hoeft geen schoolspullen te kopen. Ik heb toen gezegd van, nee. Het is een domme redenering. Punt 1. Je hebt een relatie met de persoon gehad. Maar het allerbelangrijkste, hij is nog steeds vader van jouw kind. Het kan gewoon niet.
1: Hij kan bijdragen. Hij moet zeker bijdragen voor de opvoeding van het kind.
0: En je moet hem niet uitsluiten daarvoor.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Als dus kijk,
1: daar moeten we over praten hoor. Want kijk, de mensen zijn nog boos op elkaar. Ga daarvan uit.
0: Ja.
1: Ze zijn vreselijk boos op elkaar. Dus ik wil niets van hem weten. Maar neem hier gewoon het voorbeeld van het kind. Over de bezoekrelatie, daar wil ik even niet over praten, want het is ook riskant.
2: Ja.
1: Toch? Erg riskant, als je mij vraagt.
0: Welk ding?
1: Bezoekrelatie.
0: Oh, bezoekrelatie.
1: Dus dat kind, ja, de kind gaat wel, half daar, brengt altijd problemen. Dus laten we afspreken van, de moeder gaat opvoeden, toch? Die staat in voor de opvoeding, maar de vader helpt ook mee. En het kind weet van, dat is mijn papa.
0: Ja. Fergie, als rechtenstudent, allrounder maatschappelijk werker. Kom je toch wel tot de ontdekking dat in onze wereld, oude wereld, moderne wereld, hoe je het wil oproepen, dat jongens toch wel altijd een andere rol hebben gehad, hè? Voor bepaalde dingen worden jongens uitgesloten. Ik denk dat ik mevrouw Mildred Caprino deze vraag moest stellen. Hoe was het in die periode, de slavernijperiode, jongeren, maar de jongens, hoe was dat? Werden ze uitgesloten van bepaalde zaken? Was er er was natuurlijk al onderscheiding tussen jongens en meisjes, wat meisjeswerk was, wat jongenswerk was.
1: Of wat,
2: wat zij klassificeren als ze zijn jongens- en meisjeswerk. En eigenlijk zou ik daarnaar verwijzen. Waarschijnlijk op de plantages had je ook dat als het een meisje was, dat die bij de moeder werd gezet. En als het een jongen was, hebben ze krachten nodig. Misschien, het was zo, het was een systeem. Precies,
0: meisjes werkten volgens mij binnen, toch?
2: Niet heel altijd. Vaak, maar dat, ook op de plantage.
0: Ja, ook op de plantage.
1: Dat is een bepaalde categorie.
2: Ja. Ja.
1: Dat is een bepaalde, want vrouwen werkten ook op het veld.
0: Ja.
1: Ze werden niet ingezet om graafwerk te doen.
0: Sissie, achter missie lopen.
1: Ja, precies. Dus om graafwerk te doen, daar waren vrouwen dus niet voor ingezet. Maar wij zouden zeggen, de verzorgende beroepen, daar hadden ze een heel zware, eigenlijk een heel zware hand in.
0: Mm-hmm.
1: Dus die Criollo mama, maar ook de Drissi mama onder andere, dat waren heel belangrijke mensen. Maar ook de wasters, dus Asmasabe Waskroos, de streekster, dat waren trouwens ook heel dure.
2: En de mensen in de keuken werken.
1: Precies, heel duur. Maar dan had je de schildknaap. De jongen die was de futuboy. Men heeft nooit goed uitgelegd wat die footboy was. Maar die had een taak in huis. Niet omdat hij zo'n aardige jongen was, maar hij was bijvoorbeeld de voorproever. Want de meester was altijd bang dat hij vergiftigd zou worden. Dus je begint want het was sowieso een mulat. Het was een lichtgekleurde schildknaap die de eerste klappen moest vangen als hij dood moest gaan. En dat gaat die moeder nooit doen als kokkin in de keuken is. Ziet u? Dus die jongens hadden riskante taken. Riskante taken.
0: Is echt een doordachte structuur, hè?
1: Absoluut, absoluut.
2: En zie hoe hoe deze manier van leven was, van werken was, maar ook van opvoeden in het slavernijverleden, zo'n doorwerking heeft vandaag. Ze noemen het mannenwerk, vrouwenwerk. En ook jongeren, heel onverantwoordelijk, worden heel vaak kinderen ook zo opgevoed. Dat er van meisjes wordt verwacht dat ze, en dat komt ook onder andere door die traditionele genderrollen, die weet je van decennia lang, van generatie op generatie zijn overgedragen, dat meisjes hun taak meer in huis is, voor de kinderen zorgen, noem maar op. En de heren, de jongens daarbuiten, die verzorgende rol, geld binnenhalen, daarvoor moeten ze zorgen. En kijk maar welke discussies, maar ook frustraties en onwetendheid dat onder jongeren brengt tegenwoordig. Tegenwoordig wordt ook gewoon, hebben heel veel jongeren ook, gaan ze ervan uit dat als ik een man moet hebben, dat hij voor me moet verzorgen, dat hij me moet verzorgen. Ja. En dat ik ervoor moet zorgen dat hij eten op tafel heeft, schone kleren en dat het huis schoon moet zien. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar wanneer het wordt gezien als de basis, dat het is, dat de realiteit is, dan is dat wel ongezond en dan kan het wel verkeerd aflopen. Want dan worden mensen gedwongen. Weet je, dan ga je eigenlijk nu mensen dwingen om in een bepaalde richting hun kinderen op te voeden, om te gaan met mensen. En dan wordt het vervelend. Als dan iemand uitschiet, of dus afwijkt van wat ze willen noemen die norm, dan krijg je dan die mensenrechten schendingen, een heleboel vervelende zaken, die stigma, discriminatie.
0: Ja.
2: Maar alleen om te zien hoe het slavernijverleden zoveel overblijfselen heeft gehad, die nog steeds in onze manier van leven omgaan met elkaar duidelijk zijn. Maar heel vaak onbewust, vooral bij jongeren. En het zou heel fijn en het is gezond om te weten van waar bepaalde dingen komen, waarom we zo omgaan met elkaar, wat daarachter de achterliggende oorzaken zijn geweest, slavernijverleden. Omdat je dan op die manier verantwoordelijk ermee kan omgaan. Want heel vaak zeggen we, als er een issue is, een probleem, kan je hem oplossen wanneer je hem reeds hebt kunnen definiëren. Als we tenminste kunnen definiëren van waar bepaalde sociale structuren komen, dan kunnen we weten hoe ermee verantwoordelijk om te gaan.
0: Ja.
2: En niet te vergeten die belangrijke rol die hen die er voor ons waren hebben in het geheel. Want wij vinden niet opnieuw het wiel uit. Wij moeten ervoor zorgen dat wat er is met de ouderen, dat we daar verantwoordelijk mee omgaan. Want heel vaak houden we ook ervan om te zeggen, ja nee, het is een nieuwe generatie, alles moet nieuw zijn en dan gaan zaken averechts. Wij hebben die ervaring niet.
0: Oké, het slavernijverleden.
1: Mm-hmm.
0: We praten al een uur en 11 minuten erover. Maar ik hoor Afro-Surinamer. Maar hoe staat het met die groep, onze inheemse broeders en zusters?
1: Dus het gaat om de duiding, hè? Kijk, als zwarte mensen, en ik bagatelliseer niets, erkennen dat hun voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan ben je voor mij een Afro-Surinamer.
0: Ja.
1: Als je wilt zeggen van, ja, maar niet alle zwarte mensen zijn hetzelfde. Ik wil er ook over praten hoor, en ik luister ernaar. Ik heb er helemaal geen probleem mee als je zegt zwarte mensen. En je zegt van, ik noem mezelf geen Afro-Surinamer, maar ik noem mezelf Maron. Toch? Want dat is die heftige discussie. Dan zeg ik, you name it, doe wat je wil. Want ik weet dat het, dat het een identiteitsmovement is. Mm. Wij hebben onszelf vroeger ook Creool genoemd.
0: Ja.
1: De Afro-Surinamer, laat zeggen, die nu zegt, zoals ik, we hebben elkaar Creolen genoemd.
0: Creoro.
1: Ja, precies. Maar naarmate die inzichten veranderden en we wisten of kwamen te weten dat Creool totaal ander is. En als je dat moet uitleggen, dan zeg ik altijd, Creolien, dat je kaidu schreef Creool, dat moet je niet doen. Dus een Afro-Suriname heeft als achtergrond dat die voorouders uit Afrika zijn gekomen. Maar je kunt zwart zijn, maar niet hetzelfde.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment krijg je mensen die op de plantages blijven, en anderen die zeggen, we gaan onderduiken, we kiezen voor iets anders en we gaan naar het binnenland. Op dat moment, contextgebonden, ben je inderdaad in de ogen, in de visie van de onderdrukker, een Cimarron, ben je een Maron. Maar in deze tijd,
0: moderne tijd,
1: is het anders.
0: Ja.
1: Je bent niet meer weggelopen, ik kan wel in het binnenland wonen. Maar dan ga ik jou duiden met Afro-Surinamer, Okaner. Nou weet ik dat ik je moet zoeken in het oosten van Suriname.
2: Ja.
1: Je bent Afro-Surinamer, Samaka. Nou weet ik, ik zoek je bij de Suriname-rivier.
0: Dus u wilt een...
1: All around voor zwarte mensen Afro-Surinamer.
0: Mooi.
1: Maar dan zeg je erbij, je mag en je moet misschien erbij zeggen.
0: Dus daarop zou ik komen. U heeft iets moois aangehaald. Ja. Hè? En het past precies in het straatje wat we daarvoor aanhaalden. Van je kan iets van het buitenland overnemen. Mm-hmm. Net als wat ik zeg, maar je moet hem gaan Surinamiseren. En u geeft een mooi voorbeeld aan. U zegt Afro-Surinamer.
1: Okaner.
0: Maar je kan ook aanduiden met Afro-Okaner, Afro-Pamaka, Afro-Samaka.
1: Dat is toch mooi, vind ik.
0: Mooi.
1: Ja? Maar het punt is natuurlijk, je moet erin groeien. En u hebt zeker in het gesprek dat we hebben vaker genoemd, je moet Surinamiseren, zei u.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, maar Surinamiseren is een fase.
0: Ja.
1: Surinamisering is in principe omkering.
0: Ja.
1: We moeten verder gaan dan dat. Dus dieper gaan nadenken van wat willen we met die duiding?
0: Ja.
1: Wat willen we precies?
0: Mooi.
1: En het gaat tijd nemen. Het gaat tijd nemen. Weet u hoe lang het heeft geduurd om mensen te leren van luisteren? Je moet niet over planter praten. Want de man bij Pranex stapt in Pernassie. Die planter was die witte man, toch?
2: Ja.
1: Of de eigenaar of de directeur of zo. Maar in de boeken staat, hij heet planter.
0: Ja.
1: Dus als je dat vertaalt naar het Nederlands, dan plant hij, toch?
2: Klopt.
1: Maar hij plantte niets, heeft nooit één vinger in de grond gezet. Ziet u? Maar dat is een besef die langzaam gaat groeien. En zo gaat het moeten groeien, hoe je je gaat noemen.
0: Ja.
1: En geef de mensen de tijd.
2: Ja.
1: Want tegenwoordig nemen ze allemaal vreemde namen, ook op social media.
0: De ene
1: is zelfs in staat zichzelf hond te noemen, ben je goed wijs.
0: Andere Kaiman.
1: Ja, dat moeten we niet doen.
0: Ja. U heeft iets moois aangehaald, hè? Die ommekeer.
1: Mm-hmm.
0: Van Surinamiseren, die ommekeer. Maar nee, we moeten veel verder gaan.
1: Ja,
0: we moeten veel
1: nadenken
0: verder erover. Denken. Ah. En dat brengt me terug naar een census die er was. Van Algemeen Bureau voor de Statistieken.
1: Ja.
0: En daar was er wel een of ander djugu ontstaan van wat moeten we wel zetten als benaming.
1: Ja.
0: Je had de Maronsgroepen gehad, je had de stad Creole, ik had, om het zo aan te duiden hoor, ik had een hier organisatiefase wel gehoord in het nieuws, maar er was wel een of ander djugu van nee, we willen het worden Afro-Surinamer niet, de ander zegt gewoon Maron, Samaka, maar Het is een mooi ding waarmee we, waarmee we dat gedeelte afsluiten.
2: Als ik even eraan mag toevoegen.
0: Afro Samaka, Afro Pam.
2: Voor Suriname zijn er, waarschijnlijk is de behoefte er om specifiek te weten het aantal aan Marons,
0: ja.
2: Noem maar op, en daar weer die onderverdeling. Dus het is niet per se verkeerd, weet je,
0: ja.
2: Maar het gaat meer erom, wat is de behoefte op dat moment, weet je. Voor Suriname is het waarschijnlijk de behoefte er om specifiek te weten bij een stadskriool, bij een bosland kriool, bij een Maron, ga zo maar door. En dan heb je weer, als je kijkt naar identiteitsvorming, dat je daar een andere behoefte hebt en dat mensen dan zelf gaan kijken hoe ze zichzelf willen noemen, wat daar bij de toegevoegde waarde is. Dus,
1: ja. Geef ze de tijd.
0: Het komt goed.
2: Er is straks een nieuwe generatie en straks gaat die vinden van, kijk, dit past niet, dit vind ik niet staan, dus dit gaan we maar achterwegen. Dus dan heb je misschien straks alweer geen Maron meer. Of
1: ja, kijk, niets is objectief hoor. Precies. Als er een census is, is daar een bepaalde gedachte aan.
2: Ja, net
1: wat
2: u aangeeft
1: van, er is een bepaalde behoefte, men wil iets weten.
2: Ja.
1: Men, ik weet niet wie men is. Is het die Surinaamse overheid of wordt het van buiten?
2: Ja, dus precies, wij gaan ervan uit dat het een Surinaamse overheid, maar het kan ook zijn.
0: Je hebt buitenmogendheden die invloed hebben op het nationaal beleid. Mm. Dat klopt inderdaad. Mevrouw Mildred Caprino,
1: mm-hmm.
0: We hebben gepraat over, we hebben een tijdlijn gehad, hè? Mm. We zijn gegaan naar het slavernijverleden. We hebben toen dat van de industriële revolutie aangehaald.
1: Pardon.
0: Het begrip dat de socialisten opkwamen van nee, jongeren moeten niet in de fabrieken werken. Dan kreeg je het begrip jongeren. We hebben gekeken naar het onderwijsstructuur die door de toenmalige koloniale machthebbers is opgezet. We hebben gekeken naar de taal, Sranang.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor invloed dat toen op de jongeren had, maar ook nu en hoe we verder mee moeten gaan. We hebben ook iets moois aangehaald. Ik vind het echt mooi dat wat u meegedeeld heeft van nee, Afro Pamaka, Afro Samaka. We moeten kijken hoe we verder daarmee kunnen gaan. Ik neem het zeker wel mee. Maar dan kreeg je toch wel een periode. Als we kijken naar onze samenleving, we praten over het slavernijverleden, Afro-Surinamers. Maar je hebt andere groepen erbij gehad.
1: Ja.
0: Toch? Wat voor samensmelting is gaan gebeuren? Wat voor invloeden had het toen? En welke invloeden zijn nu nog merkbaar in onze samenleving met de komst van de andere groepen? We hadden dat van de inheemse aangehaald, maar ook de andere groepen die er allemaal erbij zijn gekomen.
1: Kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Ik geef aan dat hoe je draait of keert, we misschien verschillende etniciteiten kunnen hebben in dit land.
0: Ja.
1: Maar we zijn door diezelfde monding van de Suriname rivier
0: gekomen. Ja, mooi.
1: Men heeft ons dan ga ik een heel grote stap maken, met de onafhankelijkheid, want toen was eigenlijk de kolonie al gezetteld met die groep en die groep en die groep. Men heeft ons de meest gemene dingen toegewenst. Wat er allemaal gaat gebeuren, want er waren verschillende groepen, dat we met elkaar overhoop zouden zitten. We hebben natuurlijk ook heel flink tegen elkaar gescholden, maar op zo'n fase dat maar. En als het nog gebeurt, dan is het onder een bepaalde invloed van mensen die rotzooi willen zaaien. Maar we hebben in dit land geleerd dat we het met elkaar gaan moeten doen.
0: Ja, klopt.
1: En dat is een belangrijk uitgangspunt. En we moeten ervan af. Er is een heel mooi boek geschreven door meneer Binder Hagel, geloof ik. Van Onom Kwekie Fjofjo. Dat wil zeggen, we moeten geen harde woorden en gemene woorden tegen elkaar gebruiken. We kunnen het met elkaar oneens zijn. Maar laten we het uitpraten. En de mensen die warboel zaaien, die moeten we echt eruit pikken en we vragen of ze die verantwoording wel begrepen. Van dat we een voorbeeld zijn voor die wereld. Want ze hebben ons van alles toegewenst, meneer. scheve onafhankelijkheid, onvoltooide onafhankelijkheid. Ja. Er zijn boeken erover geschreven. Men had gedacht, we gaan elkaar in de haren vliegen. Maar we rijden naar Sambus, hoe als chef.
0: Ja.
1: Ziet u, in sommige landen kan dat niet.
0: U heeft iets moois aangehaald. We hebben een grote stap gemaakt naar 1975, toch, ons onafhankelijk periode. Maar daar haalt u ook iets moois aan van Fio Fio. Mm-hmm. Ik wil er op ingaan, of als een klein aanvulling. Hè. En daar komt dat gedeelte van die taboe. Mm-hmm. Vroeger, wanneer je sprak over Fio Fio, dan zei men van, ach, zal dat niet bestaan. Het bestaat niet, maar nu
1: weet men behoorlijk
0: heeft de
1: wel.
0: Wetenschap
1: aangeven.
0: Bewezen en door middel van onderzoek dat het begrip Fio Fio bestaat, maar ze hebben het wel een andere benaming gegeven. Dus als je daarna kijkt, dan zie je wel dat het is iets die vanuit de slavernijperiode is meegegeven aan de nieuwe generatie, dat de Afro-Surinamers in die tijd, de tot slaaf gemaakte, bepaalde dingen wel aan de... Ze wisten toch wel waar ze over spraken.
1: Ja, precies. En de volgende generatie voor zaak hebben behoed. Zeker weten.
0: Dus daar denk ik weer aan het begrip. Om te weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. En als je weet van waar je komt, weet je naar waar je toe wil gaan.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Naar die grote stap die u maakte, 1975. Suriname wilde onafhankelijk worden. De ouderen toen waren erachter. Als je naar de beelden keek, dan zie je ook jongeren die toen demonstreerden. Free, Saranang, onafhankelijkheid. Maar we kregen een land. Laat me niet zeggen we kregen een land. We werden onafhankelijk met een land. Met een onderwijssysteem waar er scholen gebouwd waren. Als je kijkt naar Zorg en Hoop, Frimangroom. Heb je toch wel toen lagere school, het Lyceum en technische school gehad. Vindt u dat wij als natie, wij als land, voor 1975 of na 1975, betere kansen aan onze jongeren hebben geboden? Wanneer was het beter? Voor 1975 of na 1975? Vindt u dat wij als natie voldoende gedaan hebben om onze jongeren die awareness te brengen van we zijn nu onafhankelijk, Srananaf Unu, jullie zijn de toekomst van morgen, we stomen jullie klaar. Vindt u dat we daar genoeg aan hebben gedaan?
1: Nou, ik kan, het is een moeilijke vraag hoor, en ja. Je kan natuurlijk verschillende facetten
0: aan. Hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Hè?
1: Precies, maar eerlijk, heel eerlijk, we hebben een aantal steken laten vallen. Als ik in mijn onderwijs, ik geef nog steeds onderwijs, mijn achterban, dan bedoel ik mijn klas,
0: ja,
1: vertelt over ontwikkelingen waarin we voor waren en ik ze er niet op terug kan wijzen van kijk, dat is het. Dan heb ik het niet eens over Suralco en Biliton, want dat is een falikante mislukking.
0: Okay.
1: Maar hebben we die jeugd tot nu toe voldoende ingelicht van hoe ze moeten onderhandelen, waarnaar ze moeten kijken en eigenlijk niet die worst die ze wordt voorgehouden achterna moeten gaan, maar zelf in de discussie moeten komen met die generatie. Dus ik vind niet dat er een generatiekloof is hoor, maar we moeten in discussie gaan van zich luister. Ik geef toe dat we een aantal steken hebben laten vallen.
0: Op welk gebied?
1: Beter moeten doen.
0: Op welk?
1: Onderwijs bijvoorbeeld.
0: Mooi.
1: Hebben we echt goed geëvalueerd of die Mulo-school niet deugde? En plotseling krijgen we groepen. Waar is dat ter discussie gebracht? Dit is niet bediscussieerd.
2: Zijn groepen niet het systeem dat er in Nederland is?
1: Precies, dus men heeft een aantal dingen gekopieerd, overgenomen, waarvan we misschien op dat moment, toen het werd overgenomen, nog niet rijp waren. En die voorlichting. Kijk, je moet je mensen trainen. Wanneer Nederland op een gegeven moment zegt van zich, luister, de kinderen gaan zelfstandiger moeten werken. Dat was op een gegeven moment het systeem. Omdat ze een gebrek hadden aan leerkrachten. Hier hadden we ze te over.
0: Ja.
1: Moesten we dan daartoe overgaan? Nee. We moesten een ander systeem inbouwen om ervoor te zorgen dat we dichter bij onze leerlingen kwamen.
0: Ik gaf toen altijd aan bij dat gedeelte waarbij we juist te veel leerkrachten hadden, dat je bijvoorbeeld in bepaalde klassen 2-3 leerkrachten kon zetten, waarbij er meer aandacht voor de leerlingen waren die ietsje zwakker waren. Dus bepaalde situaties moet je moet jouw model toepassen.
1: Precies.
2: Of je kan zeggen dat je te veel leerkrachten hebt of onderwijzers hebt. Wanneer er
0: verschillende niet dus toen behoeften, hoor, niet nu.
2: Ja, klopt. Maar dus wanneer er verschillende behoeften zijn bij kinderen die je zou kunnen behartigen, bevredigen. Dus ik denk dat er ook wanneer je kop steeds alleen dingen gewoon blijft kopiëren en niet kijkt naar jouw originaire samenleving, naar jouw behoeftes, dat ga je inderdaad ervan uit. Maar als er meer dan 2 docenten in die klas zijn, dan hebben we te veel leerkrachten of onderwijzers. Onze samenleving is uniek. Onze jongeren hebben een heleboel behoeftes die ontdekt moeten worden, die aangepakt moeten worden.
0: Wat maakt ons uniek?
2: Precies. Aandacht behoeven. En je zou dat met inderdaad verschillende docenten kunnen behartigen. Tegenwoordig zijn er een heleboel scholen die bijvoorbeeld geen sociaal-maatschappelijke werkers hebben.
0: Ja.
1: Train ze in.
2: Precies.
1: Leid ze op. Vernieuw jouw pedagogische instituten op tijd. En dan is het niet alleen feitelijke kennis hoor, maar ook inzichten.
0: Ja.
1: Dus hoe moeten ze naar het land kijken? Hoe moeten ze van het land houden?
0: Klopt.
1: Leid je ze op?
0: Die nationalistisch gevoel.
1: Leid je ze op om voor een ticket te sparen? Ja? Maar ook de opleiders, daar moeten we ook heel veel aandacht aan besteden. Want er kunnen ook best opleiders voorkomen die dat verhaal vertellen. Je kunt liever weggaan. Die zijn er.
0: Ja, klopt.
1: Die zijn er.
0: Ik heb het meegemaakt.
1: Ja,
0: eentje zei zelf, het komt nooit meer goed met Suriname. Toen zat ik in de derde Milo. Dus 4 jaartjes terug. Er was een leerkracht die gewoon zei van, mensen, jullie mogen weg naar het buitenland. Het komt gewoon nooit meer goed met Suriname.
1: Nou, ik zou heel graag willen weten wat de achtergrond van die leerkrachten waren. Of ze op eigen titel spraken of dat ze geïnstrueerd waren om het te doen.
0: Het was als advies naar de
2: heel
0: klas
2: vaak,
0: toe.
2: Ja, heel vaak gaan mensen gewoon generaliseren. Toch? Kijk maar hoe onze overheid omgaat. Zoveel corruptie, noem maar op. En dit gaat zo blijven gaan. Er is niemand die het land kan draaien zoals het moet. Het land moeten we overgeven.
0: Het is ook een systeem.
2: Generalisatie dingen.
0: Het is ook een systeem om het systeem in stand te houden.
2: Die mensen,
1: ja, dus kijk. In discussie gaan. Te lange discussies ook niet nodig, vind ik, omdat men problematiseert. Ik praat liever over een vraagstuk. Want op een vraagstuk ga je antwoorden verzinnen met elkaar.
0: Ja.
1: Als van jou goed is of half goed, dan gaan we kijken wat we bij elkaar doen. En dan gaan we proberen het beste ervan te maken. Hoe kunnen we een gebrek aan scholen hebben? Hoe is dat mogelijk?
0: Ja, ja.
1: Is er geen planning?
0: En nog erbij, een land die rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, hè?
1: Ja, maar grond dit toch?
0: Precies. Maar los daarvan, u haalt iets aan van, u stelt de vraag van, onbezorgde vraag, hoe kunnen we als land nog steeds worstelen met ons onderwijs? Hoe kunnen we als land nog steeds een gebrek hebben aan voldoende leslokalen, aan voldoende scholen? Hoe hebben wij als land ervoor gezorgd dat ons onderwijs in vergelijking met voor 1975 juist achteruit is gegaan? En dan moet ik denken van,
1: wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd met die met de denkwijze, want er was de denkwijze, voor 75 had je juist die nationalistische denkwijze van we willen onafhankelijk worden, we willen ons land zelf besturen. Maar nu lijkt het alsof wij als land onafhankelijk wilden worden zonder een concrete plan of ontwikkelingsvisie. Want wij als land hebben wel alles. Iemand haalde aan van het gaat om leiderschap. Je als land kan alles hebben qua natuurlijke hulpbronnen. Maar als die leiderschap er niet is, dan ben je niet geholpen. Dus als we kijken naar de jongeren, vinden jullie dat jongeren in Suriname, en natuurlijk voor 1975, hun leiderschapgeest beter was dan nu? En vinden jullie dat de Surinaamse overheid, maar ook de maatschappij in general, voldoende aan doet om leiders te creëren.
2: Ik denk dat ze voorheen dat je een andere samenleving had en dat mensen hun perspectief, hun referentiekader anders gericht was. Misschien zagen mensen meer prioriteit in het klaarstomen van het toekomstig kader dan we dat tegenwoordig zien. En misschien waren mensen juist, hadden mensen supergoede bedoelingen, gezonde bedoelingen en was het misschien meer gericht op die, die kloof die er was met die kolonie die we hadden toen. Misschien probeerde men dat in te halen en was daarom het onderwijs prioriteit. Tegenwoordig is dat er niet zozeer. Ik denk dat we ook een andere samenleving hebben. Mensen hebben andere referentiekader, mensen hebben andere bedoelingen. Want je zou ervan uit moeten gaan dat je onderwijssysteem of dat onderwijs een van de belangrijkste prioriteiten zou moeten genieten binnen het beleid van je overheid, omdat je toekomstig kader moet klaarstomen om hetgeen je als overheid neerzet, om dat te bevorderen, weet je, te verduurzamen. Maar ik denk dat iedere keer ik heb ook persoonlijk meegemaakt in bepaalde jeugdvertegenwoordigingsorganen, als je vraagt naar het beleid van jongeren, is het iedere keer een ja, kom. Een heleboel beperkingen of schuttingen wat tegen je komt. Ik snap niet waarom ze zo omgaan of waarom er zo wordt omgegaan met jeugdbeleid. En jeugdbeleid is tegenwoordig meer dan alleen onderwijs, maar onderwijs als de basis van het geheel. Het is onderzoek waard misschien om te gaan kijken wat ervoor zorgt dat je zoveel beperkingen hebt, achterstallige zaken hebben. Er zijn tegenwoordig kinderen binnen ons onderwijs die hele lange periodes zonder onderwijs zijn gebleven. Nooit het onderwijs hebben kunnen bezoeken het afgelopen schooljaar. Mm-hmm. En het is geen onderwerp van de dag in de Nationale Assemblée bijvoorbeeld. Het wordt niet behandeld als ze zijn een urgent vraagstuk. En dat is jammer, dat zegt voldoende over de mensen die je daar hebt zitten. Ja. Ik bedoel, zoals ik zei, mensen hebben andere behoeftes, andere bedoelingen. Je hebt mensen of overheden die ervoor kiezen om beleid uit te voeren, die ervoor kan zorgen dat ze herkozen worden. En je hebt mensen die daar zitten die ervoor zorgen dat inderdaad het volk gediend moet worden. En dus belangen van mensen worden behartigd op de correcte wijze. Maar het is een onderzoek waard, denk ik. Ik kan het niet.
1: Onderzoek kan je natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt observeren. En die observatie kan je al heel veel vertellen. Maar een onderzoeksinstituut bij uitstek is de universiteit. De relatie tussen universiteit en samenleving. Waar ligt dat? Zit die weten op de schappen? Want het heet wetenschap wat men bedrijft. Of is men daadwerkelijk met die samenleving bezig? Het vraagstuk, dus geen probleem. Dus sociaal-economische zaken moet je niet problematiseren. Dan wel vraagstukken, vragen stellen. En kijken van welke antwoorden vind je op die vragen.
0: Ja.
1: Gaat men al zodanig te werk? Het instituut van jeugdontwikkeling, geloof ik.
2: Nationaal Instituut.
1: Ja, precies. Hoe heeft dat gefunctioneerd de afgelopen tijd? Wat hebben we zien gebeuren met die jongeren?
0: Ja.
1: En als die jongeren er eenmaal zitten op de geweldige posten die mensen daar aanbiedt, denken ze aan de rest van die jeugd.
2: Dat is allemaal een springplank.
1: Ja, maar dat is een attitude. Een jeugdvertegenwoordiger, daar moet je een bepaalde attitude voor hebben. Welke jongere wil zich geven aan maatschappelijk werk om hopman te worden of akela bij de padvinderij? Je vindt ze niet.
0: Een jeugdvertegenwoordigers nu, jeugdvertegenwoordiger slavernijperiode, waren die er?
1: Ik snap die vraag niet zo goed.
0: Dus als daar heb ik het specifiek over.
2: Hoe zag dat eruit?
0: Had je bijvoorbeeld, kijk, als je een groep jongeren zet, een groep met jongeren bij elkaar hebt, heb je tenminste één persoon die de leader of de groep is.
1: Mm-hmm.
0: Eén persoon die opkomt voor de misstanden van de groep.
1: Jawel, die had je zeker wel.
0: Ja.
1: Maar dan moet je het ook op twee manieren uitleggen. Want kijk, die Baja, Op de plantage, was een vertegenwoordiger. Hij was vertegenwoordiger van en de plantage-eigenaar, maar tegelijkertijd verdedigde hij het belang van die slaafgemaakte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zijn er verhalen van basjes die verschrikkelijk waren. Ja, die altijd kozen voor de witte man. Die heb je gehad. Misbruik maakten.
0: Ja.
1: Maar je had aan de andere kant ook anderen. Die, en dan gaat u zeggen van, hoe weet je dat? Ja, ik weet dat wel, want het komt voor in de liederen van...
0: Ja, klopt, ik ken de liederen.
1: Toch? Ook,
0: ja.
1: En de orders waarbij die basja, die men als een verschrikking zag, opkwam voor zijn achterban, ik noem het even zo. En er op toezag dat...
2: Dat hun gezondheid
1: niet in gevaar kwam. Dat ze op tijd werden verwittigd. Of tenminste voor overstroming van de plantage of wat dan ook werden ingericht. Dus dat was het zeker. Dus leiderschap buiten kijf. Dan heb je de groepen die wegliepen. Maar daar was er ook altijd het probleem van wie is leider. Iedereen wil

0: bekend dat hij de mensen gestimuleerd heeft om citrus te gaan planten op Criolla bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Grote plantages met de enorme citrusproducten. De Ponts, van Pont Buiten was een citrusplantage. Ja. Dus er zijn mensen geweest die zeker het voortouw hebben genomen om aan te geven van if uno rojo, uno doro. Maar zijn die er nog?
1: Vergee, ik zie dat jij wil inkomen.
2: Nee, dus ik kwam een voorbeeld naar binnen. Op de plantages toen de planters of de plantage-eigenaren zich iedere keer vergrepen aan dus die slavinnen, is er waarschijnlijk ook iemand geweest die even zegt, dit kan zo niet verder gaan. En heb je dan die kotto gekregen, toch? Dat ze zich zijn gaan bedekken. En dan heb je ook dat lied dat, die zich daarover uit.
0: Mm-hmm.
2: Om hun lichaam dicht te maken, om die afleiding te verminderen. Of weg te werken, zodat je niet iedere keer had dat ze werden vergrepen door die plantage-eigenaren. En dan ze zich zijn gaan
0: bedekken. Kijk, dat is dus een interpretatie. Maar je kunt verschillende invalshoeken hebben om zaken aan te geven. Dat van die koto, dat is helemaal goed. Maar natuurlijk waren er families, vaders en moeders, die zich zorgen maakten over hun jonge dochters. Die inderdaad in de handen kwamen van die gele
1: plantage-eigenaren.
0: Ja, de Srika Dentin.
1: Ja. Het is spiritualiteit.
0: Srika, kunt u dat begrijpen?
2: Ja.
0: Dat wil zeggen, ze werden voorbereid. Spiritueel werden ze voorbereid om tegen dat gevaar.
1: Ja, dat heb ik ook
0: beschermd
1: gehoord,
0: te worden.
1: Ja.
0: En dat konden de ouderen.
1: Ja.
0: Dus de ouderen hebben zich ook zorgen gemaakt over de toekomst van hun kinderen, van hun dochters, van jongens. Oh, niet
1: Mooi.
0: Alleen meisjes hoor, maar ook jongens. Dus dat wat je zegt, helemaal waar. Daar sta ik achter, zijn interpretatie. Maar ook dat andere, dat ouders, vaders zich ook zorgen maakten over de veiligheid van hun dochters.
1: Die koto is aangehaald geworden. Dat is tegenwoordig niet weg te denken als traditie-icoon van de Afro-Surinamer, om het zo te zeggen. De icoon van de icoon. Mooi klederdracht. Je hebt het volgens mij nu ook in Japan. De koto, schrik er niet van. Dat is meer een sociaal-culturele orde.
2: Erfgoed
1: tegenwoordig is het verheven tot erfgoed. En dan krijg je dat gedeelte van de economische orde, hè. Je merkt toch wel op dat vele Afro-Surinamers, maar in het bijzonder jongeren, vroegtijdig willen starten met jong ondernemerschap, de economische orde. Vergee, als jong persoon, hoe ervaar jij dat als nazaat van de tot slaafgemaakte?
2: Ik denk dat daar externe invloeden, westerse invloeden, misschien een grote rol hebben gespeeld. Maar ook gewoon dat ouders hun kinderen hebben klaargestoomd om liever voor zichzelf te werken dan voor een baas. Er is heel veel entrepreneurship, of de focus wordt heel veel daarop gelegd. Er is volgens mij vandaag ook zo'n beurs met JAS. Dat ze liever voor zichzelf werken dan voor een baas werken. En ik denk dat waarschijnlijk ook het onderwijssysteem met al zijn gebreken daar een rol in kan hebben gespeeld. Maar nog steeds dat het een gezond fenomeen is, zou ik zeggen. Het is gezond om dat te zien. Maar we moeten er gezond mee blijven omgaan. Want tegelijkertijd zien we ook dat jongeren liever vroegtijdig stoppen met school. En dan een ondernemer.
1: Dus net als wat we aanhaalden, toch? Van
2: precies,
1: dat jongeren dus
2: al
1: fast money willen, maar die basis moeten
2: precies,
1: ze toch wel.
2: Op een gegeven moment kan niet iedere entrepreneur zijn.
1: Klopt.
2: Weet je moet afzet hebben. De meeste dingen zijn al uitgevonden. Je moet soms gaan kijken hoe je creatief bent. En we moeten jongeren gaan leren om hun creativiteitsvermogen op de proef te stellen, niet alleen maar. Het is goed om je te laten, om invloeden te krijgen, om je te laten inspireren, maar nog steeds je eigen creativiteit op de proef stellen, het originele behouden, dat is allemaal fijn. Maar ik denk dat het gezond is om het te zien, maar het moet wel gezond blijven.
1: Okay. Mevrouw Mildred Caprino, u heeft een boek meegebracht, u heeft materiaal hier zo.

0: Wat heeft u voor ons? Is nou, het een verrassing?
1: Jawel, ik heb dus het boek van Benoit meegenomen om die ontwikkeling aan te geven dat in het instituut van die slavernij alles voorgedacht was. Ik zei het geboorte, tot wanneer je klaar werd gestoomd om werkelijk in het veld te werken.
0: Hoe heet dat boek nogmaals?
1: Het heet Reis naar Suriname.
0: Oei.
1: En Benoit, Frans Benoit, was een tekenaar. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk een beetje verliefd op zijn tekeningen. Omdat hij vrij realistisch, zelfs heel realistisch, getekend heeft van wat hij heeft gezien. Ja. 19e eeuw. Ik ben op zoek gegaan naar Benoit.
0: Hij was Benoit, een Franse man?
1: Nee, hij was een Belg.
0: Oh, een Belg.
1: Belgen houden van tekenen.
0: Ja, klopt. Kunst.
1: Ik heb hem gezocht, net niet gevonden, maar ik heb in een presentatie wel een ode aan hem gebracht.
0: Mooi.
1: En gevraagd van, zeg, luister, wat heeft je zo geïnteresseerd om die tekeningen, vooral over zwarte vrouwen en zo, die waren in die tijd, te maken. En heel realistisch. En ik kom in België erachter dat zijn vader een juwelierszaak had. Dus mijn conclusie is dat hij wel bij Soeko Goto, allemaal Kazenang. En hij had gedacht van.
0: Dus ik zou u net vragen wat de connectie is tussen Benoit, de Belgische man, en Suriname. Ik zou u dat net vragen.
1: Oké, okay, er zijn meerdere connecties hoor. Want in een ode die ik aan Benoit heb geschreven, heb ik gezegd van. Wist je niet dat er al eerder dan jij, dus al in de 17e eeuw, waren er Belgen in dit land?
0: Ja.
1: Ja, maar die zijn doodgegaan, weet je dat? Dat heb ik gevraagd in het gedicht. En nu kom jij. Wat ben je eigenlijk komen doen? Heb je die mensen voor je laten poseren? Dat is dus in mijn gedachtegang die ik heb. Nou, en in een presentatie in Antwerpen was men dus zo gediend
0: van.
1: Ja, precies. Dat ik dit boek cadeau heb gekregen. Okay. Dus ja.
0: Bestaat dat boek alleen uit kunstwerken?
1: Het zijn allemaal tekeningen. Ja.
0: En als u ons één kunstwerk uit dat boek zou moeten wezen, dat denken we aan de Surinaamse jongeren, ons Surinaams maatschappij, welke zou die zijn?
1: Nou, je komt die tegen. Je komt ze tegen als paraplu-drager.
0: Mm-hmm.
1: Dus wanneer dus het geweldige gezelschap naar de kerk ging, dan was er een jongeling erbij die de paraplu droeg. En er was één die de Bijbel droeg. Ja, maar hij heeft ook getekend van een knaap, een helper, die achter een rechter aanloopt. Die was waarschijnlijk een huisjongen of zo. Dus alle facetten heeft hij meegenomen. Hij heeft ook jonge vrouwen meegenomen die in de verkoop, in de business waren. Want business, het was eigenlijk ondernemerschap, maar niet voor jezelf.
0: Ja,
1: je moest ondernemen door ervoor te zorgen dat je, als je werd uitbesteed, geld binnenbracht. En dan moest jij voor de klanten weet je, het een en ander doen. Dus Benoit heeft die samenleving middels tekeningen, als je mij vraagt, heel goed bekeken. Ja. Verder heb ik nog setkaarten, dat ga ik achterlaten, een paar voor u. Waarbij die relatie tussen Paramaribo en slavernij wordt gemaakt. Dus in Paramaribo is eigenlijk elke vierkante centimeter een verhaal waard.
0: Ja.
1: En daar heeft een commissie waarin ik zat, samen met meneer Renfrum, een aantal zaken van opgetekend door middel van een zetkaart.
0: Okay.
1: En die waren voor de school. En dan ga ik daarmee eindigen om u te zeggen. De eerste zetkaart, dit is de tweede zetkaart die we hebben gemaakt, hebben we speciaal voor de Mulo-scholen gemaakt. Ja? En we hebben toen kinderen van de Poolschool gevraagd om deze foto te laten zien.
0: Ja.
1: Toen we een jaar daarna deze setkaart introduceerden, meneer, kwamen we erachter dat twee van die kinderen verloren waren. Ze wisten niet waar die kinderen waren.
0: Ja.
2: En vermist?
1: Ja, nou, ik bedoel, men wist niet meer waar ze waren. Ze zaten dus niet meer in het onderwijssysteem. En ik heb toen mijn bezorgdheid uitgesproken van zeg, luister, jullie moeten toch wel eens weten waar jouw medestudent of medescholier is. Hè? Dat heb ik nooit geweten. Blijkt dat het systeem ook werkt van weg is weg.
2: Klopt. Oké. Okay. Ja. Wanneer we naar de andere school gaan. Ja,
0: terug even op onze tijdlijn. We hebben gekeken naar het slavernijperiode. Een ontstaan, het begrip jongeren, de industriële revolutie waarbij de socialisten opkwamen van nee, er moet een onderscheid tussen jongeren zijn. We hebben gekeken naar het onderwijssysteem toen, we hebben gekeken voor ons onafhankelijkheid, na ons onafhankelijkheid. We hebben ook een beetje gesproken over het aspect van een...
1: De taal
0: is ook ter sprake gekomen, maar ook een kledingsdracht die tegenwoordig verheven is tot erfgoed. Daarbij willen we ook aanvullen een Afro-Surinaamse organisatie, NACS, die is nu ook deel van de UNESCO Wereldlijst Erfgoed, dat is een weetje. Maar ik wil een beetje weggaan van Suriname, we komen dadelijk terug op het gebied van de reparatiegelden en de ontwikkeling van de Afro-jongeren voor de toekomst. Maar we gaan even weg vanuit Suriname. We gaan even naar het Caribisch gebied kijken. Als je kijkt naar het Caribisch gebied, dan zou je zeggen van Suriname ligt in het Caribisch gebied, maar het leek alsof we buiten het Caribisch gebied leven. Als je alleen kijkt naar onze... Bijvoorbeeld naar het Caribisch, naar onze broeders en zusters in het Caribisch gebied. Hun economie is meer gebaseerd op toerisme. Onze economie is meer gebaseerd op grondstoffen. Dat is al een teken dat we een beetje buiten het Caribisch gebied zijn. Maar ook onze cultuur is een beetje anders. Natuurlijk heb je dat van de Caseco muziek en al. De jongeren van Suriname. Hoe zou u dat tegenover elkaar plaatsen? Jongeren van het Caribisch gebied, dus van de andere CARICOM, dus Caribische landen, en de jongeren van Suriname. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Er was vroeger veel meer uitwisseling, vooral op sportgebied.
0: Ja.
1: Maar dat is de laatste tijd, ja, af en toe dat je hoort dat er een delegatie gaat volleyballen zelfs met
0: basketballen. Ja, klopt.
1: Maar vroeger was dat veel intensiever. En dat was op sportgebied. Maar ik weet ook dat op het gebied van onderwijs, scholen, vooral met Guyana en Frans Guyana, dus Suriname in het midden, er best wel intensieve uitwisselingen zijn geweest. Verder dan het Caribisch gebied gaat een beetje moeilijker vanwege de verbindingen. Bijvoorbeeld de reiskosten zijn niet gemakkelijk. Ja, en uiteraard, de taal speelt een rol.
2: Een hele belangrijke rol.
1: Ja, een rol. Wij spreken Nederlands. We zijn de Dutchies, zeggen ze.
2: Dutch Caribbean.
1: Ja, precies. Terwijl...
0: Engels.
2: Engels.
1: Precies. En zelfs met de uitwisseling van... voor wat betreft conferenties. Niet altijd zijn we op de hoogte.
0: Klopt.
1: Dat er conferenties gaande zijn. Dus je moet toevallig lid zijn van de ACH of een van de andere.
2: Ja, of precies. In de mailing zijn meegenomen.
1: Meegenomen dat je dat hoort. Dan maar wij zoeken ook die connecties niet.
0: Je hebt wel organisaties, jongerenafdelingen binnen de CARICOM. En, de CARICOM Ambassadors van Suriname. Ja, zo heb je ook de SDGs Ambassadors. De CARICOM Ambassadors, hun ervaren, ik had met eentje gesproken, toenmalig hoor, niet de huidige, dat ja, je hebt wel gelijk van, we zijn in het Caribisch gebied, maar het leek alsof we buiten het Caribisch gebied leven.
2: Ik denk dat voor hun dat een kans is. Ik geloof ook dat hun beleid erop is gericht om jongeren dichter bij CARICOM te brengen. Dus ik denk dat zij daarin een belangrijke rol kunnen spelen of zouden moeten spelen. Er zijn zoveel onderwijsmogelijkheden, studiemogelijkheden, studieloopbanen, maar ook carrière mogelijkheden die er zijn. Zij zouden dat dichter bij en persoonlijker moeten maken of kunnen vertalen naar jongeren en ze daarbij kunnen adviseren. En ik zeg niet per se hun, maar die mogelijkheid op dat platform scheppen, dat jongeren geïnformeerd zijn en dan aan de hand daarvan geïnformeerde keuzes kunnen maken met betrekking tot school, studie, noem maar op.
0: Ja, en dat denk ik ook aan Jan Erik Matsils, een ontdekken van de schoenenmachine Soul.
1: Ja, ja, metselaar.
0: Metselaar,
1: ja.
0: Dus ik denk dat de andere Caribische landen toch wel met een bepaalde trots naar Suriname kijkt. En hij was ook een jonge Afro-Suriname.
1: Precies, en kwam uit het Kotika-gebied, dus een Oost-Suriname. Maar dan geef ik een andere kant van de medaille, heel kort. Ik denk dat het 15 mei is, hoor, hou me ten goede, maar dan wordt er de dag van de verpleging gevierd. Of laat me zeggen, de dag van de verpleging in heel veel ziekenhuizen, dan gaat men gekleed als Florence Nightingale. Ja. Want zij is dan het voorbeeld. Maar in het Caribisch gebied hebben we gehad Mary Seacole, die dichterbij ons kennen van het mensbeeld, van het was een Afro-Surinaamse vrouw, die als verpleegkundige, nota bene, niet alleen bij het Panama-kanaal, dus ze had ervaring met betrekking tot gele koorts en al die tropische ziekten, in de Krimoorlog in Europa dienst heeft gedaan. Maar wie wordt er genoemd? Florence Nightingale.
0: Ja.
1: En over deze Caribische persoon?
0: Wordt er niet gepraat.
1: Wordt er niet gepraat.
0: Oké. Vergie, ik was in 2024 bij het dialoog. Tot slot, we gaan afronden. Het is dadelijk 12 uur. Dialoog. Ik had ook een oorkonde gehad. En daar koppel ik direct de herstelbetaling. Tot slot. Wat is met het dialoog gebeurd? De dialoog gebeurde die er was. En hoe kijk jij naar de herstelbetaling en ons slotwoord? Ja. 1 minuut.
2: Het was dus een jongerendialoog, slavernijverleden, jongeren en slavernijverleden. En het was meer erop gericht om te gaan kijken welke rol jongeren moeten gaan spelen in het slavernijverleden. Jongeren hebben gedeeld welke ervaringen zij hebben met betrekking tot het slavernijverleden. Hebben aan ons verteld welke overblijfselen ze allemaal ervaren en hoe ze graag ervoor kunnen zorgen, graag zien dat er mee wordt omgegaan. En we gaan daarmee door, nu in een andere hoedanigheid, het Nationaal Instituut Historisch Bewustzijn, Dialoog en Slavernij en Toekomstkracht. Daar willen we ervoor zorgen dat, het is een jonge organisatie, stichting opgericht, we willen ervoor zorgen dat het verhaal wordt vertaald vanuit ons eigen perspectief, dat jongeren gaan ontdekken wie allemaal de verzetstrijders zijn geweest. We willen ervoor zorgen dat het slavernijverleden niet alleen wordt gezien als een sobere verleden, maar dat we daaruit kracht kunnen putten, dat jongeren identiteit kunnen vormen of daaraan invulling gegeven kan worden. Maar we willen ook ervoor zorgen dat jongeren specifiek een hele belangrijke rol spelen in het stukje herstel en reparatie. Hoe moet dat eruit gaan zien? Dat niet alleen geld daarbij belangrijk is, maar dat het een middel is. En dat jongeren vooral als toekomstig kader en zij die gaan later gaan bepalen wat gaan we behouden, hoe gaan we ermee omgaan, wat gaan we ermee doen, nu al serieus betrokken moeten worden in het geheel. Met betrekking tot herstel en reparatie vind ik dat het belangrijk is dat de middelen terechtkomen waar ze moeten. En dan denk ik aan de rode inheemse, de Afro-Surinamers. Ieder kan daarbij een belangrijke rol spelen. Maar het is belangrijk dat er vooraf eerst goed nagedacht wordt wat belangrijk is. En aan de hand daarvan invulling gegeven wordt. En dat jongeren een belangrijke rol in het spelen.
0: Dankjewel. Mevrouw Mildred Caprino, tot slot heeft u misschien iets toe te voegen.
1: Ik ben het helemaal eens met wat u hebt gezegd. Ik was bij het jongerendialoog.
0: Oh ja, u was er ook bij.
1: Ik was erbij. Ik heb er van de organisatie
0: ook een oorkonde gehad.
1: Precies, ja. maar ook zoals de jongeren het hebben georganiseerd, daar was ik heel tevreden over.
0: Klopt.
1: Dat leunde zeker tegen een 9,5 aan. Waar.
0: Nee, het was een goede dialoog.
1: Het was een goede, maar wat ik eruit heb gehaald, dat de jongeren erg verdrietig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn verdrietig over een aantal dingen waar we aandacht aan moeten besteden. Okay. En ik heb in een kort gesprek met u erover gehad. En hij gaf aan, er zijn verschillende richtingen. Dat juich ik toe. Dialoog moeten ze blijven behouden. En ik denk dat ik kan eindigen met, ze rennen wel hard, maar het zijn toch de ouderen die het voorbeeld geven.
0: Prima. Eens in één zin. Een boodschap in één zin. Hoe zou jij dat omschrijven? Dat sluiten we met één zin.
2: Ik denk geen toekomst voor ons zonder ons.
0: Oké, geen toekomst voor ons zonder ons. Mevrouw Mildred Caprino.
1: Over reparatie maak ik me zorgen. Je moet niet repareren, je moet vernieuwen, joh.
0: Oké,
1: Je moet vernieuwen. Luister, wanneer die zuiger van die bromfiets veel rook geven, dan kan je twee dingen doen. Je gaat oversize ringen zetten, dat al smokken moren. Mm. Je kan liever een nieuwe.
0: We houden het daarbij. Wat was het weer? Niet repareren, maar vernieuwen. En de jouwe.
2: Geen toekomst voor ons zonder ons.
0: Mijn naam is Richanel McDonald en ik groet u vanuit de Maikoestraat. Ik zou goedemiddag willen zeggen, maar het is nog steeds goedemorgen. Nog 1 minuut en dan is het 12 uur. Tot de volgende nieuwe aflevering. Dit was het programma Gen Today, de stem van deze generatie. Ik groet u vanuit de Maikoestraat. Tot de volgende keer.

0: 91.7 FM.
1: DJ Timmy.
2: By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 26 september, snert met zoutvlees en kip, gevulde sopropos rund en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

tent. Een Imperial Venue met Big Time, Jonkosje, Corona Band, Kenny B. En natuurlijk de jarige Nax Kaseko, Kawina Loco. Compleet. Dit is na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de nieuwe draver, Gabian Treffer, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of Boston voor meer informatie met 0681.

0: bata.
1: O dodi arkimang nanga lukumang fu Lem FM. Minami si share en udoro bakana pistori sa wi ekari kulturu leri. E mi saptak tide u kompchi somoro lati, ma ne me ket want udoro baka. En tide na wa moi day, tide na wa sweet baka dina en mi britif de baka. En de mi aptus ma ina, tidem aptus ma ina studio. Na firstly sam aptus ma en na tus ma fu a sama ka gemeenschap, omdat ons sabi tak eigenlijk tidem na sama ka daka eh?
2: Yes.
1: Okay. We da mo mek den gast of mi en ons sabi tak mi sap tak seranan tongo, maar het is nog niet zo vloeiend, dus bear with me. We gaan seranan tongo praten, we gaan een beetje Nederlands praten, af en toe jullie wat Engels woord toe. Dus bij deze, meer baron was wit konijni en ik ga dan mijn gasten zich laten voorstellen. Soma mi ab ina studio, want misschien wel mooi missie sa is doen drapen en van a missie die ze neemt.
3: Ja, mi ook de baron Odi, meaning na Susan, Bodi, mitro Amimba.
1: Oké, okay. Mevrouw Missie Susan Amimba. So mi magkari?
3: Ja.
1: Oké. Okay. En suma na yung man di sam abjaso?
2: Ja, mis refer ba na auditu. A yung masay abjana Norris Banafo.
1: Oké. En say na mi briti fo update to sma jaso. Wana wa yung wang en wana wa ma wa yung yawa yung misi tu. Toch mi magtak dati. Oké. En a misi disi, mi fena misi disi tap Facebook, ma a misi disi apuan prespari san ang asade bisag. En na wang boom belangrijk san asade bisag. Mi aksi brada Norris fu koina studio na nga mi fa ma yep mi broko broko a pistori fu a history fu desa makasma en ensref oferteru nu chiso moro lati sa aleri ina sa maka gemeenschap sa amik mi en a sa kis fu den bigi wan fin so ook tu misi Susan odu dati dus first was start dan moet broko broko hem chiso gideng sang kulturu leri edu. Kulturu leri na wan programma sa meki fu ons ranamang man begreep ons reef moro betri. Yeah. Bika te om no man verstaan alibisa de trawang ele want wap differenti kulturu is ranang. Te om no man verstaan en da we meku igi verhaal inu ede en da we judge de trawang. Maar mi konta papisi fu me kwa okasi gi ala den kulturu fu makos don krudera nga unu fu de ma verteru an pisi fu de historia toch en so ook tu de samaka etaini sranang da yeah. De na umbra da nga usisa yeah. Dus ti de wo abatori wo gi atori abara a gemeenschap fu de samaka unu slogan na fu masabi yu srefi yu muleri abra yurutu. Yeah. Dus bij deze me baru wa shwit konaini. We gaan gelijk lekker verder. Dan moet start nga brada Norris. Norris.
2: Norris.
1: Correctie.
2: Ja. Yeah.
1: Te ego abra asa maka gemeenschap. Pe e bigi, bigin, a historia e bigin gide sa maka. Volgens you.
2: Oké, volgens mij pe a historie voor het begin. A historie de blakama in het over het algemeen. Mhm. Osap tak ook maar van uit Afrika.
1: Mhm.
2: Maar samaka forum de srefi dan aja in Serana.
1: Ja.
2: Die de charis bigis ma fu ook maar van Afrika ko ja in Serana. En jare forum de srefi de make de digital, de make de egi defend de egi fasi fadeka lowe gona busi.
1: Mhm.
2: En dape anga yepi fu de ingi bradanga de ingi safu. Of forum uw gemeenschap. Dus en wa sans me fait fa, belangrijk toen na afetak defectief free desrefi.
1: Mhm.
2: Dus aan de setak de tangon na baka. Mm-hmm. Maar is dat no a fasfades maar is el ban aan de wa sansa umani. En uno gwen de sope umopo. Dus ala fasi de meng de moiti tak de ko free.
1: Mm-hmm.
2: En dat na wa sansa me waarder echt toe.
1: Yeah. Nee, mi lo ben, mi lo pso. En nou aan sansa, Mi altai beluku fudeng yeah. sama ka anga ding unjuka sama.
2: Mhm.
1: Na sabi mi mantah unjuka sama.
2: Yeah, that is okay.
1: Yes, word happy ook fi man pa so and so this. Mm-hmm. Er zijn zoveel woorden yeah. en ik wil altijd met respect bezig zijn.
2: Klap.
1: Dus vandaar. Maar zij besap abrade omstandigheden in san de sama ka gemeenschap kon ontstaan eigenlijk.
2: De omstandigheden.
1: Mhm. Maar natuurlijk, de kaart de lowe man pas, maar de lowe voor de sra voor presie,
2: mm-hmm.
1: go na tra presie voor kies de free. Yeah. Toch, maar in soort omstandigheden, de be ap nyang of niet, vader do doro, peden doro, vader do mek alasan onsta. Want ik tak tu, de kies jepi voor de ingi brada voor
2: yeah.
1: Dus ik kan die wamp chinso, abra a pistori dat ifi abe in ifi kise me.
2: Oké.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Onder de omstandigheden zal ik je maar voelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus na moet ik me uitkatten dus de ik strafu.
1: Mm-hmm.
2: Le van takie dus afasfa de beli banga de ano bede wa ma bon fasi mesandeling wo ko sondro pa yo ko fanaf fruku mus de mante
1: yeah.
2: te go mit neti.
1: Yeah.
2: En so wa tak de ko lowe. We beta ken dus de kis begeleiding voor de ingebradanga de ingesa maso stref de bribi sare chak mobile Afrika de spiritu tu
1: yeah.
2: Dus na so afasi dus afas da stref ye pire fu ka so de afasi fare wakatu.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Na tawa moi pisi ma moralati wa kona spiritu ya hediato moralati. Sang trouwens dis motak in in Nederlands jere.
2: Yeah.
1: Wat betekent de vrijheid voor de mensen die naar het binnenland zijn vertrokken?
2: Voor mij, hoe ik het zie, wat de vrijheid voor hen betekent,
1: mm-hmm.
2: is, ik zou zeggen, sinds ze het vredesverdrag hebben getekend,
1: mm-hmm.
2: dat is hoe ik het zie. Yeah. Want daarvoor waren ze al vrij, dus ze hadden zich vrijgevochten.
1: Mm-hmm.
2: Ze hebben hun eigen gemeenschap gesticht in het binnenland.
1: Mm-hmm.
2: Maar ze waren nog niet helemaal vrij, omdat ze nog steeds over hun schouders moesten kijken.
1: Helemaal.
2: Nog steeds. Ik had ook de bij onti.
1: Uh-huh.
2: Maar Bakadi vredesverdrag tekenen in 1762, 19 uh-huh. september. Ja, dan de erkenning officieel dat, oké, een groep is,
1: uh-huh.
2: nou een groep sa vrij.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, dat na sa vrijheid betekent gimme.
1: Oké, okay, mooi. En we lopen van tak gimme.
2: Yeah.
1: Want dan is de massa de jazz, het tak volgens ding mm. en sa de kies me.
2: Precies.
1: Dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Ten we luku gooi naar binnenland. Anga abascherming sa binnenland gi den sama voor unu.
2: Ja.
1: Welke rol speelde het binnenland volgens jou? Want het binnenland is van ons is super groot.
2: Klopt.
1: Is super groot, maar net als wat je zei, door ook hun het spirituele dat ze hebben meegenomen vanuit Afrika,
2: yeah.
1: Hebben ze dus hun begeleiding gekregen in het binnenland en yeah. de hulp van onze Indiaanse broeders.
2: Yeah.
1: Wat voor rol speelde het binnenland volgens jou in het beschermen en het ontwikkelen
2: mm-hmm.
1: van de Samaka cultuur?
2: Net als de inheemse zijn de binnenlandse bewoners mensen die van de natuur leven.
1: Mm-hmm.
2: De natuur beschermt ons en wij doen ons best ook om de natuur te beschermen. Er zijn ook mensen tussen ons, een kleine groepje die het wel anders ziet, die alleen maar willen profiteren van het bos. Weet je, aan kaalkap doen, goudwinning, noem maar op, dingen die het bos vernietigen. Maar de meeste van ons bekijken het anders.
1: Mm-hmm.
2: En wij vinden het dan nodig om dan de om het binnenland te beschermen, het bos te beschermen. Precies zoals we net de kennis hebben gehad van de inheemse, om het zo te zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nee, prachtig voorwoord. Welke waarden stonden centraal binnen de eerste Samaka gemeenschap? Weet je dat toevallig?
2: Welke waarden?
1: Dus als we het over normen en waarden hebben, welke waarden waren superbelangrijk? Ze stonden centraal. Bij de eerste Samaka gemeenschappen?
2: Wat ik denk,
1: mm-hmm.
2: Een van ze zou zijn, wat ik denk is het blijven voortbestaan van de Samaka gemeenschap.
1: Mm-hmm.
2: Dus de kennis die de voorouders hebben, dat overdragen aan de jongere generatie.
1: Yeah.
2: En Ja, dus zodat hun verhaal
1: voortleeft.
2: Voortleeft.
1: Ja.
2: Ja. Dus dat is iets wat we van jongs af altijd meekrijgen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Weet jij ook welke belangrijke bijdrage de Samaka gemeenschap heeft geleverd aan de geschiedenis en ontwikkeling van Suriname?
2: Welke belangrijke bijdrage?
1: Mm-hmm.
2: Wat ik zou zeggen is dan... We zijn een gemeenschap die echt strijdvaardig is.
1: Yeah.
2: We komen op voor onze rechten.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik ben ook iemand die... ik ben de communicatiemedewerker van de Vereniging van Samaka Gemeenschappen. Dat is de VSG. We vechten voor erkenning van onze collectieve grondrechten.
1: Oké.
2: En doordat de staat Suriname onze collectieve rechten niet wil erkennen,
1: mm-hmm,
2: en onze wetten vertrapt, is er dus dan een Samaka-vonnis.
1: Mm-hmm.
2: En dat is dan een van de historische momenten van de Samaka om gewoon de buitenwereld te bewijzen dat we wel opkomen, dat we wel strijdvaardig zijn, dat we opkomen voor onze rechten.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus dat zie ik voor mij als een belangrijke deel van de Samaka in de geschiedenis van Suriname.
1: Oké. Zoals jullie bezig zijn, zijn onze Indiaanse broeders ook bezig daarmee.
2: Ja.
1: Ik ga er later dieper op in, mm-hmm, omdat ik ook wat meer informatie daarover wil hebben. En ik wil ook wat van jou weten, want ja, heel veel mensen weten dit niet.
2: Nee.
1: En daarom ben ik blij dat je hier bent, zodat we dit gesprek kunnen voeren. Want het is wel een ernstig iets,
2: yeah,
1: waarmee we bezig zijn. Want
2: klopt,
1: als we zeggen dat we allemaal in vrede met elkaar willen leven, we willen één Suriname zijn, dan ja, moet het wel eerlijk zijn.
2: Precies.
1: De rechten van onze Samaka-broeders en onze inheemse broeders moeten ook wel
2: erkend worden.
1: Het moet erkend worden.
2: Precies.
1: Dus goed dat je dat hebt gezegd.
2: Yeah.
1: Wat weten jongeren vandaag nog over de geschiedenis van hun voorouders, wanneer het komt op de Samaka gemeenschap?
2: Er is wel, ja, ik zou niet zeggen ze weten niets.
1: Mm-hmm.
2: Ze krijgen wel sowieso iets mee,
1: mm-hmm,
2: maar ik denk de meeste focussen zich niet meer echt op wat voor waarde onze cultuur allemaal heeft.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt mensen als ik, zoals
1: Suzanne,
2: ja, die wel, dus dat we ons wel gaan investeren of onze focus zetten in onze cultuur, zodat we meer weten.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is gewoon slechts een klein groepje.
1: Yeah.
2: En ik denk er moet gewoon een verandering weer komen waar beide ouders echt gaan zitten met de kinderen, dus vanaf kleins af. Al wil zo'n kind het niet, maar ik weet niet, het moet gewoon geprogrammeerd worden. Het moet overgedragen worden.
1: Nee, ik begrijp het helemaal.
2: Wachten op de kinderen om naar hun toe te komen. Want dat is ook iets, het komt gewoon van beide kanten uit. De kinderen zijn niet geïnteresseerd om te gaan naar de ouders, om kennis van hun te ontvangen. En de ouders zijn niet meer zo actief in het, weet je, overdragen.
1: Ja. Oké. Ja. Nee, ik ben het helemaal eens. En we gaan bij dat stukje van jongeren en cultuur komen we er nog
2: mooi
1: op terug. Mevrouw, yes, Suzanne is even rustig, maar zij komt zo aan de beurt.
2: Ja.
1: Want voor haar heb ik een speciale... Ik heb echt een hele vragenlijst voor haar. Want ze heeft Muye Wasudenu Museum. En ik vind het prachtig dat een vrouw een museum heeft opgericht in Suriname.
3: Ja.
1: En het liefst een Samaka Museum.
3: Mm-hmm.
1: Weet je, dit soort dingen maken me blij. Ze maken me blij. Ik zou net zeggen dat ik ben een trotse Samaka, maar ik ben helemaal geen Samaka hoor. Misschien in de geest wel.
2: Ja.
1: Maar gaan we even naar een muziekbreak en we zijn zo meteen terug. Geniet ervan.

0: En we zijn weer terug met Kulturu Leri op deze sweet, sweet bakana. We hebben de mensen, we hebben twee mensen van de Samaka cultuur, Samaka gemeenschap in de studio. Meneer Norris Banafo en mevrouw Susan Amimba, toch? Als ik het goed heb. Oké. We gaan nu verder met deel 2, maar alvorens we verder gaan, hebben we net naar een lied geluisterd. En ik ben iemand, ik ben heel intentioneel. Als ik gasten in de studio heb, vraag ik. Ik doe navraag qua welke pokus ik wel mag afdraaien en welke niet. Want soms klinkt iets heerlijk in mijn oor, maar als ik hoor wat het betekent, dan schrik ik wel even. En meneer Norris Banafo heeft me wel geholpen daarmee. Kan je misschien een beetje meer vertellen over dat liedje van Sonnet?
1: Ja, dat lied, de titel ervan is Demi Gofika Baka Konde. Dat betekent de jongeren zijn in de stad gebleven. En hij heeft het erover hoe de jongeren van het binnenland vertrekken. Ze komen naar de stad en ze gaan dan niet terug naar het binnenland. En dat houdt ons gemeenschap eigenlijk ook achter.
0: Ja, we zien het vaker gebeuren.
1: Ja.
0: Ik ga daar nog niet op in, maar ik kom erop terug. Wanneer we het over de jongeren gaan hebben.
1: Ja.
0: Nu gaan we het hebben over cultuur, traditie en identiteit. Een cultuur heeft niet alleen in geschiedenisboeken. Het leeft niet alleen in geschiedenisboeken. Maar cultuur leeft in de taal die we spreken, liederen die we zingen, de verhalen die wij vertellen en de manier waarop wij samenleven en de kennis die wij doorgeven. Binnen de Samaka gemeenschap vinden wij een rijke verzameling aan tradities, muziek, dans, ambachten, verhalen, ceremonies en gebruiken. Als we spreken over de Samaka cultuur, welke elementen mogen volgens u niet ontbreken? En deze vraag is niet alleen voor meneer Norris Banafo, maar ook voor mevrouw Susan Amimba.
1: Mag ik eerst beginnen?
0: Ja.
1: Oké. Voor mij de elementen die niet mogen ontbreken zijn... onze gerechten. Ik weet niet wat ik hou van eten.
0: Ja.
1: Dus onze
0: heb je
1: gerechten.
0: Voorbeelden van de gerechten?
1: Er zijn een aantal. Adanda Mataka is een van ze. Gisteren nog heb ik coconut op papa.
0: Oeh, die is mijn favoriete.
1: Ja, en mijn favoriete drank dat is Bodido.
0: Oké.
1: Ja. maar ook onze klederdrachten. Dat vind ik echt prachtig. Zo mogen we sowieso niet ontbreken. Ons muziek. Dat is één. Maar ik zal het daarbij houden, want anders ga ik alles opnoemen en dan heeft mevrouw Susan niet zweren.
0: Ja. En mevrouw Susan, de ego om Asamaka cultuur. Zorg voor de element nog mag ontbreken. Nee. Asamaka cultuur.
2: Zo, if me dat is zo, dan ik dat kan die na atori voor apaka. Ja,
0: dat is wel wang.
2: Omdat binnen we samakasma, apaka de echt belangrijk, dat de echt wel belangrijk zijn. Maar nu je ziet dat als ik kom verwater, als ik helaas gue, maar je ziet dat een probleem is na uno, lek jongen. Want dan kom je een voorbeeld, zo dat bijvoorbeeld een banko sukuyu en kan die ategi dat je iwan paka, dat kan die adamo tegen dat. Nee, dat is ben, dat is me kuli bijhoni sabi bij wat ik me doe zo. Maar de ichar zo amango na de familie, dat de eise u tak i musu fulai apaka. Toch? Omdat apaka an ego ho, an de ano de wa so mar sani. Want dat we ere ook to tak de afro of amang kon las libi. Dan dat be wan bigi probleem de. Toch? Want dan de familie, men no sabe dat ik zo so zwaar nu moeilijk fossi. Dus dat de tegen dat bijvoorbeeld een vrouw dede, je moet naar kasi gewoon dape, dan de tegen dat je moet gaan naar de familie, go aksi vrouw. Als maar dede ba, toch? Jange libi ome jari. Maar de familie de eis u dat im ga de familie, want we no be sap you. You know, gi afro pakadis asande persis lek. I yur mi sani, you know, pay mi. Toch? En de biggest van Eshen Taki, Iuris Revi. Dus dan wat probleem kon, kon maar dat niks.
0: Oké.
2: Okay. Want wat pai moest pai, fossi amang beteki tjagwe. Fossi amang bekan teki tjagwe. Maar you libadoro opo. Dus dan, de afro kon dede, dat de eise taki amang moest kon, aksi fro. Dus dat baka dati, dan, do tjawan to sand, anolek fade bo duen tijdens afro de na Libi.
0: Ja.
2: Maar wat boeis moest de taki tjawan san kon, ko takanga desma tak eluku. A boyfriend bij de nanga zo een vrouw, maar een vrouw kon last libi, dus luku kan de feifi pangi nanga wang sopi, voor purwan wa wang denga gewoon, so da baka dat die dan pas do de kan tegi taki char a manko, da do geen blaka no, blaka de kala santok san rouw of zo.
1: Ja,
2: dus dan pas a santa kafe in prezi.
0: Oké, okay, dus even ik ben boon dat apaka na leko aan bruidschat.
2: Ja, na bruidschat. Ja,
0: okay.
2: Ja, precies.
0: Want me broke chin so gide sma sano sap sana apaka. Dus na wan boon san sa itaki. Dus a bruidschat eigenlijk na apaka sa na wan sani sa UAC leko aan de belangrijk element voor asa maka gemeenschap sa nooit no mag ontbreek.
2: Ja.
0: En wil ook vijf broken broken gunu voor leggen uit zij de apaka belangrijk.
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja. Omdat meestal ik wil ik om als maar weer me kwam fouten. Amang o actie if you want apaka. So dan kan je tegen dat nee. Maar dat bakati kon je tak ab zelf de mandati. Yang elibi kade drie jaar is zo. Dat je tak eh amang kon abigi danga want trasma. Da kan de asma dat ook tegen dat luku minanga in normaal bi efi no gim paka
0: en dan gi adat paka to?
2: Dus asma dat aba de kati voor hoor dat efi no pay mi minomal mi normaal lever mi ilo ba fro to
0: ja
2: yo abif chara paka kom en dat da bene yo koshi tak e ino lop mi
0: ja
2: to wanda minanga li fe fiari ino gim paka mana no asma sa ilobi mani asa no de so we bakre pa san forget.
0: Ja.
2: Na fayu potjus refi.
0: Na so ego.
2: Na so agore eta bu.
0: Okay. Ja. Wel uyeren. Uyeren me utak de yung usmasa e arkisa e luku e yeresa ad a misisisa misisisa Susanne taki. Dat na tiwa tak snel toch? En tewe luku na in asa maka gemeenschap. Da usap tak poku balangrek. Poku belangrijk, nou was zeer belangrijk, Sani. Hoe belangrijk, o belangrijk poku de in a samaka kulturu en zij de je vindt dat belangrijk, u ala tumag die antwoord op die sigim. Wil op wel
1: oké, gimme. Poku belangrijk omdat anga poku ik had jouw heer, gemeenschap in beweging. Poco is haar smaak kwa wang, kan ik precies. Maar ze schreef smaak gebruik poco leek wat tool voor jaren schreef voor in rust. Dus, ja, dus dat was van mij eerst poco. En ook toe, want ik doe aan snel loop. Meestal 10 kilometer en zo. En ik kan bijna niet rennen zonder muziek.
0: Okay,
1: als, ik ja. Als ik met mijn muziek ren, voel ik niets. Ik kan gewoon...
0: Moet Aichara energie.
1: Ja, precies.
0: Okay.
1: Dus dat betekent muziek voor mij.
0: Oké. Okay. En Sisa, Susan?
2: Oh, ik van... Habere dat ook. Muziek die echt was aan zijn moest last doen. Want dan... if muziek ba... dan liever alles aan in.
0: Ja, want de poko voor nu aan boskopo toe.
2: Ja.
0: Bumbum boskopo toe.
2: Ja, ja. Bumbum boskopo. Maar we, like, sama kasma, a fasfa, desma dat be mek seketi, dat we nou bekare een poko, seketi bede.
0: Seketi.
2: Dan, desma desi de be mek a seketi, fu tege trasma.
0: Oh.
2: Ja, dat mis je er.
0: Dat ben je voor.
2: Ja, alle seketi voor een sa maka vrouw of een sa maka man sa yo yere. a vrouw die zie, een man dat die lobby voor me.
0: Oh, dat is naar Odopoku.
2: Ja, ja
0: toch? Odopoku, dat is zeker die waarop. Odopoku, wauw, dat wist ik niet.
2: En de beschelek was aan voor familie en zo.
1: Uit de schrijving?
2: Ja.
0: Oké.
2: Want dan, bijvoorbeeld, je masra, ik teken een vrouw, en een vrouw, ik pest je vrouw, ik doe, een vrouw, fetanga ala sani.
0: Nee, kwase kati.
2: Ya na kande afro ede de so an ebreo wiri dan.
0: Okay.
2: Nee, voor dat dan afro dat die egos dono dai praxe tak. Afaso afro di se e duanga meja. Mo avif me kwase kati fuka me chami kontotrus.
0: Okay.
2: To? And then I make a sekati dan te wan dede oso de. Dan na da pe alasma e isabi
0: na da bigi singi
2: da e o tak no mi apwa singi to wanda alasma mak chawa singi ko to chawa seketi ko
0: yeah
2: dan afro da to kono da ako singa seketi
0: okay
2: da te adwe tak bada tagwa oso da firbu tak moye mi dukwe
0: okay
2: what is up tak afro yere to
0: ya to what as ade drape to ta ye kami ka be drape
2: ya afro mi duange tire a musfo sap tak na eme
0: tak okay ma if mi abembo seketi ap en dansi to to
2: ya
0: seketi abendansi
2: ya
0: and mi sap tak okay le udoro na pisfu den dansi fu asama kakuturu. Soort omen dansi wabi. Want wa verschillende neem, toch?
1: Ja.
0: Dus omen dansi wabi. Want if ma ben boon sama ka abi banamba, right?
1: Ja.
0: En omen demoro, want da wap seketi tu?
1: Ja, ma seketi sref de in, ja, jumbo seketi. Dat anga drong.
0: Drong,
1: Ja, ba ma pede fro in sani.
0: En nakanga de ano nakano?
1: Ja, dat sref na seketi.
0: Seketi tu?
1: En for me, ja, seketi banamba tu, toch? Of it is a mix.
2: Ya banamba.
0: Ma sort dansi yap moro nas banamba in geluk.
1: Minus abde trangani ma TV play
2: yap kawina.
1: Ya kawina sref de.
2: Yap kawina, seketi, jumbo seketi.
0: Nakana seketi. Ma dat zijn die muziek soorten toch?
2: Ya.
1: Ya ma die muziek
0: jumbo seketi en dance. Oké.
2: Ya jumbo seketi dat de man loop dansen moro fu dat dan ook die vrouw
0: na ona na die mama ja man futu ja vrouw futu
2: ja ja en als seketi dat na die de man na ga vrouw ja
1: ja alle single
2: dat
1: president
2: na ga ti
1: na ga tiki
0: oh na ga tiki dat zou ik afvragen na ga tiki oké. Nee, jullie leren veel vandaag, hè? Heel veel. Ik ook, maar ik ben super excited. Ik weet dat jullie dat allemaal merken. Want net als hoe ik veel leer, leren jullie ook veel. Maar leer bang in misdonen, hoe
1: als ik ook mag toevoegen.
0: Natuurlijk.
1: Theo op gado pre. Dat beschrijf je op om een soort dansen.
0: Oké.
1: Minus op een en bepaalde van de. Kan de minuut mag ze beschrijven. Bepaalde van de dansen in de mag. Ino mag dansen fout, ino mag misstap bijvoorbeeld. Wanneer ik haar puwajo, dat natuwa wanneer er overleden is.
0: Ja.
1: Maar ik voor in dat proces dat toe. En dat ino mag dansen kwam aan baka.
0: Oké.
1: Dus dat we dansen loont wan kreeg. Maar ino mag misstap.
0: Dus dat zijn dus die culturele dansen zelf.
1: Ja.
0: Oké. Oké. Heel interessant, super interessant. Heel veel van de vragen die ik wil stellen zijn natuurlijk verworven in dat wat we net hebben besproken.
1: Ja.
0: Maar voor mij is het belangrijkste dat ik jullie nu wil vragen is welke rol, soort rol, familie en pre in een samenke gemeenschap?
2: Nou, wat tof vraag, want samenke smaak zijn echt zwaar.
0: Ja.
2: Ja, hè. Ik had ook in alles aan de ouders die ik bepaal. Dus, you know, denk je dat ik ook biggie, telek je man om het taki. You know, denk je dat wist kondre go i dede dape, dus ik kwam vast chai ik kwijt door of kon beri dape. Dus, if in beri dape schreefie, am de wan san di bena wa herbum. Do wes do na kurutu godape kande feral ef kande you ma be de fou bijvoorbeeld boto passi en dan you pa be de kan de fou klas dus da ala de dorpu dat die abis ko kruta nga de srefi fou luku ef de mank of kan de ef de chara de de kon suma o teken den masi of passi fado regeling dus ala de sandati.
0: Dus yeah. Familie Abwa, boem belangrijke rol in Asama gemeenschap. Wat kan je eraan toevoegen, Norris?
1: Ja, zoals ze in het Engels zeggen, it takes a village to raise a child.
0: Yes.
1: Samen kan we dat ook letterlijk.
0: Letterlijk.
1: Dus nou maar hier door, alles maar let op tapie.
0: Oké.
1: Ja.
0: En iemand wil het hebben over de waarden en de normen en waarden van die overgedragen worden van generatie op generatie.
1: Yeah.
0: Welke waarden heb jij meegekregen?
1: Dat ik lekker van ietsje kon gaan mijn panje.
0: Ja, natuurlijk.
1: En nou was dat met ik me dus bijna nooit me gewoon aan president dan nee waka ja dan nee chare me omdat de zover me tak me de trots op misreven me de trots op afas van deze maar voor chare deze refi en voor pe ook mopo dus dat nou af de sa sowieso met ik me.
0: Oké.
1: Ja.
0: En si sa amimba sa nou af de Prins Parisansa, ik kies voor de biggest Parisansa, ik kies voor de biggest mafie, sa je cha, ala di, inalibidis nu des.

0: Jo.
1: Mehr.
0: Dus dan, mi pot asan dat in mi, tak, wis sang, de change mi schrijvi, mos ma sabi pe wik mopo. Dus asan dat nooit mi ne vergeti. En na asan dat chami ook to tak, ay brudu mi ati tak, alasan elas gwe so, mi abi floko fafka hoorde san disi. Dus dat we dat pe ete.
1: Ja.
0: Maar.
1: Wogo dat pe so. Wogo dat pe so.
0: Ja.
1: En maar ete wang. Wang. San fu aksi ono. Sa en mek asa maka kultuur uniek. Volgens you.
2: Gimme. Na atau atongo sabi taki.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gimme dat uniek. Omdat. Bijna alle pres bebo, of ja, alle pres in Serana Jafferau, meer vadetak sama kanawa echt mooi om mooi taal.
1: Ja, maar dat
2: om
1: is
2: wel een leren,
1: yeah.
2: Maar hij moeilijk hier leren.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Terwijl alle detra taal, de no moeilijk zo.
1: Ja, yeah, klopt.
2: Dus nou was dan, sa de uniek gym. En mille famja, medu poema, dus ik ben een woordkunstenaar.
1: Ja.
2: En natuurlijk kan ik het in het Engels, Nederlands, Serana Tongo. Maar de mechare ko in me Tongo schrijf je.
1: Ja.
2: Me vind dat hij moro krachtig.
0: Moro krachtig.
2: Ja.
1: Oké, mooi. Nou, mi lopso. So, ondora na trouwens kompletak voeren, want ik ben te excited vandaag. Nee, maar jullie hebben een prachtig stukje gekregen van de Samaka cultuur van deze twee prachtige mensen die hier zo zitten. Ik leer veel, ik wil ook dat jullie veel leren als jullie vragen hebben. Stel de vragen. Tijdens het segment van de luisteraars zullen we de vragen stellen aan Sisa Amimba en Brada Norris. Maar voor nu gaan we lekker verder. En we zijn bij het gedeelte gekomen van Muye Wosu Denno. Dus heb ik het goed uitgesproken?
0: Ja.
1: Oké. Wanneer we spreken over cultuurbehoud, is het belangrijk om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de plekken waar het verleden zichtbaar wordt gemaakt. Muye Wosu Denno vormt een plek waar verhalen, voorwerpen, kennis en herinneringen samenkomen. Vandaag hebben wij de oprichter bij ons om te horen wat de gedachte achter het museum en waarom het belangrijk is om cultuurerfgoed tastbaar te bewaren. Zo. Muye, Susan.
0: Ja.
1: Amimba, oprichter van Muye Wosu Denno.
0: Ja.
1: Mi bredi tak mi abjuja.
0: Oké.
1: Omdat Ipsa tap mi teet leent op Facebook. En mi besukus magi asa maka segment. Dus daar mi tak zo.
0: Ja.
1: Mi jopo. En ik mag niet klagen, ze heeft me warm ontvangen en ze was gelijk ready om aanwezig te zijn. En vandaag is ook nog Samakadaka, dus ik wens jullie ook een prachtige Samakadaka vandaag. En grandangi takubi was donja nangami, fu tak abra apistori dis nangami. Magidesma, sano sabi sana Muye Wosu Denno Museum, sana Muye Wosu Denno.
0: Muye Wosu Denno na traditionele woning van de Marons vrouw. Ja, toch?
1: Ja.
0: Mijn koningen aan Nindisi. En moeie, dus. Moeie was u den, we karen hoe moeie was u den, maar aan Nindisi. Aan Nindisi, samaka moeie was u den. Maar voor kan charep chin zo, dat is abi de trafolk no fir wan fasi en zo. Dat je gebruikt aan moeie was u den. Maar aan samaka moeie. Dat mi poten tak nawa umas malik fai beta kesonet. Nawa umas bana eerste sma, sa konang a ide fukang opo wang sa maka museum. Jaso in Paramaribo.
1: Yeah.
0: Want adek bawel, adena mi dorpo.
1: Oke.
0: Ya, Pikisle.
1: Ya, Pikisle. Mi bona presi dat ba. En a museum serif tu.
0: Ya. Yeah.
1: Maar in Paramaribo, yuna a eerste yeah. Oma oprichter,
0: ja.
1: Sa Apua Museum.
0: Ja.
1: Toch prachtig mensen.
0: Ja. Ja.
1: Nee, oké. En ik leg ik bapé aan Muye Wosu Denno ning ekong. Maar samen de a inspiratie giu fu opo a museum dati.
0: Lek fami tak ingba. Je stond dat je denk tak kan de baka wantu yari. Dan atal sa wetaki asama katal kande a atal disi

0: Lena de bakara no mm-hmm. o power less. We can go for like a less daddy, the chief uno
1: atro
0: fu kan ler atal fu uno on that furu fu kota na foto mhm baba da wan fu na hon wishing tak nee ino mak tak sama ka
1: serious
0: am yeah ade o men fu uno mhm behalve miere ma ya bepaalde sma de
1: yeah
0: ya bepaalde sma de sang if you go bosuking, you go na nga yuk ching, kan di abji fi tak sama ka, da ay bare tak ne, prat ni de lans. Ino mak tak i asama ka. And so ap ching, bung furu fu wi lek sama ka smap ching, san de na foto di aso,
1: yeah.
0: Di ni tak asama ka. Netherlands of the, kan di Engels refi. Gato? And then, fandat mi si tak baka omingyari, dan atal di si, ay last week.
1: Dus dat bij de inspiratie.
0: Ja, ja.
1: Bij mij mag dan. Ik denk aan zijn ego fos, ego morofara.
0: Ja.
1: Mij altijd, of uno altijd bij a denken, dat die a taal voor uno. Want altijd te we tak abra seranantongo, want seranantongo uno bij mag tak na oso. Want ja, uno bij mag tak na oso, uno bij mag tak na skoro. Mij wel bij prite gewoon a stratiere, want bij de boven en oor bij de wet. Maar oso mij no bij mag taking en tira de mina of des masa efet eh mek den pot srana tongo in askoro repertoire dus uno altijd bedenki tak uno e horun tal hi e alas mamak taking ma so we shi tak ano as a verhaal sa potinu ide wan teres ma kontu na foto de tek de maniri dat abratu dus ano wan problema of uno wan ma no wan problema of wi ala dus a denki dat die Fi tak tak nee, mij dat wel e op een museum, want am omhora sama katal, he vind ik helemaal prachtig. Helemaal prachtig. Dus zo ziet u dat het probleem niet alleen bij ons ligt, maar we hebben een algemeen probleem. En we moeten er echt aan gaan werken dat we onze identiteit niet kwijtraken door middel van een andere taal hoger op te stellen dan de taal die wij hebben meegekregen. En ik vind het prachtig dat mevrouw Suzanne hiermee bezig is. En ja.
0: En
1: ja, ik mag verder gaan.
0: Van Eva, maar kan ik van mij op een pisse zang, abra dat bij haar Eva, dat ik, oké, we zien dat des, maar ik van een museum des ook te doen, dat ben ik ons dat werkelijk, baka om een ding, dan alasani elas gwe gewoon, omdat we kiezen voor de one trasma. Ja.
1: True.
0: Kan de sama kadaka of kan de one track denga deide dan ulop de pangi ulop de moi moi sanif weri maar a firis refi dat ano de in wi so echt moro maar we do mee omdat de trafolk no
1: loving
0: den kon si a wade fu asan fu wi lek sa makasma na desma dat teke no dan we lopen mee in angade maar if me mag you an voorbeeld so tak in a museum for me one dame kon da pe wan lisi da ate mi tak mevrouw Suzanne fu say di opo wan museum say di no opo wan salon wan desma no kon mek foto ja desma desma na interesse in de san dis no no mi luka dame ho mi tak mi tege tak luku a san dis de wan san san mi lobby Mi de wans ma mi lop du san san mi lobi.
1: Yeah.
0: Toh? Wi sa ye taki su san nebro ken edi.
1: Yeah.
0: Ma so wans ma mi de. Wans sa maka fro ep sa, da wan tra wan tegi tak, luku sa maka mu ye wo su den du, mi wan komek foto je da, tra sa maka fro tegi en taki. Sma mi, mi no komek foto je, sa bo men patu mi aba mo so na da pena tap se yi. Mi no komek foto na patu. En me shi da pe ook du, na insei da pe ook tu des massa e comek foto da pena so so den den trafolok
1: ja
0: sama kas mani ko
1: ne comek foto
0: en precis leksa abrada taki
1: ja
0: vanaf 30 vanaf 35 jaar so na des madat e basuk a museum a yes de yo wan sa mi den ki tak dollar wan sa ni no ide ne ko Is dat wat in de kom? Kan de me kwansa na skoro?
1: Dat ik ook
0: actievraag. Ja, actievraag. Of kan de saika doegi me wat me presenteer wansa ni. Baka dat die? In een jere next goede moro. Ja.
1: Dus, a museum, toch a museum apan belangrijk pisi. We is now a chimpisi, mama olode.
0: Ja.
1: Olode. Mi kan begrijp tak bepaalde sama, omdat de abde igi patu nanga de wanda tak de noanko. Ma abon tak a museum de, want dorosi is ma sa wan ap in se informatica. Altijd kan kon na you.
0: Ja, ja.
1: En altijd, walo sani def, futreks ma aan. In a pis fude yon kuang, da mo giwan tu tip, da wo tak abra pis dati. Ma mi kan begrepe, want ala kulturu ap din problem. Vooral langa de yon kuang, vooral san sa ego verwater. En daarom, mi bri tak yu opo a museum itakes refi.
0: Ja.
1: Unu mus porteru egi tori. Yes. Unom libengi trasma fu konforter un tori da de meking lek fa de wani. Nee. Unom mus forter un tori en daarom ben ik super trots dat you open na museum en you know a umasma. Minap next thing ga de womi ere wat milomu no ma. You know a umasma en me les peki fa pistor disi. Dat you no mek trasma tak in you yesi. Ma tak itap tranga en opomu ye wasu denu.
0: Ja.
1: En mire zeker dat ik morgen veel jaar loop kon. Ik had wel wat in het buitenland. Maar we nog sabi, maar weet je.
0: Ja, ik kom.
1: Nee, ik tak abra apistori, abra abelangrijk rol sa a museum dis epri. In a samenleving vooral. A samaka samenleving, tak a no mag go verloren. Weet je, a erfgoed no mag go verloren. A taal no mag go verloren. De vast van we libi no mag go verloren.
0: Yeah.
1: En itak ook to abra a pistori fudes ma fudorosi tak de kom makalak na a museum ma mi kan begrep tak de sama kas ma no ma kon ibrilisi amba de abentu
0: de abentu
1: ma moi wat na wa eigenlijk na wa herinneringi des ma te de shi tak you de bisa tak pa ma abde patu tu kan de noi de na luku de patu langa ere ma da de go luku de pa ku baka des umushi a positiviteit i ala sa se ipsa.
0: Oké, okay, na zo aan de werk, maar is van fabrieking. Ik ga een patu in jou ofzo. Want we lekker samen gaan vrouw, we lopen patu. Patu na we gudu.
1: Ja, en de brengi.
0: Ja, en de brengi de. Toch?
1: Ja.
0: En ik ga bij 1000 patu wat na jou ofzo, maar in een gebruik ding allemaal. Toch? Maar je bij de pot dappen. Dan kan ik een foto, ik wil bijna 20, 25 jaar een patu de dape. Toch? Maar dief me patu,
1: als
0: ik ook knap dape met foto, je bij me.
1: Tuurlijk.
0: Ja toch?
1: Tuurlijk.
0: Ik nog kan gaan laten zien money, bij zo mensen pot in die, of zo gewoon zo, dan is er een voordeel die.
1: Precies.
0: Ja toch?
1: Precies.
0: En me vind dat bepaalde Sani, ade wel tak oké, ade you follow Sani, en dan, mi apatuk ba, mi no mako knap dape moro, maar, no de, wa yong meisje kan de fu 25 jaar, san li biaso na foto, kan de sa opsa dape tak ino, kon mek foto, of ino, kon dape, akse wa san fu sama ka efa sabi, kan de ata se fano sab tak so doide lak tu, toch? En dan mi fin taki, li fari no gebruika word dati, liever you join me, make it sabi.
1: Yeah.
0: Want tegenwoordig, you know, we don't want to clear it.
1: Nee, klopt.
0: We don't want to clear it. Gewoon, dus kiesi sabi tegen asma gewoon, ipsa gwe gewoon, dat we lek sama kasma wil oba sandati. If na you edwe, if the one wants neisi be opo asandati. Ik loop te de pange seri.
1: Ja, meshek, ja, meshek. Maar,
0: ja.
1: Futak abra a pistori fu amuye wosu denu. Expor jullie aan. Ik daag jullie eigenlijk uit. Bezoek niemand bezoek je. Niemand bezoek je. Ga je refreshen als je een samaka bent. Ga even terug in de tijd. Ben je geen samaka, go take leri. We kunnen van elkaar leren. En laten we samen bezig zijn met elkaar in plaats van elkaar af te breken. Ja. Zo alleen komen we verder. Zo alleen komen we verder. Maar terwijl je naar moeie was, even me gooi naar moeie was, doen. Soort verhaal ik kan vertellen, me abra de voorwerpen die ik in een museum schreef.
0: Het is een leid dat je even kon dat je. Ke bepaalde smaak kon dat je. Ik heb een principe, ik heb een bias of met foto. Maar even hoor, een pato. Ik heb een foto. Even draai zo, ik heb een president dat pepi ka knapu. So, maar lek fami beta ka fesik ba. Asanfu apaka,
1: mm-hmm.
0: asan dat echt, a de wansan sang fasi imi edi. Tak, a fasfa wilek umasma e shi manengre,
1: mm-hmm.
0: toch? Dan a groenlek die we giden, tak oké, okay, imak yuru dai pai later.
1: Yeah.
0: Toch? Dan minanga yo bigilibi,
1: mm-hmm.
0: wome komeni pching. Kade mi bay, amam bay wagigi, abay kane wanjarigi, toh? Wilek sa makasma, the elders will learn with ak, wins ama bay jarigi yu, mm-hmm. wins abay wagigi yu, mm-hmm. mate a day doro do aksi tak, amam lay pakagi.
2: Mm-hmm.
0: Inap man?
1: Mm-hmm. If ano lay pakagi.
0: If ano lay apaka, inap man, and the shen tak yu na wabungko pufro.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. You know, a bunko po vrouw, dus hypothese ref gewoon opo.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. En pas de a probleem kom,
1: mm-hmm.
0: dan we kost de man.
1: Mm-hmm.
0: Tak a man no ma lai pakagi, a man no ma du so giyo. Oké, okay. Ja bepaaldes man de san etak en takie, a san dat no de, want a man bai wagi gimi, a man do dis gimi.
1: Mm-hmm.
0: Maar a probleem san, de na tapse yi dape e wakti te a vrouw of a man dede.
1: Ja. Yeah.
0: Toch? Dat na sani. Dat na asani.
1: Oké. Okay. En te we tak abra paka da misap tak walosan de samus de te paka egui. Dus den de tu in a museum dat
0: yeah,
1: menim
0: yeah,
1: an.
0: Yeah.
1: Oké. Okay.
0: Mm.
1: Dus a museum na eigenlijk wan verhaal voor de samaka. De yeah. belangrijke voorwerpen
0: yeah.
1: sa e giden tori
0: yeah.
1: fu na samaka kultuur.
0: Ja. Yeah.
1: Oké. Okay. En sana dring sa iabgi mo yewo sudenu in the toekomst?
0: Ja, pa bigi dring.
1: Inaf ta kayere, ma misa...
0: Nee, nee.
1: Ma, ikang guwa schets.
0: Guwa schets, iko. Ya, yeah, mi apwa bigi dring, mm-hmm. omdat mi dewa uma, if mi pot mi ede go dape,
1: yeah.
0: if im pus mi puru,
1: mm-hmm.
0: wap go tap tafra.
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Omdat... Vooral if mi loba sani.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan wist a laste mon if mi is pen. En a faswa mi waka kong opo a presidisi. Da kade yo asitak nou a bedrijf steunye. Nee, ano bedrijf.
1: Yeah.
0: Dus daarom ek mi a angri sa mi abitak. Wil ek sama ka vrou, sama ka man, sama ka sma.
1: Mm-hmm.
0: Alasan we lib gwe. Want luku me gwa tap se, soms. Yeah. Tak me go suku kande kan wansma apwa oru, sanda, pisa mi ka tek me.
1: Mm-hmm.
0: Next in a fini.
1: Nee?
0: Nee. Next in a fini.
1: In a fini of the no angi?
0: Nee, des manu abi des de troe de san meestal, de gebruik
1: oh.
0: kande, a plastic sani uh-huh. en so. Des de san dat we no be gebruik
1: di. Yeah.
0: Toh?
1: Ma efusma abi de kancharen kongi?
0: Ya de kancharen gi ya mar we nak de tegi taki mi be abi ma mi de sandat mi de ko break de boro mi trowe den.
2: Ma ya ef mi kako if mi lo papu enta sa ano am dat mi kagi wa forbel. Loko des we orwa ya ben de pai contest des nawa contest fu de sama kama pedika e des ref de kulturo en so. En a eerste lees de oren voor mij 2 jaar terug.
1: Mm-hmm.
2: Dat wanneer je me bij doet mee toe.
1: Ja.
2: En dus je kiest aan een kans. Vind ik naar de biggest maar vind ik leren. En dat betreft in zoek een soort voorwerpen je kan checken voor presenteren. En mijn neef je bij op een motete van oren. Motete nou een soort
1: rugtas. Ja,
2: rugtas. Ja, waarin toe. Ja, bijvoorbeeld telego ontje of telego wabusi. En als ik heel lang voor zaken van mama. Dus dat ben je, you know, op de moren nee, mm-hmm. werkelijk. En het origineel pakka schreef dus Sarim Eki.
1: Mm-hmm.
2: Dat schreef in een chance voor.
1: Oké, okay, maar sa u kan doelijk de jongen voor samaka cultuur voor de zandis kombaka en uma horden boom. Want niet tak mi denk tak, want toes ma den nga akoni fa fu mek ding of fa wija fa u kan mek akon so fara tak hoe man behoudt wat toef deze niet, want het gaat overgedragen moeten worden.
2: Ja.
1: En als het gaat verwateren, gaat het verdwijnen.
2: Klopt helemaal.
1: Wat denken jullie, zou je denken dat je moest doen, leksamakasma, voor man behouding if umus goes daler bangi na de bigi wang sa e, e ma make den ete fu tek akoni fu man charen go muro fara. Hoe denken jullie dat jullie dit gaan aanpakken?
2: Ja.
0: Oké, even me kan pik it up a vraag die zie. Me san dit op a veld voor de soort san dat die wan me bij de sani en zo. Dan wa heer lopen rijden abi.
1: Ja. Yeah.
0: Je actie bepaalde smaak, me ben me kema, me ne me kemoro. Toch? We zien tegens, maar dat lukt me op pijs zo, me ja, maar if me me ken schrijf de smaak op bijen en zo. Dus dan wist de smaak ook take lady for make asani smart no buying bijvoorbeeld ding houseknitwerk ding de bangi sa de make to handwerk mooi mooi wa if you could happen ami da yoshi ding tanga anu de smart e making mana kan e make po da be all langa no was man no buying no was man no buying this fundar mi sita asani gwe wanda if me go spend so for money for can make one sani mas man no def buying dan aso mar me making
1: and a did ask man one buying of exposure no day
0: ya maar dat bijvoorbeeld if me no gebruik sani like for apaka apaka de dat me abenami be carrying baluma apaka ya do and me aben da penami me abab chiwa me ababi yuan mar if u as massa e make me can be bijvoorbeeld 60 what that be that is don't that be olanga sma no buying can e one sa one small presenter that can de axi as ma ko as if me mag yuren evo want de sanda diri ook do
1: ja de diri want not full energie ego in ito
2: precies
1: anga precies
0: en me be one up to that pena in see na mi me long long omenting fos mi fin wang da na wang ingi man da te mi tak na en gran pabe meking so da bakali asane ser moro dan de pote hongo da pion wang maxim te da nuas ma semigo da pe tak aksi luku da mi go aksi da ma te mi tak ya ya pon foto da mi ko sore tak ai o abeng mana wang ulang ating sani da aman ko sere gim 11,000
1: ya na ten of reis
0: ya tami ku tanan de chiwan
1: ya
0: tami asenta if they make an attack mira no sab make na migra babe make to time bari ka tak dat gwek ba
1: yeah
0: is that if we stay make up on that pedas mano de fu fu ba en so and spani ko break en so
2: yeah a first time she tak uka this oleg de oleg yons ma
1: yeah
2: sa uka ndo fu boho de sandis na like fight ki one piece na exposure mosko maar am ko om suku ma fasif kachare tak ade interessant genoeg.
1: Genoeg ja.
2: Giresma, maar so sref ina exposure dat omos male geen fin fin website a belangrijk.
1: Precies.
2: En bijvoorbeeld lek fatak abay 11,000.
1: Ja.
2: Sma wo ding tak no adir tum si ma lek fatak ya na omente ego rape.
1: Ding.
2: If you look at
1: the
2: ja precies.
1: Ala sani dus imam lege uit en kande Sranas mano baying, maar misap tak furus mana dorosi konde lop de sandisi. Dus eigenlijk me gu huiswerk, fus don denki fa wo creer wan fasi tak uman boho a kulturu, ma ook tu tak upan presentera kulturu fu den diferentis masa dete sa e mek de sani, ka mek den moni, e ook tu aleri fu den samaka, nego verloren. Dus tiden mi wel ik huiswerk naar allerlei specificatie want ik wil ook dat moeie mosu de nu gaat groeien wie weet kan Noris ook een bijdrage leveren en als je er bent je hebt overwerpen van je grootouders waaraan je dacht dat je zou weggooien alsjeblieft maak contact met mevrouw Susan Amimba moeie mosu de nu want ze kan er heel veel mee dus
2: ja mi maak contact
1: ja natuurlijk
2: na afasfa uka bahore sanfo. Logo misref tu ik ben voorzitter van Batali Bayangra organisatie. Dus nou organisatie sa u lek jong afu a gebied dat opotak uka char aban tu sa de jong wa ade oru wa har kombaka. En wat de eerste project sa uru dat na in samenwerking a Troupombo Suriname per financiero in wa project tak dus we schrijven een project bij Owen leg bepaalde kinderspelletjes vast.
1: Ja.
2: en we selecteren. Dus we wil ik organisatie vertegenwoordig.
1: Mm-hmm.
2: Drie dorpen, Bataliba, vijf dorpen, ja, Duata, Bekio, Banafo, Baikutu en Pikipada.
1: Mm-hmm.
2: Maar we voelen Bataliba jongerenorganisatie zijn jongeren uit de drie dorpen, Banafo, Baikutu en Pikipada.
1: Mm-hmm.
2: Dus uit de drie dorpen dus, we selecteren in totaal 15 kinderen
1: yeah.
2: met drie cultuurdragers, drie bigi oma.
1: Yeah.
2: Ze hebben kennis eten voor bepaalde spelletjes.
1: Mm-hmm.
2: En elk moest dan twee oude spelletjes aan de kinderen leren.
1: Wow.
2: En dat hebben we allemaal vastgelegd.
1: Yeah.
2: Dus een van deze tijd gaan we dan de video's en series uitbrengen. En dat is ook een manier om je cultuur te bouwen. Dus het moet niet alleen
1: traditioneel,
2: ja precies.
1: Mm-hmm. Maar het kan ook op deze manier.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat ze gedocumenteerd worden.
1: Wanneer het op cultuur erfgoed behouden komt, is men ook in Suriname nu bezig om het vast te leggen.
2: Ja.
1: Toch? Het documenteren is heel belangrijk. Dus de filmpjes en Mickey, de verhalen,
2: mm-hmm.
1: zoek de mensen op. Maken jullie de verhalen, leg het vast. Er is nu een organisatie bezig in Suriname
2: mm-hmm.
1: die bezig is met het vastleggen van de verschillende culturen.
2: Mm-hmm.
1: Maak er gebruik van.
2: Yeah.
1: Er zijn workshops die gehouden worden. Maak er zeker gebruik van. Ken je mensen die ook bezig zijn met de verschillende, verschillende bewegingen in de Samaka-cultuur?
2: Yeah.
1: En heb je bijvoorbeeld iets gezien op social media? Let them know.
2: Ja.
1: Want het is heel belangrijk dat wij als Surinamers ons cultuurerfgoed gaan vastleggen. Ja. Niet beter dan wij.
2: Ja. En dus tijdens het project, dus daarom is het begin dat begint dat het feit dat men zijn voor de cultuur voor de lasbe, en ik maar puur voor de jongeren noemen.
1: Nee.
2: Maar naast voor de ouders. Ja. Dus omdat ik het echt ook heb ervaren, ik heb het gezien tijdens dit project.
1: Ja.
2: Dus die ook bang project. De oude schrijf moet je dat hey, nou echt mooi initiatief van jou, want u schrijf, u nog bezig, dus denk je morgen dat u gaat leren dat je de sandis. En want of deze massa u selecteer, de bem goes doen echt bakken aan de trauma, vast bij persoon aan zijn bakken.
1: Yeah.
2: Is je, en de schrijf bakken aan project, ik moet je dat nou voortaan, u nog leg de man is vast morgen, we zoek bang aan project,
1: mm-hmm.
2: maar we gaan leren dat je
1: en dat is prachtig.
2: Ja, precies. En wat ik baka 2 of 3 maanden doe, gewoon naar door voor baka.
1: Mm-hmm.
2: Ik werd gewoon emotioneel om te zien dat de kinderen gewoon de spelletjes
1: bezig waren. Ja, maar zo begint het.
2: Precies.
1: Het is het overdragen van generatie op generatie. En ook al heb je het niet meegekregen van je ouderen,
2: mm-hmm.
1: er zijn altijd mensen die daarmee bezig zijn.
2: Ja.
1: En soms staan we er niet bij stil omdat we het hebben gehad.
2: Precies.
1: Mm. En wanneer je het hebt gehad en er niet zonder bent opgegroeid, weet je niet hoe het is om er zonder op te groeien. Dus zonder mee op te groeien.
2: Yeah.
1: Snap je? Laat lik fai abi futu, ala di ye waka. Pas ti i futu in neuro komoro yoshitak migaro. Zo belangrijk mi futu bende. Snap je? Dus het is het wakker worden, die awareness die we aan het verspreiden zijn qua onze cultuur behouden.
2: Yeah.
1: Nee, helemaal prachtig. Nou, we zijn weer gekomen bij een music break. En dan zijn we zo weer terug, Lady.

0: En we zijn weer terug. En zover u weet, luistert u en kijkt u nog steeds naar Kuturu Leri. We hebben het over de Samaka cultuur. Ik heb in de studio Sisa Susan Amimba en Noris Banafo. En we zijn nu bij het gedeelte gekomen van spiritualiteit, de natuur en levenswijze. De relatie tussen mens en gemeenschap en spiritualiteit neemt binnen veel traditionele culturen een belangrijke plaats in. Ook binnen de Samaka gemeenschap bestaat er een rijke kennis over de natuur, traditionele gebruiken, voorouders en de manier van samenleven. Noris, ik had je al gevraagd welke belangrijke rol de natuur speelt binnen de traditionele Samaka levenswijze. Je had me al antwoord gegeven, dus deze vraag is voor Sisa Amimba. Soort belangrijke rol de natuur in de traditionele levenswijze voor de Samaka. Te willen ook abusi, soort rollen e pre. Dus den wiri, abusi, apre, si srefpe, den bigisma, den bigiwan funu ek mopo, soort rol e pre in a Samaka levenswijze.
1: I pre echt wan bigi rol. Gi uno. Mi katakin so gi wantu grupus masanguna kierki. Dus de dat de mpo ifo. Maar gi vooral gi des masang no egona kierki taki abbepaalde sani sang ino magdu en so. Dus dat de mek echt gebruik voor de wiri. De mek echt gebruik voor. Ja, voor abusief, de sani voor abusief ook toe.
0: Ja.
1: Want, ik had zo dat ik aan kom nog op de kerk is maar aan zee. Want, te we bevallen, we gebruiken ook toe awiri, toch?
0: Ja.
1: Te we met osso, we gebruiken ook toe awiri, de wiri voor abusief en zo. Dus, had ik echt wat aan onomal liep zonder abusief.
0: Sami sabi is tak wiri ano afkodri. Mino sab suma leer des ma tak wiri na afkodri. Yeah. Ma wiri ano afkodri. En mi grokon kierki fasi. Sami den no, ano sami bende. Mi grokon kierki fasi, maar mi be ap mantra pat. Ewaka. Yeah. Dat make me de leg familie. En mi brengt des maf mi de accepteer mi familie, maar wiri na wansansa altijd be super belangrijk gimi. Mi no kis aleri fu den bigi waf mi, want tuf den sani wel, maar mi sref go do onderzoek fu kon sabi. En leg familie sabi, te be befalle, dat de wiri de na som go suku mi go tek leri fu den wiri dati. Want anosak mi kise mi, en lek van mi sabi, mi leerde sani, mi sab tak wiri ano afkodri. Dus lek van itak van, i alasan sa we do, we ab de wiri sa we gebruik, en na koni sa u kis fa busi, fu den biji wang, na sa we gebruik, en dat mek a busi eigenlijk belangrijk. Oké.
1: Lek van itaki ano afkodri, ma asan ego om soms taki, ade afas ade asan sa yu oduna nga
0: precis
1: ya toh
0: precis
1: minai ka baywang asel of the sunny ma yu eduan trasan nangi mi eduan trasan nangi dus na tapi afas hilde
0: e alasan up to see
1: ya
0: e busi angeta krusi dus na lek fa yu wan gebruiki dat mek metak wiri ano afkodri mana libisma e mek sane tro afkodri
1: ya
0: okay
1: ya. Dus dat is echt belangrijk. We gebruiken voer. En die alles aan we gebruiken. Dat is zo.
2: Ja, maar zoals er uit taboe zie ik wat ik. De vrouw zei ik Maripa Uli bijvoorbeeld. De dakbedekking. Dus voor mij was het toch? Lekker abetak ik wel. Maar zoals er in taboe zie ik krieg je per drinkwater. Dus echt abusi aan natuur nou een belangrijk zijn gewillig buskonerisme.
0: Oké. En terwijl tak abara spiritualiteit. Soort rol als spiritualiteit e pre in een gemeenschap?
2: Soort rol e play in een gemeenschap. Lek van weet ik in het begin. Dus dit is een begin is maar voelen we. Na door aan spiritualiteit schrijf toe. Dus daarbij begeleiding. Voor ons maar loven, voor ons maar goeien aanboezen, voor ons maar survive voor dat en zo. En daarna nou, denk ik dat het grootste deel, maar een deel die wel zou horen op is dat dat de brieven in de spiritualiteit is. En ik vind dat je naar Assem gaat doen om weer bij je alleen, dat je naar wat traf is.
0: Ander kanaal.
2: Precies. En dat en af, dus dat je naar afgoderij.
0: Precies.
2: Ja. Dus ademaar, dus spiritualiteit is eigenlijk naar een connectie voor je en amoro heewa.
0: Amoro heewa.
2: Ja.
0: Ya puasa fufu tu of abu? Okay, boy. Tewa luku de bigi wang anga den tradisi sa de gunu. Fa den bigi wang gun ala den koniv den anga den tradisi. Den tak komitunu of den gu leri, den gu koni, of na di befobe bapalda wang den dede da ukisen. Weetje, dus ulag mi uitjen so.
1: If me ma ko if ta papis di silik fa na so net me betegi abra tak me forget wan pisi we lek sa makas ma fra de bigis ma fu no mi na sa fami m taking mar de bigis ma ben play act one role in bapado san san we lek de backup tinja so san no sabi to gi wan forbel so tak yo go be for but na yo omo.
0: Yeah.
1: Da yo tege tak i wan sap kan de wan dresi sa de meki fu kan betre yo ai. Yo ai e du pain en so dan. O tege tak luku. Mi no maleri a dresi disi. A de mi famiri sani. To? E mi no maleri gen. If a de tak mim gi a dresi, da i ka chara patuko. Dan mogo suku de wiri, dan mi meka dresi gi, dan tamara da ikan koteke.
0: Okay.
1: Toh? So, da yu cara patukong, da stikam da ogo, da go suku de sani da abora dresi te akba, da o sen kari tak mi boy kong, luka sanja. Ino gi maleri.
0: Nee.
1: Mino sap next thing. Daro mek mi takitak, wi lik sama kasma, wi koni, dina wi ede, madif de bakra, data buku.
0: Yeah.
1: Dus de bakra if you in borwa sani bijvoorbeeld, me go tap YouTube.
0: Yeah,
1: so lang hy skryf, jy fini.
2: Yeah.
1: Maar if me wan borwa afringi, jy skryf jy no fini.
0: Ja, maar toch me wan tak wan sani. Bikate ego om bepaalde koni, bikam begreep sy de bepaalde samane gide in se fu na koni. Bikano ala sani ala koni sou abibungi abdoro se kondre.
2: Yeah.
0: Because son ting bapalda sabi sa u abi. Kek if misaptak yu na wasma sa mi kan giwan misaptak i ati kring da mo giing. E mi no taktaka boy ati no be kring mana a fayakaring a koni sa akisi of a skifiri sa akisi tak no. At this not ready game. And mitap tak de bigi wan fu fosi. So entende no be man broko den koni komit unu.
2: True.
0: And bikada de no be man broko den koni da de be forse nuasani.
2: Yeah.
0: Don fu no gien da de be forse nuasani. Ne want an this up sangai of the tolbe na gewoon om bad de no be man broko akoni komit you. Of the kisas ki fir tak ni dis mi no mahleri. Toh? And it is jammer wat tras ma desa bijvoorbeeld candidate moet want te kleren, maar voor die aan dat tegen, dat ik nooit in afgoeren want ook tegen die zie, dat de nego. Dus dat jammer wel. Maar ik kan begrijpen dat zo'n, kijk, if nou wat nyasa niet, dat me vind ik erg. Wat nyasa niet kan dit alles. Want misschien voor mij, afvinkt dat ik het er aan toe. Maar, if na koni voor wiri, koni voor dresi, want stel je voor, a begin a koni, dat go pot ane ark, dat go pot was en dat go broken was. Maar dat was wat probleem toch?
2: Ja.
0: Dus, ik kan begrijpen dat ik een pistori dat afini toch.
1: Ja.
0: Afini en, ja, pas matusa en lukusan fini, voor mijn draag over. Dus ik kan begrijpen dat is dat. Maar uno leg bigiwan o, wat wapchiwan voor de bigiwan, maar wat bigiwan voor de pchiwan, dat uno moest zoeken wat fasie. Je weet ik alleri voor mijn gang, maar ook toe, leg van het raam bij de voorzichtig, na zo om gotu naar ons kieferi. De ingeving zou ik kiezen, voor mijn saptak, oké, dit is mijn kangi, maar dit draap ik me af, goed schreef, schreef. Weet je? Dus, ja, dit is begin wel voor de bij de voorzichtig, hè. Kan dit soms te voorzichtig, maar ik kan begrijpen, Norris?
2: Ja. We hebben even voor even, omdat het waar is wat u aangeeft. Is dat soms kan de, zoals voor een bepaalde informatie dat
0: door de persoon was.
2: Ik kan het herkennen, dus daarom heb ik wel af. Maar voor we even in tap van de Sansa, mevrouw Susanta, ik kon niet samen met Kasmade in de ere en de
0: in
2: de boeken. Werkelijk na zo are en na zo mensen sma eche maar om aan om hoor rekenen aan op historie dat na dat wil ik samen gaan sma voor mij mij geboren wel in tapse maar mij groeko in fotoja dus wat deze aan hoor rekenen aan dat dat hoe deze groeko in fotoja ono aba a capaciteit dat tak fu kan hoor ala de san dat ino ede.
0: Ja.
2: Wan ja ook is tra leri. En fu moksen de wan of na afasi fare bigis ma fu doen. Tak ikate de wan san de onto we ome yari. Ane euro ko so gyudes da ma de bapa.
0: Fu lehe fast.
2: Precis fu makel fu me kepche makel gyuda wo abi fu lehe fast documentaire en so. Just that no ma de san same be wan halani fu man. Misa mi aptante ja bena na ala de sma fu tapse yari so kotak. If me take that misap so much ma, ma sa ama kamatif me. Then if she amatif me that way. But so long I take the sumana de ore de kat trees and home back at
0: home. Yeah, ma unu na bas.
2: But I see, I mean, ma onto this and that, you know.
0: Mar, trouwens, talak me kuna pistol, daddy. Ma alam, ladies, kijk, me kan begrijp de biggie wan funu, maar de biggie wan funu, de no be ab de afleiding zou abi.
2: Ja, precies.
0: De apparaat zou abi. Eigenlijk de chat un aandacht, hè?
3: Ja.
0: Omdat na snel we draaien de sani, dat me kunnen maar onthouden de sani. Want als je onthoudt van die apparaten en terug gaat naar wie je was, ga je dat wel kunnen. Klopt. Maar het zijn de apparaten die ons zodanig dependent hebben gemaakt. Ze leiden ons af en onze aandacht, hoe heet het? Vermogen.
2: Ja.
0: Verkleind daardoor. De begin van voelen de nummer op dat. Dus precies. Ze konden dus echt heel veel onthouden.
2: Ja.
0: Snap je? Dus ik begreep het wel. Nee, maar wanneer het gaat om dingen vastleggen, dingen overdragen. Ik denk dat wij allemaal gewoon met een boekje moeten lopen. De informaties vragen. En gaan met onze ingevingen. Wat wel mag in de boeken en wat niet mag. Maar niet alles is voor de boeken.
2: Nee.
0: Niet alles is voor de boeken. Ja. Dat moeten we ook wel onthouden. Want zo'n tijd voor een cultuur aan de dorosie. Dat is een wang.
3: Ja.
0: En dat verschil moeten we ook wel kennen.
2: Ja.
0: Nee, maar ik vind het prachtig dat we het hierover hebben gehad. Welke vorm van traditionele kennis verdienen volgens jullie meer erkenning?
2: Welke vorm van traditionele kennis verdienen meer? Let's see.
0: Traditionele kennis in de zin van zang, dans, kleding. Want ik zie ook jullie hebben prachtige kleding aan. Ik zie ook dat dat gehaakt is. Er zijn enkele motieven erop.
2: Yeah.
0: Wat voor vormen van traditionele kennis verdienen meer erkenning? Want de kleding heeft al zijn erkenning.
2: Yeah.
0: De dans heeft zijn erkenning. Yeah. De drong heeft zijn erkenning. Muziek heeft zijn erkenning. Maar wat vinden jullie van de verschillende vormen? Ook jullie taal. Wil je dat de taal juist meer erkenning krijgt?
2: Ik denk dat de taal heeft ook veel erkenning. Kan sowieso meer.
0: Meer, ja.
2: Maar iets dat ik zou aangeven is misschien onze gerechten.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Want er zijn veel jongeren die geen traditionele
0: gerechten
2: kunnen klaarmaken.
0: Ja.
2: Ja, mevrouw Susanna had dit ook net aangegeven. Dus als je bepaalde gerechten zou moeten opzoeken op social media.
0: Ga je het niet vinden.
2: Ga je het niet vinden.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren? Kunnen jullie mensen aansporen? Ik kan ik kan ja, ik ken alleen kotkornen te papa. En het is mijn favoriete. Yeah. Alleen of die dame die het maakt is nu niet in Suriname. Big up BDC is aan maken. Maar ze maakt de heerlijkste kotkornen te papa. Mm. En ik ging echt ver om het te halen.
2: Yeah.
0: Dus, en wij kunnen het ook zelf leren maken. Weet je? Dus hoe zouden jullie een verandering daaraan kunnen brengen? Denk je?
2: Ik denk meer door de exposure geven aan de gerechten.
0: Uh-huh.
2: Maar ook lokale mensen die bezig zijn, ondersteunen. Dus mensen die restaurants hebben waar ze traditionele gerechten verkopen. Dat we aan hun ook ondersteunen.
0: Oké, iemand zegt hier, ons bestuurssysteem heeft meer erkenning nodig. Zijn jullie het eens daarmee?
2: Ons bestuurssysteem heeft meer erkenning nodig.
0: Ja.
2: Ons bestuurssysteem heeft versterking nodig.
0: Dat.
2: Ja.
0: Het heeft versterking nodig.
2: Ja. Bijna ieder weet wat een basha is, wat een kapitein is, grandma. Maar ja, sorry dat ik het zo zeg.
0: Ja.
2: Maar ik ben wel teleurgesteld in de meeste mensen in het bestuurssysteem van ons.
0: Uh-huh.
2: Omdat verhalen wat ik gehoord heb van leiders van vroeger, hoe ze zichzelf... En Ibekashi, leider in de... Maar nu in de meeste of de dorpen voel. Hoe de eigen leiders voel, is er hoe ik dat. Dus ik zou niet zeggen, ons bestuurssysteem
0: heeft meer erkenning nodig.
2: Ze hebben versterking nodig. Ja. Ze hebben de rol precies. Mm-hmm. En van de dorpen.
0: Oké. En hoe dat is aan de afvast van... kijk, men zegt, voer of des aan voor fossie, niet er nu. Zijn jullie het eens daarmee? Zijn er dingen die veranderd moeten worden of mee moeten gaan met de tijd? En dingen waarvan je zegt van, no, dat moet staan zo. Wanneer het komt op het bestuurssysteem van de Samaka.
2: Kan de mevrouw Suzanne kijken, antwoord, maar denk even...
0: I go on my bestuurssysteem voor de Samaka. So de Gama, de Basha, de Wang. Kenki Muskong. Lek fade be do de san fosi, ibe apwa system. Ma son ten, te wel uku no, alibi fu no, son ten no ma, son ten ne pas eigenlijk.
3: Yeah.
0: Ide is anga dati en, sort wan fu de san ni mus kenki, en sort wan fu de san ni mus tang, persis so wan, no de abe fa no du. Kom take so.
1: Oké, if me mo taken so dus dan wo abi fo me na nga ontwikkeling is abi omdat bepaalde san lik fai taki desma fosi a fasfa dewe tek sani desma dat no na wan tra generasi en dan yabif goes don luku no san desma ap fanoudu fa ika pakasani an, maar lek fa utak sonet ba, a samenwerking, dat nasani, toch? If unoma bondru kwa wang, unoma krutu.
0: Nee.
1: You oduf you, mi eduf mi, teikon, i harilen, spante mi kom min luseng, mi du so baka des nasan datepsa.
0: Yeah.
1: Wador, no wang, a jes leki unoma yepu srefi.
0: Ja, vooruitgaan no de.
1: Maar, if ube mang koma kandra fukang bondru kawan duan sani asan bo moro makalek. Maar ahar intrusu misitak nasan dati cara
0: kawarin ko. Okay, di dama say ni is hin dama. Samaka wami is manto. Meer erkenning in de vorm van hoe het zonder invloeden van buiten was.
2: Oké. Nee, dus dat is nog een punt dat ik wil Chakotu. Dus, wat is dit aan Saka Tang? of kan ik om begin aan wat deze sa me gimme me vind dat om af te veranderen kako in een historie dat na terepot was maar lek kapitein Basha is het voor het leven is de persoon slecht of goed het is voor het leven terwijl bij de inheemse is het zo
0: heb
2: je niet horen komen
0: ja
2: ze
0: gaan alleen weg
2: precies dus dat me vind dat kan de naam zijn ook dat ik mee toe want ja
0: het gaat niet werken nee
2: en maar afwas van de ben voorzien van me takje voorzien afwas van de ben selecteer was maar de kapitein
0: ja ging anders
2: abe wat kan wat trafasi vanaf pijn vanaf de soms maar geboren vanaf dat de big one be observeer loco
0: en de bagalei
2: precies de bagalei maar zonder
0: je dat sabi
2: de maar de bagalei en de loco dat oké ik was maar eens de geschikt voor wa dorpo dat de best selecteren maar no door buitenlandse beïnvloeding ja je hebt om mensen massa de selecteren gewoon voor de kapitein is hij en dat chama chimbure ako ina gemeenschap.
0: Maar vind je dat afasfa de be kiezen de gamang aan de basha vroeger of de kapitein vroeger dat het ook spiritueel was? Want als je zegt je gaat kijken naar hoe de persoon is en de persoon gaat begeleiden, is het ook een gedeelte van het spirituele dat ze meenamen.
2: Ja, ja.
0: Dus dat wil zeggen dat ook dat een beetje is gaan verwateren.
2: Precies. Ja.
0: Oké. Oké, dat was een mondvol. Ik geniet er nog steeds van. En ik ben dankbaar voor de vragen van Samaka Womi. Sorry, Samaka Womi. Ik weet dat Womi een man is. Ja. Wat zijn wij het gedeelte van de jongeren?
2: Ja.
0: De jongere generatie en de toekomst van de Samaka cultuur. De wereld verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale muziek, nieuwe technologie en invloeden van over de hele wereld. De vraag is daarom, hoe zorgen wij ervoor dat de Samaka cultuur blijft leven, terwijl nieuwe generaties ook hun eigen weg bewandelen? Als we kijken naar de Samaka cultuur en de jongeren, hoe beleven jongeren vandaag hun Samaka identiteit volgens jullie? Van de jonge wang e Shidens Revi, de ekong tapapis fu asamaka identiteit. Zijn ze trots? Of de shelek, minawang, metak gewoon tak minasaranamang?
2: Even ik krijg je antwoord voor si. Na me afas van mijn shena tak. No. Ik had tak samaka zijn is een trend. Zo me merk je op na moment voor de jongens.
0: Ja.
2: Nobe gwen tak samaka.
0: Yeah.
2: In een later moment de publieke verdiep de schrijf en de proberen. Tap Facebook, je ziet dat. Misap, het is de we, ja, lange tijd terug de we tap Facebook. Je was maar weer schrijf maar post in samaka. Tras maar ik comment bepaalde sani en zo. Maar nou, hoe schrijf ik? Une blok weer aan als aan dat model is. If one schrijf samen met Facebook.
0: Je schrijft samen
2: met Facebook. En maar leg vijf beter die alles aan op mijn boompjes en mijn contacten
0: dus zo.
2: Doordat de gome aan een bepaalde trend, zat je ziet op social media. Maar deze aan schrijf na apangi face.
0: Ja.
2: Zij ik als je nou.
0: Heel veel heb ik daarvan gezien.
2: Me vind dat. Ja, ik ben wel dat ik exposure, maar dat ik doe naar de juiste fase. Ik denk mevrouw Susanka verteert je morgen voor over dat is dat, maar dat nou maar de kindjes komen en misschien dat eigenlijk ik trafase.
0: Oké, dus van hun shoot toch de trots op de samaka identiteit.
2: Dus de refrein
0: voor mij uit de schrijf.
2: Maar belangrijk, bepaalde topic, die hebben de juiste informatie. En de jaren informatie van de abi. Kon dat door zijn. En om mensen maar denken, oké, dit is naar afas van Asanedo. Terwijl...
0: Na trafase.
2: Precies.
0: Ja. Oké. Mevrouw Amimba?
1: Ja. Leuk voor Abra dat ik dat niet zie ook. Toen ik... Tewe do de sani, dus abon figo onderzoek a sani, for si charenko ook in a media. Want anders zei je, like, je gie false leering, katakenso.
2: Ja.
1: Ja toch? Want if me give one voorbeeld, bijvoorbeeld a hangisa zou we thee,
0: yeah.
1: Like family weet ja zo. En a hangisa no overal, alle tien voor een jaar, alles maar.
0: Ja, maar a hangisa nagi
1: maar. Ja, maar a hangisa me jeref me bigisma en na sade, dat a hangisa. If you go on a door, like fa, meneer de Jaso, da agua on door, pu, na tapsi idape, da fossi, da abishi wan fro, sorry, abishi wan fro, ashi wan fro, sonro, a hangisa, betekent tak da frey foru, ima.
2: Ima glossi.
1: Ja toch?
2: Ja, ja.
1: Ja, ano ap. Mang,
0: ano ang nee, ano ang mang? Sabi.
1: Aha.
0: Wata hangi sa bebe ti ang mang.
1: Aha. That be the fossi. Mar if he there was makanebe ap mang ba mayon ang mano demoro tok ibaktiya hangi sa af and to isabi that is what

0: sap if na les pe ki fasita wan mi na ap man fa mo mota ya hangi sa snap ya and fu di mi sap a baka pisi fa hangi sa yeah. Da me les pe ki na mi ta gran tangi ma adere wa presino so yeah, what mi ne vere ma no mi si taka kontro wa modo sani
1: yeah.
2: Mm-hmm.
0: And eigenlijk zo'n zo sani, mm-hmm. Kijk, mij loopt mooi hier, yeah. Maar mij vindt dat zo'n sani gotum sifara.
2: Yeah.
0: Dika, de wan pisi fwa kulturu, fwa wan grupu, saai de yo wera san lek mooi, if you no sap abaka pisi fwa sani.
2: Mm-hmm.
0: Toch, want die hangisa, en ik wil ook weten, wat is het verschil te, wan tekst denen tapu en te noa san denen tapu? Is er een verschil?
2: Nee, je hebt nog een verschil.
0: Het is gewoon dat die weren dat je hebt man en die na die weren in hebt man.
2: Voorzie, voor de ben naar de hangisa, tekst no bedeni, gewoon abede, gewoon abede homelanko. Maar de ontwikkel asani, tot dat akondoro jano. Maar de tekst aan yeshi, daarom maak je van sma giwa hangisa, is je want tekst net apo, actie want sma.
0: Saai beteken.
2: Saai beteken, fos i weren.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld als mij schrijft dat no lukumi. Toch?
0: Dat is het contract.
2: Dat je weet dat alles moet dat boy, vrouw. Het is maar nog lukki. Dus,
0: yeah. Yeah.
2: Maar, wie lijkt samen met vrouwen gebruiken, moro furu, fusuk trobi.
0: Dus dan lijkt...
2: Sorry dat ik me niet
0: aan het doen. Dan lijkt eigenlijk Anissa. Want Anissa, de black, de smafu foto.
2: Ja.
0: Na ook toe, odo.
2: We lijkt toe schrijven, lijkt familie betak ik bang. Dan, Japuan, Yuna ga je masra de, en a masra fi apu, ete wan trafro. Toch? Dan, je schrijft, wan sani kan de sang isapu afro dapetak if as lees a tekst is al haten zeker.
0: Oei.
2: Toch?
0: Mm-hmm.
2: Dan je schrijft. Je schrijft. Of kan de amman fi, iloba man, da je schrijft bijvoorbeeld, mi lobby, da so wans ma. Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Da je schrijft pot dapetak de amman lezen, da je fitak, oh, so wans ma na mi vrouw. Isabi.
0: Yeah.
2: Dus, wie vindt dat hier? De zand boom, maar Theo weer asani aksi.
0: Aksi is aan de betekenis.
2: Want wie is aan de man die dat even op man in weer tupangi? Wana ondro si, nanga wang na tapsi. Da je te ahangisa. Toch? Dus dan, ik vond het apaka face deso. Paka dat de bechare go na neti. Neti. Te ap igo axis magba desma de gikrun lektak yunanga afro kande igo lai apaka en apaka ye chare kuna neti ye chare kaneti ko gide famiri en da yang afro elibi beti ketak ipai da imak te ka afro jagwan fosi if in no begi apaka you know fena afro jagwe
0: ni begrepe
2: mano no na meses refite gita Inaf bima pakaren mi my store.
0: Nee, maar boon tak in taka sa fa paka, want vooral fa ude bieza hanga de jongeman.
2: Ja.
0: A soort invloed, social media, abi tap de jongeman, te ekon abara asama ka kultur, want lik fa utaki toch?
2: Oké.
0: So san de sorry, ma ano alasan sa de sorry na fa de, e fa mus de.
1: Ja. Dus ja. Oké, even mika gie wan voorbeeld, even snel, ema u abia ufara apaka.
0: Ja.
1: Waf de, afasfa, paka trend weer het op Facebook. En voor bepaalde mensen op de juiste informatie.
0: Ja.
1: Met de seren gaat door ze lekker paka naar het trouw.
0: Ja.
1: Terwijl nee, paka is
0: naar het trouw. Het bruis gaat gewoon, ja. Want dat dacht ik ook dat.
1: Precies. Toen het trouw is op je, dus daarna officieel trouw.
0: Ja, dat is die trouw. Dus trouw is op je is dus die trouw. Die trouw.
2: De stamping.
1: Precies.
2: Naar je vrouw, ja.
0: Oké.
1: Maar door heel social media hype en zo.
0: Ja, dus is het gaan vooral. Ik dacht ook dat die pakka, die trouw is. Maar pakka is eigenlijk verloving, toch? Als het ware. De bruidschat, verloving. En dan heb je dan, trouwensopje is dan het officieel. Oké, gedeelte. Nee, dus ik begrijp het. Social media heeft zo'n goede dingen, maar social media heeft ook zijn negatieve kant. En wanneer we dingen plaatsen op social media, moeten we ook wel... De juiste informatie plaatsen. We kunnen social media gebruiken om de jongeren aan te trekken. We kunnen social media gebruiken voor positieve dingen. Maar ook niet alles hoeft op social media. Precies. Want ik heb ook... geven jullie ook pangi? Wanneer... wanneer wordt pangi gegeven? Vertellen jullie me even. We hebben het over de jongeren. Mm-hmm. Lek van wat de jongen wang.

0: taboye contro wa man, ta afro adam mesh etro wa uma, sana de traditionele sansa we do na pistori dat eigenlijk mi wan begina tap chin geboren.
1: Ja.
0: Van sana de traditionele sani, van alles me worden begeleid, want je hebt de ouders, je hebt de begin, want jullie doen het als een village. Dus hoe brokken hem chin zo kimi wan. We door na einde, maar we gaan een beetje sneller overheen gaan.
1: Oké, mijn beginner akoyo, dat na de apchin, omdat we samen kasma we denen we luku dat jari, ono sapsana jari,
0: ja,
1: de luku ab Bobby, ja toch?
0: Ja.
1: De apchin kiss Bobby, oké, akoyo, dat degi akoyo te, om vanaf o jaar, om jari, vanaf 10 chodo, 10 tot 11 jaar, dat degi akoyo, en dat degi koyo, en dan bakadati. Tadegi apangi. Tadegi apangi betikan taki idewa volwassen imak apmang. If one man kosuki, this ide ready.
0: Oke, Eva. Want, ik heb ook voor noemen dat er chobopangi is. Klopt dat?
1: Chobopangi, unu ne ikaren chobopangi. Dat na den ikaren chobopangi. Maar da unu ikaren oke, ano apuan ning eh. Maar we uno e sheng taki a mesh of apwa
2: just that take better first
1: yeah
0: I take better first
1: the dike also a bakado
0: oh yeah
1: the dike also a bakado
2: yeah
1: the dike also a bakado but ikha tak uno face agi uno dwelek fa de trawang bo kiseng
0: sawo de
1: sefi boring
0: yeah
1: does that doing kibri kibri
0: kibri kibri
1: yeah dus dat we doen kibri kibri. Dus dat uno e karing daiko su abakado.
0: Abakado.
1: Dus de no doen lekva de taki bo fen san lekva de trawang.
0: Feest, ja.
1: Daarom ek de tegi taki im hori srefi. Teregi ak koyokba im hori srefi mek inogi asma digi ak koyosheng.
0: Ja.
1: Wanda if migi u okoyo dan
0: I take bere for
1: sing Spanje.
0: Ya, yeah, gishing, ya. Yeah.
1: Want we luku, de, a sande, dene ko kisa wans ma somar.
0: Ja.
1: Dene kisa wans ma somar. De luku, bijvoorbeeld, wat tante fu a meisje.
0: Ja.
1: Fa a tante di se charin srefi. Of fa a be charin srefi.
2: Ja.
1: Toch? Dus na vandaar de luku tak, di af dame dis bede jongen. A charin srefi anotek koyo abakado di kaweta keng. Dus of koso abakado.
0: Koso abakado.
1: Ya a charin srefi tapuan red fasi. Dus dan a apmang ane kenki kenki ook tu. Dus dan mo kisa gidisi. Daya ko akseng. Tak gi ame chef mi pangi.
0: Dus eigenlijk if mi abem boong, if mi begrepen mo asma sa egi apching koyo e bahale asma eigenlijk.
1: Ja.
0: Apching eigenlijk.
1: Asma sa gi ameshe koyo, na asems ma dat mus geng pangi.
0: Oké.
1: Maar if kande, you masra be dede one day sabi, and then this ma dat dene aksi. One dan de lukutak asandat kachawa info kuyo na chen libi, taro mek de kisa, once ma sande ektap. Ja.
0: Ik begreep het. Oké.
1: Dus dat de luku te apchin kon bigi. Bakate akisa koyo. De shitak a bobi e kon. Man na bobi de be luku de apisten dati. Tak oké. No no de a bigi e. I menstruer. Ja toch? Dus dat anom doro min on sabof na 2 of 3 lazy. Dus dat de mgeen pangi. Want dat anders. Dat kan de akadanga bere of so. Dat de fetif gugeen a pangi snel.
0: Oké. Nee, we zijn aan het einde gekomen van het gedeelte van de jongeren. Ik ga ook nog maar 1 vraag aan jullie stellen, want we gaan afsluiten.
2: Ja.
0: We zijn, het is al bijna 4 uur.
1: Ja.
0: Als we denken aan 1 Suriname, Wansranang, Fayashidati, Fa'umande Wansranang, wat is een oplossing die jij in mind hebt wanneer je daaraan denkt?
2: Voor mij, toen we tak abra wansrana.
0: Sorry.
2: Ja, ik vond hoe loopt dat in Srana, we alle na wan. Maar in het werkelijkheid is dat nou wat trafasi. Maar ik wil wel dat we op dat punt komen. P, ade oké dat different is maar de in Srana. diferente cultura. Mas a defesa do fumo é ler fumo ler fumo a candra, só dar o ca respeito se refere. E passa o abra a respeitar, dá me se dá a enhei toco, dá passa o ca tag abra o ansrana.
0: Ok. Se sa amimba.
1: Me se tag bondro kawang. Bondro et kawang. Like fawe pus pusu se refi, you know, yam panisi, you know, so. Dus if de sanda te fe impresi, dan noi tu no makawa. Ya to, fu apu wang sranang, dat na wang dingki.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Okay. We dao doro na a enda fu a kulturu leri aflevering disi. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb van harte genoten. Er waren nog zoveel vragen die ik wou stellen, maar 2 uurtjes was gewoon te weinig hiervoor. Ik hoop dat ik jullie weer in de studio eens heb bij me, zodat we verder kunnen gaan. Maar bij deze groet ik en ik wens jullie een fijne, fijne Satra Bakanda. En ik bedank Sisa Amimba, ik bedank Noris Banafu. Heel hartelijk dank en een fijne Samaka Daka iedereen.
2: Dank je wel.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: 91.7 FM.
1: DJ Timmy.
2: Je bent slim. Je luistert naar Lemmy.

0: Steve Ferrell.
1: Lim FM. Smooth music.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

0: Man figi gel morik.
1: This is a limit.

0: is a Jim FM production.
1: Yo, Vakka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes.
2: Tune in!